0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

the courage.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom trappen wij er toch steeds weer in? Omdat de liefde iets ondoorgrondelijks is, volgens mij. Why Do Fools Fall in Love, Diana Ross, uit het jaar 1981. Goedemorgen. 82. Ik zat even op mijn lijstje te kijken. Goedemorgen. Verder geen lijstjes, fijne muziek, mooie onderwerpen. Dit is Utrecht is Wakker. Op de 10e. Het kan gebeuren, het gaat gebeuren. Goedemorgen.

Alex Warren. Een fever dream in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:13 inmiddels geworden. We zijn lekker muzikaal bezig. Het nieuws uit de regio, dat ga je natuurlijk ook de hele dag horen bij Radio M Utrecht. Dus ook in dit programma. Blijf daarvoor luisteren. En de kranten van vandaag. De 10e kan het gebeuren, zei ik. En de 10e gaat het gebeuren. Ja, ik hoop voor je dat je een mooie prijs vindt als je mee gaat spelen in een loterij. De loterij misschien ook wel. Die van de staat, dat kan weer vandaag. Dus je zou een lot kunnen kopen als je, ja, een gok wilt wagen, zeg ik altijd maar. De kans erop dat je echt een grote prijs vindt is natuurlijk super klein. Maar aan de andere kant, misschien is dat een idee. Dat denk ik bijvoorbeeld aan. Waar denk ik nog meer aan? Nou, diverse onderwerpen in Utrecht is wakker. Ik ga bijvoorbeeld bellen met Marleen Kool. Zij is de stadsdominee van Amersfoort. Want morgen is Pride Amersfoort. En Marleen organiseert mede de Pride-viering in de kerk. Je kunt bijvoorbeeld een kaarsje aansteken en ergens aan denken, gezamenlijk. En er is ook een kleine versiering. Wat het allemaal inhoudt en waarom zij dat dan belangrijk vindt om Pride in een kerk te vieren, dat gaat ze vertellen in Utrecht. Dus wat kan, want ik ga haar vanmorgen eventjes bellen. Verder heb ik contact met Nick Hofmans. Hij is een van de 4 brandweermensen vanuit de veiligheidsregio Utrecht. Die gaat helpen bij het blussen van de hevige bosbranden in Spanje die op dit moment woeden. Wat is zijn motivatie? Heeft hij dat wel vaker gedaan? Bosbranden bestrijden in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk of nu ook weer in Spanje. Ik ga hem daarover bellen in Utrecht is wakker. En voor de rest, ja, we hebben natuurlijk heel veel muziek. En op Facebook een leuke vraag neergezet voor je. Nou ja, of die leuk is, weet ik eigenlijk niet. Het gaat er hier over de snelheid. De verlaging van snelheid. Ofwel de maximum snelheid instellen. We hebben er vaker over gesproken. Ik duik daar zometeen nog eens even in. En misschien kun jij er ook nog wel even induiken in het bed. En anders moet je rekening houden met het feit dat het al 6:15 is. En je misschien ook wel de deur uit moet om aan het werk te gaan. Dat mag je me even laten weten. Sowieso vind ik het echt leuk. Voor de reacties ben ik altijd al, nou, welkom. Sta ik open, laat ik het zo zeggen. Dat kan via de RTV Utrecht-app. En vanzelfsprekend op Facebook die het die vraag beantwoorden. Ook daar kun je altijd even je zegje doen. Bij Radio M Utrecht. En dit zijn de Drifters. And you're more than a number. Kijk, daar ligt het kleine boekje. Nou, wat daar allemaal in staat.

grootheid. Joe Cocker, Summer in the City, want een grootheid, ja, dat was hij zeker wel. Utrecht is wakker, je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 9 minuten voor 6:30 geworden. Op deze vrijdagochtend heb ik even de kranten erbij gepakt. Die lagen keurig gebundeld op onze deurmat. En die heb ik maar eens even naar binnen gehaald. Niet dat het gaat regenen. By the way, over die regen gesproken. Daarover hebben we het zo meteen wel met Grieta Spannenburg. En ik heb alvast even een kort weerberichtje in de uitzending. Zometeen hoor je dat van haar binnengekregen. Overigens geen regen daarbij, hoor. Geen regen van betekenis, überhaupt geen regen. Maar goed, eerst eventjes die kranten erbij gepakt met de openingen vandaag, ofwel wat schrijvers op pagina nummer 1. Bij Trouw gaat het over gewichtsdiscriminatie op het werk. Dat blijft vaak onder de oppervlakte. Arbeidsdiscriminatie op basis van je gewicht is een groot probleem. Zo toont onderzoek aan. Mensen beseffen vaak niet dat ze vooroordelen hebben. Een expliciete discriminatiegrond op basis van gewicht bestaat overigens niet, zo schrijft Trouw. Groots pakken ze daarmee uit. NRC doet dat met de deal van de Verenigde Staten en Iran. Ja, dat bleek weinig waard. Akkoord wordt op grote schaal geschonden, zoals we in het nieuws ook nog steeds horen. En dat wekt weinig verbazing, zo schrijft NRC. Want er werd geen enkele kwestie in opgelost. Dan een Algemeen Dagblad, de Volkskrant. Volle ziekenhuizen door langdurige hitte, want die aanhoudende hitte zorgt voor extra druk op het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Er komen steeds meer mensen binnen op de spoedeisende hulp die door de hitteklachten langer moeten blijven. Dat belooft weinig goeds voor de vakantieperiode, zo schrijft het AD al eventjes kort. En voor de rest een grote foto van de Tour. We zien daar Pogacar, of Pogacar zoals we al jaren hebben gezegd. Hij pakte in de Pyreneeën een grote voorsprong. En ja, de Tour lijkt nu al beslist, zo schrijft het AD even kort, met een prachtige foto van de Tourwinnaar van gisteren. En dan aan de Nederwolf. De Telegraaf brengt die naar voren, want die is het dodelijkst. De koploper in Europa met bloeddorst staat er nog bij. Met witte letters, maar rood omrand. Nederland heeft de dodelijkste wolven van heel Europa, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Met 25 gedode dieren per wolf is dit roofdier in ons land koploper. De staatssecretaris van Landbouw, dat is Erkens, die pleit na een bezoek aan Duitsland voor een nieuwe aanpak. Als laatste nog even op vakantie. De Volkskrant brengt dat naar voren. Nou, een vraagteken erbij. En zeker niet naar de Verenigde Staten. Want wereldwijd groeit dan wel het toerisme. Behalve dat naar de VS. Vanwege de grillen van Trump en het brute optreden van de immigratiedienst ICE mijden internationale vakantiegangers zeker dit land. Zelfs in Florida, met zijn stranden en de pretparken, is het stil. Normaal gesproken staan er rijen, wordt gesteld door de correspondent van de Volkskrant. Maar ik zie een foto op de voorkant van de Volkskrant en daar zie ik toch Disney met een heel wat aan publiek. Maar in Disney World in Orlando, Florida, is het echt veel rustiger dan normaal. Goed, denk er het jou van. En ja, vakantie zit er aan te komen. Je kunt ook lekker in midden Nederland blijven natuurlijk.

0: maakte kennis met de mannen van Dire Straits in het jaar 1978. Voor de meesten althans, hoor. Het was de grote doorbraak. Met Salters of Swing in 1978. En toen, een jaartje later, kwam dit uit. We waren net zo enthousiast met Lady Rider on the TV. Op de radio. Radio M Utrecht natuurlijk. 1:08. Ik heb Robert-Jan al even gedag gezwaaid. Hij staat bij de koffiemachine. Dat is een geavanceerd apparaat. We hadden het gisteren al over. Ik ga zo meteen nog eens even iets van een mochaccino halen of zo. Ik probeer ze allemaal uit. Nou, dan heb je de komende weken nog wat te doen. Terwijl ik volgende week een beetje vrij heb. Dus de komende tijd meer koffie hier bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. Zometeen praten we met Robert-Jan verder over wat hij gaat doen. Nou, verder, ik ga even het gesprek aan wat we gaan doen vandaag in Utrecht is wakker. Wat we kunnen verwachten van hem in het vorm van verslag, waarvan en waarheen. Dat soort dingen meer. Even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. En zometeen bij ons uitgebreid in de uitzending. Het weer voor Midden-Nederland voor het weekend. En voor vandaag dan? Nou ja, ook. Maar vandaag is het zonnig, laat ze al weten. Na een windstil begin steekt er wel straks een matige noordoostenwind op. Temperatuur gaat opklimmen naar zo'n 28 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: van Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox. En wat hebben die veel muziek uitgebracht in de jaren 80? Met name Sweet Dreams Are Made of This. Het is 6:55. En misschien ben je aan het dagdromen. Misschien ben je nog een beetje aan het dromen en ben je aan het wakker worden. Dat is mooi, want hier zit Robert-Jan Boy bij mij in de studio. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen. Ja, dan ben je meteen klaar wakker natuurlijk.
0: Zeker, nu helemaal nu weer je stem horen. Ik had je alleen even gedag gezegd en even gehoord van heb je goed geslapen eigenlijk? Dat weet ik niet.
1: Nou, ik moet zeggen, het mag wel wat kouder zijn.
0: Ja, vond je?
1: Ja, ik vind het is nog behoorlijk warm, vind ik eigenlijk. Maar goed,
0: Nou maak je borst maar nat de komende dagen. Want het wordt alleen nog maar 7, 28 graden volgens mij. Dus, overdag, hè, voor de duidelijkheid. Maar die warmte blijft wel weer hangen in je slaapkamer natuurlijk.
1: Het is de ene hittegolf naar de andere, bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm. Buiten slapen, denk ik, is
1: het
0: idee.
1: Dat is nou misschien een ideetje. Ja,
0: dat
1: je zegt inderdaad, het tentje opzetten.
0: Het enige nadeel van buiten slapen vind ik dat die muggen toch altijd om je heen gaan halen.
1: Ja, dan krijg je dat weer.
0: Ja.
1: Maar inderdaad.
0: Een mens kan wat te zeuren hebben.
1: Ja, inderdaad. Maar het is nog steeds een lakentje in ieder geval.
0: Oh ja. Precies, dat snap ik ook wel. We gaan van de nacht, waar we het er even kort over hebben, naar de dag. Jij gaat voor de laatste keer deze week verslag doen van een onderwerp, of misschien wel meerdere onderwerpen, vanmorgen in Utrecht is wakker.
1: Ja, je zei al een en ander over de snelheid
0: op
1: de wegen. Dan praten we met name over Utrecht, waar vanaf vandaag in 270 straten, zeg maar, maximaal 30 km per uur mag worden gereden.
0: Ja?
1: In plaats van 50 km per uur. Dus toch een significante snelheidsverlaging.
0: Mm-hmm.
1: In een groot gedeelte van de stad.
0: Ja.
1: Hierna komen andere straten er ook nog bij. Het is, de crux is momenteel dat waar fietsers en auto's op dezelfde rijbaan zich bevinden, dat daar die snelheid dus naar 30 km per uur gaat.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan zo meteen onder meer kijken in de Hoofd-Gavelandstraat.
0: Zeg mij niks.
1: Dat is een straat waar heel hard gereden wordt volgens de bewoners. Ze zijn zelfs afgelopen zondag nog in actie gekomen middels een demonstratie.
0: Dat was daar.
1: Maatregelen.
0: Ja.
1: Is ook een auto over de kop geslagen.
0: Mm-hmm.
1: Eind juni. Gelukkig geen gewonden of doden of zo, maar in ieder geval.
0: Er wordt hard gereden. Gescheurd, zeg je al, ja.
1: Nou ja, volgens de omwonenden dan inderdaad. Dus we gaan eens kijken. Daar staan nu ook die bordjes met 30 km per uur.
0: Ja.
1: Dus we gaan even kijken of dat als de vruchten afwerpt.
0: Ja, je zou er niet door verrast moeten worden, want overal staan dan die borden. Wat is jouw ervaring met snelheidsverlagingen van 50 naar 30... als je met de auto door een stad rijdt?
1: Ja, het hangt van de weg af, hè, de breedte van de weg. Als het een hele brede weg is, dan kost dat natuurlijk wat moeite. Omdat het lijkt alsof je stilstaat.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen, het is veel veiliger, wijst onderzoek ook uit. Hè, 10% minder snelheidsverlaging, dat werpt als een vrucht af. Dus voor de veiligheid is het goed.
0: Ja.
1: En ook voor de rust kan ik me zo voorstellen. Ja, je bent gewend om er even dat rechtervoetje te gebruiken.
0: Nou ja, maar als je elektrisch rijdt, maakt het weinig lawaai natuurlijk. Mijn auto die rijdt elektrisch. Maar ik vul wel even in of aan. Ik heb daar wel moeite mee. Dat in de ene de snelheid verlaagd wordt. En ik vind dat niet, omwille van de veiligheid sta ik meteen nummer 1 te roepen van dat is prima. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je maar 30 rijdt. Dat is niet veel.
1: Ik denk trouwens dat een elektrische wagen moeilijker is. Omdat dat vaak grotere bolides zijn.
0: Nou, dat hoeft niet.
1: Ja, en dan, ik denk als je even een tikje dat gaspedaal intrekt, voor je het weet, zit je natuurlijk al naar 30. Kijk maar hoe hard de elektrische auto's vaak optrekken.
0: Maar je moet je wel kunnen beheersen natuurlijk.
1: Kunnen dat toch niet met een elektrische auto, valt mij altijd op de weg. Dat rechtervoetje mag wel soms bij mensen een beetje geopereerd worden.
0: Er moet een begrenzing
1: in. Daar is wat mis mee. Ja, absoluut. Ik kan me voorstellen dat 30 km per uur dan wat lastiger is.
0: Ik heb wel gemerkt tot nu toe dat ik was laatst nog even in een andere stad buiten de regio, grote stad, Amsterdam, wel eens van gehoord.
1: Ja,
0: dat was ik. En in ene mocht ik maar 30 rijden.
1: Ja.
0: En dat geeft niet. Maar ik werd gewoon ingehaald door e-bikes en fatbikes.
1: Ja.
0: Dus ja, ik had zoiets van
1: 30 km/u natuurlijk. Hè?
0: Ja, nee, maar ik werd ingehaald door die dingen.
1: Ja,
0: dus dat was voor mij echt wel een beetje verrassend. Ik dacht van, ingehaald door e-bikes en fatbikes.
1: Ja.
0: Dus ja, ik had zoiets van
1: 30 km/u natuurlijk. Hè?
0: Ja, nee, maar ik werd ingehaald door die dingen.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Dat was voor mij echt wel een beetje verrassend. Ik dacht van, maar goed, ik denk dat het misschien ook wel een kwestie van wennen is voor de automobiel.

0: Ja, precies.
1: Want heel eventjes, die versnelheidsverlaging gaat dus met ingeval vandaag in. Ja, die is er nu. Ja. Dus je mag er maar op heel veel wegen in Utrecht maar 30 rijden. 30 kilometer maximaal per uur. Wordt er ook op gehandhaafd? Staan er verkeersborden, staan er ook camera's of zo?
0: Nee, dat niet.
1: Nee, dus
0: volgens mij dus als de vraag hoe dat gehandhaafd wordt. Maar goed,
1: mensen moeten zich wel een beetje daaraan houden natuurlijk.
0: We waren onlangs in Hout, ook experiment met 20 km per uur voor fietsers.
1: Voor het fietspad,
0: Dan wordt er ook gezegd van jongens, alleen door de uitstraling van het bord 20 km per uur.
1: Uh-huh.
0: Dat moet al wat uithalen.
1: Ja.
0: Maar later worden nog wel verkeersremmende maatregelen genomen. Het wordt allemaal bekeken of hoe dit verder gaat. En misschien later dat er wel meer maatregelen komen.
1: Nou, keuze genoeg om in Utrecht te gaan kijken bij de vele straten waar je nu maar 30 mag rijden.
0: Ja.
1: Maar jij kiest wel de straat waar bewoners nog de straat op gegaan zijn.
0: In ieder geval beginnen we daar. Ja,
1: dat is goed om daarover te horen vanmorgen. Want ik denk dat veel mensen dat wel bezighoudt. En ook de vraag vandaag, daar houden we ons wel mee bezig. Ik denk dat veel mensen dit vanaf nu horen en denken, hey, dat is wel interessant om daar een antwoord op te geven. De vraag vandaag is, die 30 kilometer per uur, vind je dat een goede zaak? Dus laat dat eens weten op Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. Robert-Jan, tot zo meteen dan weer.
0: Tot zo meteen. A bientôt. Oei.
1: Oei, oei. Dit is Swing Your Daddy. Dit is Jimmy Gilstrap. Terug naar de jaren 70 in Utrecht. Is wakker. Goedemorgen.

0: Sam Koek en Working on the Chain Gang. Dat wil ik zeggen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 10 minuten voor 7. En Grita is weer bij ons. Weer. Het woordje weer gaan we heel vaak gebruiken. Weer. Zoals altijd.
1: Alweer. Van de weeromstuit gaan we het woordje weer gebruiken.
0: Zeker. En jij had al even een weerberichtje doorgestuurd. Ja. Dat heb ik voorgedragen. Ik onthoud. 28, ofwel 28 graden. Dat klinkt Spaans, maar ik ben blij dat we niet in Spanje zitten op dit moment. Want daar zijn de temperaturen minstens 10 graden hoger.
1: Ja, het is warm tot heet in Spanje. Maar het meest opvallend is nog steeds Frankrijk. Hè? Ja. Ik bedoel, gisteren ook die hele zuidwestelijke helft van Frankrijk. Ja, volgens mij weten ze daar niet wat ze meemaken, joh.
0: Meer dan 40 graden, hè, zo af en toe.
1: Ja, gisteren zag ik geen 40ers. Die dag daarvoor wel. En ook voor het weekend zijn weer lokale 40ers verwacht. Mm-hmm. En dit is natuurlijk al een aantal weken achtereen. Er zijn steeds meer treinen die uit voorzorg niet meer rijden. Want als het bijvoorbeeld oud materieel is, is de airconditioning niet helemaal betrouwbaar. Dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Ja, dat je met 40 graden al die mensen in zo'n trein op zitten. Nee. Bruggen die niet meer open en dicht gaan. En mensen die natuurlijk steeds moeier worden. En als je naar het satellietbeeld kijkt van Frankrijk.
0: Doe even.
1: Nu, en je vergelijkt het met een maand geleden. Dan is het land echt wel een heel stuk geler en bruiner geworden. Ja.
0: Dat gaat heel snel. Ja, jij kunt dat bekijken op die satellietbeelden.
1: Ja,
0: dat
1: je ziet
0: land
1: die satellietbeelden.
0: Verdort, zeg maar.
1: Ja, en dan kun je gewoon kijken van nou, dan kun je een maand terug scrollen, zeg maar. Ja? Denk van, oh, wat een verschil, jongens. Ja.
0: En dat is blijvende schade of is dat van tijdelijke aard dan?
1: Ja, deels zal het tijdelijk zijn, natuuren en gras en zo. Dat herstelt zich wel weer. Ja. Maar je ziet wel dat de bodemdroogte in Frankrijk behoorlijk groot is. Dat gaat natuurlijk ook richting je oogsten en zo, waar het problemen op gaat leveren. En natuurlijk de branden die de afgelopen tijd zijn geweest en die nog steeds voor een gevaar zorgen. Dat
0: lijkt
1: geldt trouwens ook voor Spanje.
0: Ja, precies. Het lijkt mij doodeng, moet ik je zeggen. Als je in de buurt. Ik heb dat ooit eens gehad, echt jaren geleden in de Ardèche, waar gelukkig in dat deel niks was, maar waar de blushelikopters continu overheen vlogen om die bosbranden tientallen kilometers verderop te bestrijden. Het is toch wel een beetje angstaanjagend, vind ik het.
1: Ja, ik vind vuur wel van de heftigste natuurverschijnselen. Dat is, dat wil je niet hebben, maar ja. Ze staan allemaal paraat en steeds meer campings moeten natuurlijk worden ontruimd en zo.
0: Ja,
1: het is ook
0: is
1: natuurlijk hetgeen waar al een paar decennia voor wordt gewaarschuwd. In die zin is het jammer dat het nu ook zover is, zeg maar. Dat je toch vaak daar, dit soort zomers hebt.
0: Als je dat dan heel breed even trekt, hebben we daar, met name, hebben ze daar dan te laat of te weinig actie op ondernomen? Had dat iets mee gedaan moeten worden, kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat het vaak zo is dat geld als het kalf verdronken is, dan, hè.
0: Ja, zoiets,
1: dan men de put. Dus,
0: ja, maar bosbranden met de droogte, wat kun je eraan doen, hè? En we hebben ook vaak gehoord dat het toch is aangestoken. Of onvoorzichtigheid, dat kan natuurlijk
1: dat
0: ook.
1: Dat klopt. Dat aansteken, dat is natuurlijk ook iets heel vreemds.
0: Bizar.
1: Heel vreemd. En daar kun je inderdaad niet zoveel tegen doen. Daar hebben ze in Spanje bijvoorbeeld ook last van. Maar je zou natuurlijk je natuur op een manier kunnen inrichten waardoor je het niet zo makkelijk overslaat naar dorpjes bijvoorbeeld. Dat zal vast wel. Maar het is natuurlijk heel ingrijpend om dingen aan te passen. Dat is ook weer zo.
0: Nou, van Frankrijk en Spanje en de bosbranden toch maar even terug naar Midden-Nederland. Ja. Want dit zijn geen waarschuwingen. Dat wil zeggen, niet voor ons heel gelukkig. Maar het zijn wel dingen die je steeds in het nieuws hoort.
1: Ja.
0: En je zult maar op vakantie gaan naar zo'n plek.
1: Nou, een vriendin van mij die sprak ik gisteravond.
0: Ja.
1: Toen we lekker gingen zwemmen. Want dat is ook weer het leuke van dit weer. En zij wilde gaan fietsen in Frankrijk. Maar die heeft het doorgeschoven naar augustus.
0: Ja.
1: Want ze zegt, dat is niet te doen.
0: Ja,
1: en wij krijgen wel warmte over ons heen. Maar de warmte is wat bescheidener, met dank aan een licht noordoostelijk noordelijk briesje dat de komende tijd blijft waaien. En we hebben ook op zich een relatief kille nacht achter de rug. 12 tot 15 graden op de meeste plekken. De zon is er alweer bij. Er zijn wat sluierwolken. Er is denk ik te weinig vocht in de onderste lagen van de atmosfeer om daar stapelwolken van te maken. Dus veel zon. Een opstekend noordoostelijk briesje straks. Het is nu windstil, maar die gaat straks opsteken. En dan wordt het vanmiddag zo'n 28 graden.
0: Dat is toch wel weer flink warm, zeg maar, toch?
1: Ja, en de komende dagen warmt dat verder op richting de 30 graden. Gisteren hadden wij de 25,4 in de beeld. De dagen daarvoor, de woensdag, was overal onder de 25 graden. Dus vanaf gisteren is de hittegolf dan, zeg maar, begonnen. Alleen je hebt nog 3 dertigers nodig. Nou, ergens in de komende tijd, tot en met donderdag, zullen die dertigers ook bij ons wel gehaald worden.
0: Toch wel. We gaan toch wel die 30 opzoeken.
1: Ja, gelukkig geen hele dikke dertigers. Met dank aan de noordelijke wind.
0: Dikke dertigers.
1: Geen dikke dertigers. kleine, de dunne dertigers.
0: Ik ben onder 60 intussen gehaald. Dus je hebt het niet over een dikke dertiger dat ik dat ben of zo.
1: Zeker niet, zou ik durven.
0: Ik was wel een dikke dertiger trouwens. Vriend, dat zo meteen weer.
1: Tot zometeen.
0: Dit is Cher.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
1: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in Alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Zeven uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijke uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
7: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
6: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
8: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
6: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer nog, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, Marnix, dankjewel. Dan houden wij het gewoon bij 28, heeft Grieta ook laten weten. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. Het is 7:02 inmiddels geworden. Bij mij in de studio intussen aangeschoven. Je was hartstikke druk op de redactie met de voorbereiding. Marije Drent.
10: Goedemorgen.
9: Mag ik toch even zeggen dat je lekker gekleurd bent, Marije?
10: Nou, dankjewel.
9: Want je bent er op vakantie geweest even een weekje of wat? Anderhalve week, 2 weken?
10: Klopt, ja. Een dag of 10. Ja.
9: Ja, goed gekleurd. Goed gebruind, zeg maar. Weer. Ja, dan kun je er weer tegenaan. Het nieuws uit de regio. Even in het kort hier bij Radio M Utrecht.
11: In Utrecht en Nieuwegein zijn er vannacht meerdere auto's afgebrand. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht valt in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein branden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Dat doet de gemeente na ophef over de Nakba-herdenking op 15 mei. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald.
10: En we hoorden het net ook bij de NOS. De Marokkanen zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren gisteravond van Frankrijk met 0-2. Nou, in Utrecht en Amersfoort waren in de afloop van de wedstrijd veel mensen op straat. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's. En er werd vuurwerk afgestoken. Onder de Marokkaanse achterban in Nederland heerst teleurstelling, maar ook trots. Dat horen we zo om 19:30.
9: Ja, precies. Heb je ook geluiden daarvan of niet? Want het is natuurlijk wel weer... Ja, vorig jaar was het feest natuurlijk dat ze door mochten. Marokko, maar nu dus niet. Maar...
10: Nou, we hebben wat mensen gesproken die gisteren in een bioscoop zaten te kijken naar de wedstrijd.
9: Oh, kijk eens aan. Dus dat was vorig jaar ook het geval waar je bijvoorbeeld kon kijken. Ik ben benieuwd eigenlijk dus hoe dat
10: acht.
9: Is. Maar het feit is wel dat ze uitgeschakeld zijn en dat is wel teleurstellend natuurlijk.
10: Zeker.
9: Hey, dankjewel voor nu. Het regionale nieuws uitgebreid om 19:30.
10: Dus, tot straks.
9: Tot zo.
4: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten. Radio
2: 1 Utrecht. De stadsdominee van Amersfoort, dat is Marleen Kool, die ga ik zo meteen eens bellen. Want vandaag opent de Amersfoortse zwaan de kerk. De deuren. Iedereen is welkom. En het heeft allemaal te maken met de regenboog. De Amersfoort Pride gaat namelijk van start. Iedereen is ook in de kerk welkom. Nou, dat is een mooie combinatie om daarover door te praten. Want volop feest en activiteiten als de Pride Walk. En er is ook ruimte voor rust en bezinning. In Utrecht is Wakker daar zometeen meer over. Maar eerst gaan we, ja, toch met het tempo van maximaal 30 km per uur. Richting Robert-Jan Boy. Want ja, Robert-Jan, op heel veel straten in Utrecht mag je vanaf nu maar 30 km per uur rijden. En dat is voor de veiligheid. Jij bent in de auto, zie je al borden om je heen waarvan je denkt van, hey, die stonden er voorheen niet.
3: Nou, ik kan het niet helemaal beoordelen, Bob, hoe oud of hoe nieuw de borden zijn. Want ik ben nu in de Hoofdgraaflandstraat. Een straat die onlangs in het nieuws is geweest. Omdat bewoners vinden dat er veel zachter moet worden gereden. Dat er maatregelen moeten worden genomen. Omdat het hier racen geblazen is. Maar ja, inderdaad, een bord 30 km per uur. Maar ja, ik weet niet zeker of dat nou nieuw geplaatst is. Het is een langgerekte weg, asfaltweg. Waar dus nogal gereced wordt volgens de bewoners. Wel zag ik zojuist een soort bord op een boom. En daar stond met grote letters op 30 km per uur. Mm-hmm. Het is feest. Uitroepteken. Oh. Dus dat is toch wel een teken dat dit een hele heugelijke dag is. Ja. Maar wat het precies gaat uithalen, dat gaan we eventjes onderzoeken. Ik zit nu in de reportagewagen. Dus even kijken. Ja, ik rijd nu 30 km per uur.
2: Hoe is dat?
3: Dat is eigenlijk een hele beheerst. Ja, dat is eigenlijk wel een beheerst gevoel. Een relaxed gevoel, moet ik zeggen. Niet te hard, rustig aan, hard genoeg.
2: Oké, okay. En veilig genoeg hoop ik, want het zal nu nog niet zo druk
3: zijn. Veilig genoeg hoop ik ook.
2: Ja,
3: maar we hadden het net even over de hele snelle fietsers. Er is zojuist zo'n speedpedelec voorbij komen. En die zat volgens mij inderdaad boven de 30. Ja. Dus ja. Hoe is de praktijk? Is die weer barstig? Vraagteken. Ja.
2: We gaan er meer over horen van jou. Nou, de ervaring gaat dat leren zometeen. Na 8:30 in Utrecht is Wakker. Uitgebreid aandacht voor die maximale snelheid van 30 in Utrecht. Op heel veel wegen dus. Daarover doorpraten, dat vinden we wel aardig als je dat wilt. Wat vind je er nou van 30 km per uur? Nu in Utrecht en misschien op heel veel andere plekken gaat het ook gebeuren. Vind je het een goed idee dat die snelheid verlaagd is of gaat worden naar 30 km per uur als het nu bijvoorbeeld 50 is in de stad? Laat het weten via de RTV Utrecht app. En vanzelfsprekend reageren. Ook via de RTV Utrecht app kan dat. Maar via Facebook zeker, want ook daar hebben we de vraag gepost. Uitbreiding van 30 km per uur. Is dat wat of is dat niet wat? Ik hoor het graag van je. En dit is Jérôme. Si Jérôme, c'est moi.

0: Nou, zonniger kun je het bijna niet voorstellen, toch? Beach Baby, het strand, een temperatuur van een graad of 28, dat wil zeggen in Midden-Nederland. En First Class op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 19:30 intussen geworden. We gaan naar Amersfoort met het idee, alleen al is het leuk, want het kleurt Amersfoort in een mooie regenboog. Want het is een Amersfoort Pride die gaat van start vandaag. Naast volop feest en activiteit als de Pride Walk is er ook ruimte voor rust en voor bezinning. En dat gaat gebeuren in de kerk. Ik ga erover doorpraten, want Marleen Kool is de stadsdominee van Amersfoort. En de kerk opent vandaag de deuren, dat is de Amersfoortse Zwaan. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar eens even de prangende vraag voor mij. Waarom is het zo belangrijk dat een kerk juist voor de Pride de deuren opent?
1: De Pride viert de vrijheid om jezelf te mogen zijn. En ik vind het heel belangrijk dat de kerk daartoe een veilige ruimte biedt. En dat mensen ook hun geloof kunnen delen en hun vragen kunnen delen.
0: Ja.
1: De liefde vieren, ook in de kerk, hè, in al haar veelkleurigheid.
0: Ja, nou heeft de kerk wel voor veel mensen uit de LHBTI gemeenschappen, een toch wel, vind ik, ingewikkelde geschiedenis. Mensen die langskomen, hoe ervaren ze dat als de Amersfoortse Zwaan vandaag geopend is voor jullie?
1: Ja, nou, sommigen zullen verrast zijn. Vorig jaar heb ik het voor het eerst gedaan.
0: Ja, hoe ging dat?
1: Ik ben op zoek net stadsdominee geworden.
0: Ja.
1: En ik hoorde van Pride Amersfoort en dat door de Lange Straat de tocht ging. Ik dacht, ja, dan moeten de deuren van de Zwaan natuurlijk open.
0: Mm-hmm.
1: Want ook met dat in gedachten, er gaan zoveel deuren dicht voor mensen. Juist ook kerkdeuren.
0: Ja.
1: En ik vind het heel belangrijk dat er ook een andere ervaring naast mag staan.
0: Ja, en hoe ging zich dat dan vorig jaar? Maar laten we maar vooruitkijken naar wat er vandaag gaat gebeuren. Hoe gaat zich dat uit in de Amersfoortse Zwaan dan?
1: Nou, ik heb de dienst op de viering voorbereid met een aantal mensen samen.
0: Ja.
1: En dat was ook al vorig jaar mijn verlangen om ook, zeg maar, een artiest van de Hof uit te nodigen. Dus via het organiserende team van Kei Roze is er toen ook een zanger van de Hof in de kerk gekomen. Want ik vind dan ook heel mooi als de verbinding er is, hè, tussen wat er dan buiten op de pleinen gebeurt en dat dan ook in de kerk is.
0: Ja.
1: En dat ging echt. Toen werd er een prachtig lied gezongen over hoe het is om in de ogen van de ander anders te zijn. Daar ging het ook over in de viering. Van hoe kijk je naar jezelf en naar elkaar? Hoe word je gezien? En ik denk dat het mooi is dat in de kerk, en dat zal ook vandaag weer zo zijn, dat je daarin iets ervaart van elk mens is geliefd, hoe je ook bent.
0: Ja.
1: Dat vind ik toch wel een centrale boodschap van die ik zelf als rode draad door de Bijbel heen zie, zeg maar. Voor mij is God die boodschap.
0: Ja, maar zo zie jij dat. Hoe zien de andere, de parochieleden, hoe zien zij dat in de kerk? Zien ze dat ook zo? Zit je op één lijn met hen?
1: Ja, vanuit mijn stadsdominee zijn kan ik dat zeker zo uitdragen. En daarin word ik gesteund. En natuurlijk zijn er ook mensen die er anders over denken, maar die vinden het tegelijk ook fijn dat ook dit gebeurt. Dus die ruimte voel ik wel.
0: Ja. We halen nu een stukje geschiedenis erbij. Dat wil zeggen, vorig jaar toen je stadsdominee werd in van Amersfoort en nu de kerk daar opende, maar vandaag ook. Is het groter dan vorig jaar, de opening? Verwacht je meer bezoek? Of zou het gelijk zijn? Is het minder? Wat denk je?
1: Ja, ik denk misschien wel ietsje meer. Het heeft natuurlijk net weer wat meer bekendheid gekregen. Het kerkje is heel klein, dus vorig jaar zat hij ook al vrij vol. Wat ik heel mooi vond was, vorig jaar reikte ik het idee aan en nu vroeg Kei Roze van, je gaat het toch wel weer doen. Dus het is een mooie samenwerking ook geworden.
0: Ja.
1: Weet je, dat is mooi dat je dan ingebed bent in het programma van de stad.
0: Ik kan me voorstellen dat LHBTI'ers dat die zoiets hebben van, hey, dit is goed dat dit gebeurt, dat deze kerk, jouw kerk, zeg maar, zich opent voor ons allemaal. Want dat is wat je zegt. Dat het veel meer mensen moet gaan trekken eigenlijk. Ik bedoel dat het zou gaan groeien. Hoe is jouw visie?
1: Nou, ik denk dat het moet groeien. En wat ik ook mooi zou vinden, dat we met meer geloofsgemeenschappen, dus andere geloofsgemeenschappen, ook iets samen kunnen gaan doen. Mm-hmm. Nu is er ook een toch in begin oktober, tijdens het Coming Out Weekend, is er al een langere traditie dat er een roze viering is in Amersfoort. En dat is ook in een grotere kerk meestal, dus daar kunnen sowieso meer mensen heen. En deze week sprak ik met iemand van de bibliotheek die de Diversiteitsweek organiseert. En toen kwamen we ook inderdaad op die vraag wel van hoe kunnen we het nog meer verbreden. Ook hierin samen optrekken met moslims, met mensen van de synagogen. En dat zou mijn droom wel zijn, dat het nog veel inclusiever wordt en gezamenlijker.
0: Mm-hmm. Ja, want nu zijn er voor elk geloof, zeg ik dan maar, eigen kerken. Je noemt inderdaad al even hele andere geloven dan... Het zou mooi zijn om één grote kerk te hebben, denk ik. Maar dat is een beetje utopie, denk ik.
1: Ja, maar dat je in ieder geval initiatieven samen kan starten. Ja. Hè? Al is het maar over gesprekken van hoe beleef jij het in jouw gemeenschap. Mag jij er zijn met jouw geaardheid?
0: Ja,
1: is dat helemaal niet aan de orde.
0: Terug naar de dienst vandaag. Die is er vanmiddag al, hè? Heb ik begrepen.
1: Ja, om 5:00. Ja. Ja, en dan sluiten we mooi aan op de Pride Walk namelijk.
0: Ja, en ben je er ook, als stadsdominee aanwezig op de Pride Walk vanavond?
1: Ja, ik ben vorig jaar voor het eerst meegelopen en het vond ik echt een hele mooie ervaring.
0: Ja.
1: Dus dat ben ik zeker van plan om weer te doen. Ja.
0: Dus Amersfoort kleurt in alle kleuren van de regenboog vandaag. En dat gebeurt ook in jouw Lutherse kerk.
1: Ja.
0: Hey, goed om over gehoord te hebben. Dankjewel. Heel veel succes vandaag ook met de dienst. En natuurlijk met het voortzetten van dit initiatief.
1: Ja.
0: Dus tot de volgende keer dan in elk geval. Iedereen veel plezier vandaag, want het is een mooi feest vandaag in Amersfoort, denk ik. Marleen Kool, dankjewel, de stadsdominee van Amersfoort. Veel plezier, hè. Dag.
1: Dank.
2: Utrecht is wakker.

0: Sheryl Crow. And All I Wanna Do. 7:58. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker op deze 10e juli. Marije, bij mij in de studio ter voorbereiding van het nieuws uit de regio. Zometeen, wat hebben we het nieuws?
1: Ik heb het zo over meerdere autobranden in de regio. Ophef over bloemen bij herdenkingen in Utrecht. En over de uitschakeling van de Marokkanen op het WK voetbal.
0: Tot zometeen.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Oh la la, c'est un beau moment.
2: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
2: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
2: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
2: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Opslag van 7:30. Dit is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marije Drent. Marije, je begint met nieuws over die autobranden.
1: Ja, in Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Rond 3:00 vloog een auto in brand op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht. Toen de brandweer op de parkeerplaats aankwam, was het vuur al overgeslagen op andere auto's. In ieder geval 4 auto's zijn uitgebrand. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein brandden eerder vannacht 2 auto's uit. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. De gemeente Utrecht gaat bloemen en kransen die bij herdenkingen worden neergelegd voortaan eerder weghalen. Na vragen over de Nakba-herdenking op 15 mei... zegt de gemeente het protocol voor herdenkingen te heroverwegen. Tijdens deze herdenking waren bloemen van de dodenherdenking op 4 mei nog niet opgehaald. Het college zei eerder dat dat een grote menselijke fout was, en te begrijpen dat dit als pijnlijk kan worden ervaren door inwoners van de stad, onder wie delen van de Joodse gemeenschap. De termijn voor het ophalen van kransen wordt daarom dus aangescherpt. Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leiden is in het najaar gestremd. Er rijden vanaf oktober geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven vanwege het vervangen van de spoorbrug over de Gouwe. Hierdoor moeten reizigers die van Utrecht naar Leiden willen omreizen via Amsterdam of Schiphol. Dit geeft volgens de NS zo'n 10 minuten extra reistijd. Het werk aan de brug gaat naar verwachting 9 maanden duren. In juli volgend jaar rijden de treinen weer volgens planning. Teleurstelling, maar ook trots na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De Fransen versloegen het land gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
11: Nog steeds trots.
12: Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
13: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
14: Zijn jullie zelf Marokkaanse roots ook?
13: Nee.
15: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
1: Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans na de wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg in Utrecht verzamelde zich een groep van zo'n 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. En onder meer op de Vleutenseweg ontstond brand, maar dat was snel onder controle. Ook in Amersfoort klonk er getoeter en werd er vuurwerk afgestoken. Een groep mensen had zich verzameld in de omgeving van Rotonde de Stier. Rond 1 uur keerde de rust in beide steden weer terug.
0: Klinkt als een sprookje op het laatst. Helaas was het een nare afloop dan, maar toen was het weer rustig. En iedereen kon weer lekker gaan slapen.
1: Precies. Ik ben wel even wakker geworden trouwens.
0: Jij bent ook wakker geworden?
1: Ja, ik werd wakker inderdaad van vuurwerk, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, ik had vorige week last van, daar had ik wel een beetje last van. Zaterdagavond, maar dat was is weer bijna een week geleden. Toen Marokko wel gewonnen had, natuurlijk, dat er heel veel rotondes bevolkt werden door heel veel mensen die ontiegelijk enthousiast waren. Maar die blokkeerden wel alles, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus als je dan op zaterdagavond zo'n beetje, een kwartier, 20 minuten langer over je reis doet in de stad, is dat heel vervelend.
1: Ja,
0: maar ja, ik vind het jammer dat ze uitgeschakeld zijn. Zeker.
1: Zeker.
0: Maar ze zijn heel ver gekomen, dus complimenten daarvoor.
1: Precies. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht natuurlijk. Het weer dan nog, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet veel, ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: Allee, dankjewel, zometeen weer om 8 uur en om 8:30.
1: Tot straks.
0: Regionale nieuws, verkeersinformatie van de ANWB. Ik kan alleen maar zeggen, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Lekker toch?
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Utrecht is wakker met Bob van.

0: Girls, Girls, van Moments and Whatnot. In Utrecht is wakker op Radio Wem. Terug in de jaren 70. Met meer muziek onderweg. Nog een keer genieten van Yves Berend, zoals Nationale Nieuwe bijvoorbeeld. Maar we gaan het eerst hebben over een stad als Utrecht, waar vandaag het één grote 30 kilometer zone gaat worden. Dat is waarschijnlijk te sterk uitgedrukt, maar sinds vandaag, sinds vanochtend, is er best wel veel veranderd. Want in maar liefst 270 straten is de maximumsnelheid omlaag gegaan. Van 50 naar 30 kilometer per uur. Ja, dat zou de verkeersveiligheid moeten gaan vergroten. Verslaggever Robert-Jan Boy die gaat bekijken hoe dat in de praktijk uitpakt vanmorgen, om te beginnen in de Hoofdgraaflandstraat, waar recentelijk nog actie werd gevoerd voor meer verkeersmaatregelen. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, een langgerekte straat. Een asfaltbaan is het eigenlijk in de wijk Hooghaven. Ja, toch wel ongeveer misschien een halve kilometer lang of zo. Huizen aan weerskanten, auto's en fietsers, et cetera, allemaal op dezelfde rijbaan. Dat is een voorwaarde, laten we zeggen, om 30 kilometer per uur in te stellen. En hier was vorige week nog een demonstratie voor meer verkeersveiligheid. Want er was een auto over de kop geslagen. Mevrouw Les woont in deze straat. Weet precies hoe de vork in de steel zit. Waar was die auto nou verongelukt?
2: Het is op het kruispunt van de Karperstraat, Hooggravenlandstraat. Daar is die auto over de kop geslagen.
1: Ja, maar geen gewonden, hè?
2: Geen gewonden, wel heel veel schade aan auto's. Ja. Maar gelukkig, wonder boven wonder, geen gewonden gevallen.
1: En toen werd er gezegd van jongens, dit is aan de orde van de dag, want de Hooggravenlandstraat is een racebaan.
2: Het is inderdaad een racebaan.
1: Hoe erg is dat?
2: Nou, behoorlijk erg, denk ik. Ik heb het gewoon afzien glijden. Ik woon hier al behoorlijk wat jaren. En ik zie dat het gewoon, het is aan de orde van de dag.
1: Ja, en nu 30 kilometer per uur. Aan het begin van de straat staat een bordje, een nieuw bordje. Ik heb even gecontroleerd, want je ziet het nog glimmen bij wijze spreken. Meneer komt er juist aanrijden met een busje.
3: Ja,
1: ik hield er even stop. Ja. Stil, et cetera. U zei meteen, oh ja, 30 kilometer per uur, ik weet het wel.
3: Ja, ik dacht al, daar zal het over gaan. Toevallig had ik gisteren het bordje zien staan en viel op zich wel op.
1: Ja.
3: Dus, ja.
1: En is dit dus inderdaad een straat die uitdaagt om het gaspedaal in te drukken?
3: Ja, het is een lange rechte straat natuurlijk. Door die fietsstroken word je wel wat afgeremd, dus op zich. Maar je ziet ze wel eens inderdaad keihard door de straat scheuren.
1: Ja.
3: En vooral omdat er van die versmalkjes tussen zitten, willen mensen vaak het eerste zijn.
1: Of, en de verte paar van die zwart-witte paaltjes,
3: ja,
1: die dan.
3: Dus zo'n wegversmalkje van, ja. Om het verkeer een beetje te.
1: Ik wil eerst zijn.
3: Juist, maar ja. Daardoor gaat het volgens mij juist mensen eerst te zijn.
1: Of, die verte paar van die zwart-witte paaltjes,
3: ja,
1: die dan.
3: Dus zo'n wegversmalkje van. Ja. Om het verkeer een beetje te.
1: Ik wil eerst zijn.
3: Juist, maar daardoor gaat het volgens mij juist mensen even extra gas geven en de andere weg proberen te drukken.

0: verhouding is ook belangrijk.
1: Ja, dat is ook belangrijk, ja, denk ik.
0: Dus de gedachte van het bordje 30, ja, hè, en wat dat losmaakt, geestelijk gezien bij het automobilist bijvoorbeeld, dat, ja, is niet genoeg?
1: Nou, nee, ja, misschien in deze weg denk ik wel, maar in sommige wegen, als zo'n hoofdweg bijvoorbeeld ook 30 zou worden, dan ja, ja, is dat minder geschikt.
0: Ja, zover is het toch
1: nee,
0: niet, hè?
1: Nee, dat is nog, nee, niet, maar...
0: Goed, maar u moet er vandoor.
1: Zeker, ja, ja.
0: Van Kringloop de Arm, wat gaat u doen?
1: Met spullen bezig.
0: Met spullen bezig. Oké. Okay.
1: Bezig, nou, voor het milieu, hè? Voor de mensen.
0: Wij houden hier nog even polshoogte. We gaan even luisteren naar de motor. Eens even kijken hoe rustig u er hier vandoor gaat.
1: Nou, dat mijn best, hoor.
0: Bedankt voor deze dute bijdrage.
1: Ja, succes.
2: 30 kilometer per uur in deze straat en op heel veel andere plekken in Utrecht, waar je vanaf nu inderdaad maar 30 kilometer per uur mag rijden, omwille van de veiligheid. Wij vragen het je ook af. Dat wil zeggen, de vraagstelling op Facebook en op de radio natuurlijk. We praten er graag met je over door. Vind je het een goed idee dat die snelheid overal verlaagd gaat worden in Utrecht? Ik zie al heel veel reacties. We gaan er zo meteen eens eventjes naar kijken. Dus Facebook, Radio M Utrecht, en reageren kan ook altijd via de RTV Utrecht app.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
4: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
3: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

Yves Berendsen, het laatste duwtje krijgt hij vanmorgen nog in de rug. Want vandaag kiezen we namelijk ook een nieuwe, nationale nieuwe. In Utrecht is wakker, bij Radio M Utrecht praten we nog even door over de uitbreiding van de 30 kilometer zone op wegen in Utrecht. Op die manier moet het dus veiliger gaan worden. We hoorden daar al even wat mensen over uit die straat in Utrecht, waar ja, toch ook vorige week nog gedemonstreerd werd vanwege het feit dat er veel te hard wordt gereden. Vind je dat nou een goed plan, dat die 30 kilometer per uur overal wordt ingevoerd? Nou, de meeste reacties die ik tot nu toe binnen heb gekregen via RTV Utrecht app en via de Facebook van Radio M Utrecht, zijn toch wel, ja, niet doen. Nou ja, ik kijk even naar wat reacties. Neem je even mee naar Soes.

0: Want in Soest in de Den Blieklaan is de maximumsnelheid ook terug naar 30 km per uur, schrijft Marijke de Jong uit Soest. Althans, er staan bordjes met 30, maar dat helpt dus geen zier. Er wordt niet gehandhaafd, want daar is de capaciteit niet voor. Ja, dit is een heilloze weg, schrijft Marijke. Hans die zegt, nou ja, zal toch wel extra opletten als je naar Utrecht gaat. En ik ook dus. Het zal moeilijk worden om fietsen en bromfietsen in te halen. Die gaan nu auto's inhalen. En hoe gaan die dan bekeurd worden? Een fiets zonder kenteken, dat is niet te flitsen. Dat is ook wel weer waar. Nou, dan een reactie van Judith. Het gaat er alleen maar om dat het een goudmijn gaat worden voor de overheid. Lekker cashje. Ook al met dat parkeerbeleid van Utrecht. Laatst ben ik even 2 uurtjes op verjaardagsvisite geweest in de stad. En ik kon €14,45 afrekenen. En 2 boze poppetjes daarbij. Kan ik me voorstellen, Judith. En nog even de Gerda die zegt, ik denk dat het wel goed gaat. Maar dan moet het voor de fatbikes en andere 2-wielers die te hard gaan rijden ook gelden, die 30 km per uur maximaal. Ik wens trouwens iedereen een fijn weekend. Nou, ik ook, maar we gaan nog even door in Utrecht is wakker. Je reactie is welkom, Facebook Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app.
1: De zomer vier je bij ons.

0: minst mooi is in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En I Get Around. Nou, met de Beach Boys in gedachten hebben we er wel zin in om uit het strand te gaan. Vooruitzicht voor jou, Gita, om ergens het water op te zoeken van het weekend, of niet?
1: Ja, ja? Ik ben geenthousiasmeerd op een subplank laatst. En nu wil ik in Zutphen daar een subplankje huren en door de grachten van Zutphen eens gaan suppen. Kijken hoe vaak ik er afval en of ik er dan weer netjes opklim. En het is lekker weer ervoor natuurlijk.
0: Ja, heb je wel iemand die met je meegaat? Ja, dat is wel gezellig natuurlijk. Een beetje
1: die het
0: lopen suppen in je eentje.
1: Eigenlijk nog nooit heeft gedaan. Dus dat wordt leuk. Ja, het is natuurlijk heel heerlijk om dat in warm weer en met warm water te doen. Want dan maakt het ook niet uit als je er tien keer afvalt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Dus het lijkt me heel erg leuk.
0: Nou, het lijkt mij toch heel erg eng, moet ik je zeggen, als ik op een surf. Ja, dat meen ik echt. Want als ik er op kan klimmen, denk ik dat ik er wel op kan zitten. Maar gaan staan lijkt me wel heel moeilijk. Maar als je dan valt, dan val je best wel. Ja, van staahoogte val je toch op je.
1: Ja, je valt onhandig zeg maar. Natuurlijk. Maar ja, je valt als het goed is een beetje zacht, hoop ik.
0: Ja?
1: Ik probeer een beetje goed te draaien, dat ik met mijn kont als eerste het water in kom. Dat is het idee.
0: Oké. Okay. Nou ja, de tips zijn welkom. Ik hoor dat dan volgende keer hoe dat gaat.
1: Is goed.
0: Het is lekker weer. Dat wil zeggen, qua temperatuur gaan we behoorlijk klimmen. En dat geldt niet alleen voor vandaag, maar de komende dagen. Dus het weekend, laten we het daar zo over hebben.
1: Ja, super zomerse week staat ons te wachten.
0: Ja?
1: Met fraaie hoogzomerse temperaturen, maar niet stikhitte. Dus mensen die bang zijn voor die echte klamheid en de superhitte van de vorige hittegolf. Daar lijkt het nu niet op, met dank aan het lichte noordelijke tot noordoostelijke windje wat de komende dagen blijft waaien.
0: Ja.
1: En wat ons de echte hitte bespaart. Maar oké, het wordt wel warm, zonnig. Als je nu kijkt, dan is er nachtelijke bewolking vanaf de Noordzee, het noordoosten en oosten van het land ingedrongen. Ook deels Gelderland. En dat schampt een beetje aan de Utrechtse heuvelrug. Dus ik denk dat de mensen op de Utrechtse heuvelrug ofwel een beetje bewolking daarvan hebben, ofwel als ze oostwaarts kijken, de bewolking boven Gelderland zien hangen. Die wordt vanaf nu denk ik zo'n beetje weer afgeknaagd. Dat verdampt allemaal weer. En we houden gewoon flinke zonneschijn over. Misschien een kleine stapelwolk, maar vooral wat hoge bewolking. Misschien wat vliegtuigstrepen. Een noordoostelijk windje, dat gaat opsteken. Dat windje is nu nog windkracht 2. Wordt straks windkracht 3, misschien 4 vanmiddag. En temperaturen, we zitten op dit moment op een graadje of 17 al. En we gaan naar 28 graden.
0: Ja,
1: met volle zonneschijn. Dus,
0: En dat zal snel gaan gebeuren, kan ik me zo voorstellen. Want met die zon erbij, dat wil wel opwarmen in Midden-Nederland.
1: Dat gaat behoorlijk snel dat we op die 28 graden zijn. Ja, maar gelukkig zit er toch een beetje een deksel aan de temperatuurstijging.
0: Goeie week geleden hadden we het nog over, met elkaar, Margot, jij, ik. Mm-hmm. Over het feit dat we misschien wel weer echt een hittegolf zouden krijgen.
1: Yeah.
0: En dan moet je wel die 30 graden gaan halen. Niet dat we dat gaan willen, denk ik dan. Maar dat zit er dus niet in.
1: In het weekend nog niet.
0: Oké.
1: Ja, de piek zit van de warmte zit eigenlijk nu maandag, dinsdag, woensdag. En dat is even de vraag. Dan denk ik dat we ook bij ons een aantal dertigers achter elkaar krijgen. En dan heb je uiteindelijk de hittegolf die dan weer met terugwerkende kracht. Je weet hoe dat gaat.
0: Oh,
1: op de afgelopen donderdag, gisteren is begonnen. En ergens in de over een week of anderhalf week zo'n beetje eindigt. Dus dan is die ook wel weer lang. En neerslag voorlopig niet in de weerkaarten. Dus het is vooral heel zonnig. Wel relatief frisse nachten. Dat is fijn. Zeg maar 14 tot 17 graden. Hangt een beetje af of je in de stad zit of op het platteland. En af en toe is wat wolkenveldjes. Beetje restanten van een bui uit Frankrijk. Beetje bewolking, maar vooral heel veel zon. En later volgende week zijn eerste echte bui.
0: Nou, ik zeg, het liedje Het is weer voorbij, die mooie zomer, ga ik nog niet draaien. Dus
1: ik zou er nog eventjes mee wachten.
0: Nee.
1: Het is wel een zomer die de boeken ingaat, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Ja, voor Midden-Nederland geldt voor de schoolvakanties dat het pas ingaat volgende week vrijdag. Dus eigenlijk vrijdag 17 over 18 juli dan, zaterdag zeg maar. Dus die moeten nog even geduld hebben. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel scholen waar al minder les wordt gegeven. Een beetje de laatste loodje, zeg maar, die niet te zwaar zijn, maar je wel lekker naar buiten kunt natuurlijk.
1: Ja, en wat ook wel fijn is dan misschien als die zomervakantie begint, dat dan ook de hitte uit Frankrijk een beetje is getemperd. En veel mensen gaan natuurlijk zuidwaarts.
0: Dat is waar. Ja,
1: en die kunnen daar natuurlijk heel weinig nu doen, maar dan is dat misschien beter begaanbaar.
0: Dat lijkt me dan wel, ja. Wat een heftigheid, hè. We hebben het voorgaande uur er uitgebreid over gehad, dat doen we er maar nu niet. Want bosbranden in Frankrijk en Portugal ook, maar zeker ook in Spanje. Ik heb trouwens zo meteen in de uitzending, geldt voor iedereen die het nu alvast even hoort, een brandweerman van de veiligheidsregio Utrecht, dus van de brandweer Utrecht, die gaat in Spanje bosbranden bestrijden.
1: Ach,
0: of dat voor het eerst Jezus dat hij dat gaat doen. Maar er schijnen inderdaad wel Utrechtse brandweerlieden te zijn die dat vaker hebben gedaan. Maar daar gaan we over praten zometeen.
1: Oh, super interessant.
0: Best wel. Wat ook interessant is, daar ronden wij nu mee af.
1: Ja, spreuk.
0: Ja, mensen zitten daar echt op te wachten.
1: Ja,
0: en ik zit op de voorste rij, moet ik je zeggen. Vertel.
1: Een mooie positieve wil september vruchten dragen, dan in juli hitte om te klagen.
0: Ik zeg prachtig. Heel mooi. Heel mooi.
1: Tot
0: Rita,
1: zo.
0: Merci. En we suppen zo meteen door in het volgende
2: Lekker.
0: Dit is Utrecht is wakker. Yes.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Acht uur, zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
8: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
7: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Het kabinet stelt strengere eisen aan het digitaal platform ECP. Staatssecretaris Aerts onderzoekt de manier waarop ECP een miljoenensubsidie ontvangt. Het platform organiseert onder meer netwerkborrels voor overheden en bedrijven. Nieuwsuur onthulde dat ECP daarvoor een bedrijf inhuurt waar twee stichtingsdirecteuren ook mede-eigenaar van zijn. De Tweede Kamer wil dat die schijn van belangenverstrengeling verdwijnt. Volgens de staatssecretaris zullen de directeuren met een dubbele rol vertrekken bij de stichting. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Het zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
9: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
10: Echt jammer, man.
11: En nu?
12: Nu gaan we redden. Nee, joh.
10: Echt?
12: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
7: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het museum in Bayeux wordt in de tussentijd gerenoveerd. Het tapijt van Bayeux vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Ja, steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan meteen Marije erachteraan vanmorgen voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen Marije.
11: Goedemorgen.
10: Wat heb je nieuws?
11: Meerdere autobranden vannacht in Utrecht en Nieuwegein. Op de Louis Armstrong Boulevard in Utrecht vat in ieder geval 4 auto's vlam. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein brandden 2 auto's uit. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond. Ook Baarn heeft een nieuw college. Arne Sterenberg, Hugo Prakke en Simon Bremmer zijn gisteravond benoemd als wethouder. Baarn telt nu dus 3 wethouders. Het vorige college had er 4 en dat vond deze coalitie te duur. Volgens wethouder Bremmer zou Baarn hierdoor al 150.000 euro hebben bespaard. En ik heb het straks over een burenruzie die maar niet wordt opgelost. Oh. De ruzie in de buren uit de wijk bij Duurstede die trof elkaar voor de zoveelste keer in de rechtbank. Ze wonen aan de Lekdijk West en delen een erf. En dit geeft al een tijd veel spanningen. Dus, meer je over om 8:30.
10: Dus ze hoeven niet aan te rijden in de rechter, die is misschien al langs geweest. Maar dit was de rechtbank dus waar ze
11: met z'n tweeën stonden.
10: Ja, vervelend. Maar we horen er graag meer over zometeen in het tot nieuws straks bij Radio M Utrecht. Tot zo dan, Marije. Om 8:30 in Utrecht is wakker. Nu verkeersinformatie van de ANWB. Ja, vanwege alle wegafsluitingen en werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert, er moet echt behoorlijk hard aan de weg worden getimmerd op dit moment. Is er ook vertraging vanuit Utrecht richting Den Bosch? Je gaat de regio uit met een overal 5 minuten tot 10 minuten vertraging vanaf afrit Geldermalsen tot aan Zaltbommel. Tot die tijd gaat het nog goed over al die rijstroken op de A2. En die A27 bijvoorbeeld, hè, tussen Breda en Utrecht, gemeten tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Die weg is dicht en ook vice versa. Dus de andere kant op van knooppunt Everdingen tot aan knooppunt Gorkum. Gaat allemaal nog wel even duren, die werkzaamheden. 17 juli wordt gebeld voor de richting Utrecht, dus de noordelijke richting en de zuidelijke richting zelfs, tot zo'n beetje begin augustus. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ga je onderweg? Ben je onderweg? Goeie reis.
13: Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Oh, geen muziek nog. We gaan eerst nog eventjes naar iets heel anders. We gaan naar Robert-Jan Boy. Die is namelijk in Utrecht.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja. Ik vind het prima om geleid te worden, maar om bestuurd te worden door een computer, dat doen we dan ook weer niet. 7:08 inmiddels geworden. Robert-Jan Boy in Utrecht. Een van de vele straten waar de kilometersnelheid normaal 50 was, maximale snelheid, nu 30 kilometer per uur. Hoe reageren de mensen om je heen, Robert-Jan?
3: Ja, nou ja, we hebben net de automobilist gehoord inderdaad, die het op zich wel een positief verhaal vindt. In de Hoofdgraaflandstraat zijn we nu. Die langgerekte straat, asfalt, wat is extra lekker rijdt. Die het nieuws is geweest ook met een auto die over de kop is geslagen met een actie van bewoners. Vorige week zondag van jongens, wij willen verkeersmaatregelen, moet langzamer rijden. Nu dus 30 kilometer per uur. Mevrouw, vers van de pers, hielp zojuist haar kindjes oversteken hier. Dat is kennelijk een dagelijkse bezigheid, mevrouw.
4: Normaal ga ik gewoon altijd mee met de kinderen ze brengen. Maar ze worden wat ouder en dan willen ze ook graag wat meer zelfstandigheid. Maar ik als moeder vind het nog wel een beetje spannend hier in die weg, op de weg. Aangezien het best wel snel nog gaat, ook al is het nu 30 kilometer per uur. Dus ik kijk met ze mee, ze gaan zelf oversteken en dan...
3: Ja, toch valt me op dat er toch veel verschillende auto's rijden toch langzamer. Zometeen praten we ook verder met mevrouw Les die hier in de straat woont. Maar je ziet toch wel verschil?
4: Ja, het is net ingegaan. Dus ik heb het zelf nog niet zo ervaren. Maar u staat denk ik al eventjes bij deze straat.
3: Ja, we staan er.
4: Maar ik vind het ook wel heel erg fijn dat het 30 km per uur is geworden. Want het was soms wel zeer hard.
3: Kijk, nou bedankt. Bob, je hoort het. We blijven nog even in deze straat. Dat ik dacht eerst van jongens, laat ik even naar andere straat te gaan in Utrecht. Maar dit is toch wel een representatieve straat, denk ik. Waar je meteen het verschil kunt zien. Want eerst werd er echt volop gescheurd. Nou, nu wellicht is het minder. Wij blijven dit experiment nog eventjes vasthouden. En wij doen zometeen weer live kont daarvan op het populaire station.
2: Dat is Radio M Utrecht.
3: Komt met een D, hè?
2: Ja, precies. Ja, dankjewel. Tot zometeen. Na 8:30 meer hierover. En voor die tijd mag het ook al. En sterker nog, tijdens de uitzending ook. Want de vraagstelling is op bijvoorbeeld Facebook staat die vraag al gesteld. En daar heel veel reacties al op. En via de RTV Utrecht app komen er ook antwoorden op. Waar gaat het om? 30 kilometer per uur, vind je dat een goede zaak? Of zeg je nou, dat vind ik een onzin. Er zijn veel reacties, maar ook inderdaad heel veel mensen die zeggen ja, die verstedelijking op die manier kan ik nooit meer de stad in. Laat maar weten wat je ervan vindt. Radio M Utrecht Facebook of RTV Utrecht app even gebruiken om contact te leggen met mij en dan kunnen we het zo in de uitzending bespreken met elkaar.

vele duetten die deze twee hebben opgenomen. Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. En Utrecht is wakker. Ik ga zo bellen met Nick Hofmans. Hij is een van de brandweermensen van de veiligheidsregio Utrecht die in het buitenland, in Spanje volgens mij, een van de vele bosbranden gaat bestrijden. Wat is zijn drijfveer? We gaan hem zo horen in Utrecht is wakker. Met voor die tijd nog Neil Diamond. Dit is Sweet Caroline.

0: Sweet Caroline. Neil Diamond in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 13 minuten voor 8:30 geworden. Frankrijk, maar ook in Portugal, Spanje, daar woeden al heel wat dagen grote natuurbranden. Duizenden mensen worden geëvacueerd uit hun huizen of van tijdelijke verblijven, vakantieverblijven. De temperaturen die blijven overigens extreem hoog. We blijven dat in het nieuws ook horen. Brandweermensen die rukken massaal uit om die branden te bestrijden. En er zijn ook mensen uit Nederland, uit Utrecht vandaan, die binnenkort afreizen naar landen om te helpen namens de veiligheidsregio Utrecht. Ik ga erover doorpraten met Nick Hofmans. Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent op dit moment trouwens niet in Spanje, maar je bent in Italië. Want ik belde je net al eventjes. Ik denk, wat duurt het dan voordat die telefoon overgaat? Maar je zit in Italië, je zit aan het Gardameer om daar vakantie te vieren. Jij gaat wel naar Spanje. Wanneer ga je die kant op?
1: We gaan dinsdag of woensdagnacht gaan wij die kant op.
0: En je zegt wij, want je gaat bij meerdere collega's, hè?
1: Ja, dat klopt. We zitten een maand lang met 40 personen in Spanje. Waarvan dat deelt dus in twee groepen van 20 personen.
0: Ja. Oh, kijk aan. Zometeen even over je voorbereiding, of jullie voorbereidingen dan die je hebt. Je bent ook gespecialiseerd in bosbranden, hè? In Nederland ook, hè? Bij de veiligheidsregio. Utrechtse Heuvelrug, volgens mij?
1: Ja, dat klopt. Ik ben zelf repressief actief op Bos Beeldhoven, wat ook een natuurbrandpost is.
0: Ja.
1: En daarnaast werk ik bij de veiligheidsregio op het thema natuurbrand.
0: Ja. Wat is de drijfveer voor jou en je collega's om die kant van Spanje te kiezen en niet bij ons in Midden-Nederland te blijven?
1: Wij hebben zelf geen keuze in waar wij ingezet worden. De Catalaanse brandweer heeft daarvoor een verzoek gedaan. En die hebben gevraagd of wij daar kunnen ondersteunen.
0: En hoe gaat dat dan? Ik bedoel, jullie krijgen het verzoek van je commandant, zeg maar, of van de leiding in Nederland. En zou je dan ook nee kunnen zeggen? Of?
1: Nou, in principe gaan wij daarheen om te leren en te ondersteunen waar dat mogelijk is.
0: Mm-hmm.
1: En dit gaat via de Europese Commissie. En dit is echt een missie vanuit de Europese Unie.
0: Ja,
1: Die heeft daar een verzoek voor gedaan bij Brandweer Nederland en zo komt dat bij ons.
0: Ja, precies. En jullie dachten met elkaar en zeker jij ook van we gaan dat gewoon doen. Heb je ervaring met het bestrijden van bosbranden in het buitenland?
1: Ik heb zeker wat natuurbranden meegemaakt. Dat is wel in andere proporties zoals in Frankrijk en Spanje natuurlijk.
0: Hoe kun je dan daarop voorbereiden? Wat verwacht je dan als je eraan komt?
1: Nou, we hebben vooraf een trainingsweekend gehad met alle collega's die kant op gaan.
0: Ja.
1: Daar hebben we zowel theorie als praktijk gedaan. Waarin we leren om met de handgereedschappen te werken die de Spanjaarden ook gebruiken. En daarnaast een heel stuk theorie. Want je kan je voorstellen dat er wel wat veiligheidsissues zijn op het moment dat je een bosbrand aan het bestrijden bent. Dus dat is heel belangrijk dat wij meegaan in de veiligheidsoperatie die de Catalanen zelf daar ook draaien.
0: Ja. En is die vergelijkbaar zoals jullie dat wel in de praktijk zeg maar oefenen? Want jullie doen het in Nederland ook natuurlijk. Of is dat vanwege de omvang heel anders?
1: Ja, het is eigenlijk een heel ander systeem. Wij gaan uiteindelijk ook wel naar dat systeem toe. Maar op dit moment is er niet veel te vergelijken met de Nederlandse manier van bosbrandbestrijding.
0: Mm. Ja, misschien is het te technisch om daarna te vragen, maar toch zou ik dan wel willen weten. Dat brandt een beetje op mijn lippen. Dat is een rare uitdrukking trouwens, denk ik nu. Maar het feit is, hoezo is dat anders dan?
1: Nou, onze natuurgebieden zijn vrij toegankelijk en bereikbaar.
0: Mm-hmm.
1: Wij kunnen eigenlijk vrijwel overal komen met onze grote brandweerwagens. En onze methodiek is eigenlijk altijd water op het vuur. Dat klinkt vrij logisch. In Spanje is dat niet altijd mogelijk. Je hebt onherbergzaam gebied. Ook vooral bergachtig gebied. Waarin je niet altijd met een auto zou kunnen komen. Dus dan zou je aan de gang moeten met handgereedschappen en kleine hoeveelheden water. Want die auto komt niet berg op.
0: Ja, en als je denkt een kleine hoeveelheden water. Ik kan me toch niet de voorstelling bij maken dat jullie met emmertjes gaan lopen, hè?
1: Ja, het is een soort van emmer die je op je rug hebt met water. Waarbij je eigenlijk kleine hoeveelheden water op de vuurhaard kan spuiten om te voorkomen dat die uitbreidt. En dan moet je je voorstellen dat wij niet aan de kop van het vuur staan. Maar wij voorkomen dat die aan de zijkant uit kan breiden.
0: Ja.
1: Dus daar heb je ook niet de grote, enorme vlammen die je zeg maar in de media ziet.
0: Nee. Maar dan houden jullie het nat, het gebied zeg maar, waar jullie je dan manifesteren op dat moment.
1: Ja, klopt. We proberen te voorkomen dat de brand breder wordt. Je hebt in de omgeving Catalonië heb je heel veel last van draaiende winden.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat de voorkant van de brand in één keer kan draaien, waardoor de zijkant van de brand volledig de voorkant wordt. En dat betekent dat je een gigantische verplaatsing hebt van vuur die vrij moeilijk aan te zien komen is op het moment dat jij daar op de grond staat.
0: Mm-hmm.
1: Het is belangrijk om die vuurraad zo klein mogelijk te houden, waar dat mogelijk is.
0: Ja. Ik heb nog wel 1001 vragen voor die twee. Dan is het zover, want jullie vertrekken woensdag, hè? Komen de woensdag naar Spanje toe. Dus dan moet het gesprek wel klaar zijn, dat snap je ook wel. Maar jullie gaan naar Spanje. Hoe lang blijven jullie daar met, vanuit de veiligheidsregio Utrecht in Spanje om die bosbranden te bestrijden?
1: We zijn 15 dagen in Spanje.
0: Ja.
1: En we gaan daar naartoe met de bus. En dat is één reisdag heen en één reisdag terug.
0: Ja. Ja, ja, ja. Heb je op de een of andere manier, als brandweerman heb je natuurlijk nooit angst, kan ik me voorstellen. Dat zou heel gek zijn. Aan de andere kant, een paar dagen geleden kwam het nog naar voren dat bijvoorbeeld een brandweerman was, een vrijwilliger. Die is helaas overleden bij het bestrijden van de bosbrand. Is daar nog een vorm van groot risico bij voor jullie, denk je? En ben je er angst ervoor?
1: Ja, uiteraard is er risico. Maar goed, in Nederland hebben we uiteraard ook risico op het moment dat wij een bouw ingaan waar bijvoorbeeld brand is.
0: Ja.
1: Wij zijn behoorlijk goed getraind en voorbereid in welke zaken belangrijk zijn op het moment dat je natuurbrand bestrijdt. En eigenlijk hebben we best wel een goede voorbereiding en we hebben daar in Catalonië ook goede begeleiding. Dus ik vertrouw erop dat we daar ook weer met elkaar terugkomen.
0: Ja. Ja, daar gaan we ook maar vanuit. Ik denk dat dat wel een hele goede insteek is van dit verhaal. Hey, goed om over gehoord te hebben. Wat geweldig dat jullie dit gaan doen. Dankjewel voor je toelichting. Een hele goede vakantie nog. En een goede reis straks vanuit Nederland weer naar Spanje dan. Om daar die bosbranden te bestrijden. Nick Hofmans, dankjewel. Dag.
1: Dag, bedankt. Hè. Bye.

0: uit het millenniumjaar. Het jaar 2000 dus. Whitney Houston en Enrique Iglesias en Kona heeft This Kiss Forever. Het is 8:58 geworden. Over een paar minuten het nieuws uit de regio. Marije, wat hebben we het nieuwsbulletin van 8:30?
1: Ik heb het zo over nieuwe wethouders in Baarn, meerdere autobranden in de regio en over een slepende burenruzie in Wijk bij Duurstede.
0: Hier bij Radio WM Utrecht. Blijf luisteren.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Het is 8:30, het zonnetje schijnt, zo meteen meer over het weer. En Marije zit er klaar voor, het nieuwsbulletin van 8:30. Marije hier bij Radio M Utrecht. En je gaat beginnen met de WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk van gisteravond, toch?
1: Ja, na afloop van die wedstrijd heeft de politie Midden-Nederland 2 mensen opgepakt. Ze werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De Fransen versloegen de Marokkanen gisteravond met 0-2 en gaan door naar de halve finale. Op verschillende plekken in Utrecht gingen fans na die wedstrijd de straat op. Onder meer bij het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg in Utrecht verzamelde zich een groep van 150 mensen. Er klonk getoeter van voorbijrijdende auto's en er werd vuurwerk afgestoken. In de wijk Overvecht werden op een paar plekken wat spullen in brand gestoken. En ook in een leegstaande woning aan de Vleutenseweg ontstond brand nadat vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat vuur was snel onder controle. Ook in Amersfoort klonk er getoeter en werd vuurwerk afgestoken. Een groep mensen had zich daar verzameld in de omgeving van Rotonde de Stier. Rond 1:00 keerde de rust in beide steden weer terug. In Utrecht en Nieuwegein zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Rond 3:00 vloog een auto in brand op de Louis Armstrong Boulevard. Toen de brandweer op de parkeerplaats aankwam, was het vuur al overgeslagen op andere auto's. In ieder geval 4 auto's zijn uitgebrand. Op de Oortjesbrug in Nieuwegein brandden eerder vannacht 2 auto's uit. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een bestelbus die ernaast stond, maar die raakte wel flink beschadigd. Baarn heeft een nieuw college. Anne Sterenberg, Hugo Prakke en Simon Bremmer zijn benoemd als wethouders. Het college telt nu 3 wethouders. Eerder waren dat er 4. Wethouder Bremmer benadrukte bij zijn benoeming dat Baarn daardoor nu al €150.000 heeft bespaard. Dat is ongeveer het bedrag dat de gemeente besteedt aan het openhouden van Bosbad de Vuurse of 2 extra toezichthouders. Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leiden is in het najaar gestremd. Er rijden vanaf oktober geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven vanwege het vervangen van de spoorbrug over de Gouwe. Hierdoor moeten reizigers die van Utrecht naar Leiden willen omreizen via Amsterdam of Schiphol. Dit geeft volgens de NS zo'n 10 minuten extra reistijd. Het werk aan de brug gaat naar verwachting 9 maanden duren. In juli volgend jaar rijden de treinen weer volgens planning. En ruzie in de buren uit Wijk bij Duurstede stonden voor de rechter. Ze wonen aan de Lekdijk West en delen een erf. En dat geeft al een tijd veel spanningen. Nou, er is nu een probleem met de grindlaag van het pad. De caravan van een van de gezinnen staat vast en kan nu niet weg, terwijl het gezin op vakantie wil. Nou, ook is er een ruzie over opnames die zijn gemaakt. Het leek allemaal net een aflevering van De Rijdende Rechter, Bob.
0: Dat moet haast wel, ja.
1: Maar goed, hier werd nog geen beslissing genomen. Wat gebeurt over 2 weken?
0: Oké, dan is die vakantie wel gestart, kan ik me voorstellen.
1: Nou ja, ik hoop voor die mensen dus van niet. Want ze kunnen niet weg.
0: Nee, ja, precies. Maar dat ze dan wel op vakantie kunnen dan. Dat gaat dus niet lukken. Niet, want over 2 weken is pas de uitspraak.
1: Precies.
0: Het is allemaal wat.
1: En meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, veel zon vandaag bij een matige wind en maximaal 28 graden. De komende dagen verandert er niet zoveel, want ook dan zonnig en 's middags steeds zo'n 28 graden.
0: Kijk eens aan, zonnige muziek is er ook van de Gibson Brothers, zometeen.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Utrecht is wakker met

0: de zomer. Vier bij ons. Radio M Utrecht met de Gibson Brothers en deze Cuba. Het is 8:08 geworden. We hebben het veel al over de snelheidsverlagingen. Zo'n beetje, dat is de rode draad vanmorgen in Utrecht is wakker. In Utrecht, in de stad, zijn heel wat wegen verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Omwille van de veiligheid. We hebben er heel veel reactie op gekregen nu al via Facebook, want daar hebben we ook de vraag gesteld: vind je dat een goed idee? Wat vind je daarvan dat die snelheid verlaagd wordt? En zal dat ook in andere gemeenten gaan gebeuren? Hoe vind je dat dan? Nou, veel reacties waar ik zo meteen op terug ga komen, maar onze verslaggever Robert-Jan, die is nog steeds in Utrecht en waarschijnlijk nog steeds in de straat waar ze zelfs vorige week nog gedemonstreerd hebben om die snelheid naar beneden te brengen, omwille van de veiligheid. Je hebt veel mensen om je heen, Robert-Jan, intussen.
1: Ja, zojuist, terwijl je aan het praten was, een mevrouw die stopte in de auto en ik hoorde in mijn linker oorschelp het woord Da Costa School. We staan hier nog steeds aan de Hoofd-Graaflandstraat, die langgerekte straat, geasfalteerd, waar die 30 kilometer inderdaad is ingegaan. Is afgelopen zondag, vorige week zondag, nog gedemonstreerd voor meer veiligheid, want er wordt hier wat afgescheurd.
2: Klopt.
1: Als we zo de geluiden horen.
2: Klopt.
1: U heeft ervaring mee, kennelijk, mevrouw?
2: Ja. Ja, we zijn heel erg blij. Het had nog veel eerder moeten gebeuren. Dat ze hier maar 30 mogen rijden. Want er lopen veel te veel kleine kinderen.
1: Ja.
2: Je ziet het ook, ze hebben daar geen zebrapad. Dus dan is het mooi om in deze bocht wel zoiets neer te zetten.
1: Maar wacht eens eventjes. U zit zelf nu ook achter het stuur.
2: Ja. Ja.
1: En het is nou ingegaan.
2: Ja. Dus ik mag 30, maar dat deed ik altijd al.
1: Dat deed u dan altijd al?
2: Ja, ja, zeker. Ik ga niet in een bocht 50 scheuren.
1: Maar is dat niet heel moeilijk?
2: Nee hoor. Nee, nee, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Er lopen te veel kleine kindjes nogmaals.
1: Ja. Als u dan mensen achter u heeft, van die bumperklevers, weet u wel?
2: Nou ja, herkent u? Ja, zeker. Maar daar heb ik eerlijk gezegd laks aan. Dan moeten ze maar over me heen vliegen of zo.
1: Kijk, nou, dat is mevrouw Lees.
3: Dat is mooi dat je dat zegt, ja. Ja.
1: Komt dit veel voor op deze manier?
3: Nou, ik herken het zelf wel. Want als ik zelf gewoon rustig rijd, maar dan komen er toch mensen achter me aan die zitten te douwen. Die willen er heel snel overheen, zeg maar zeggen. Of langs.
1: Ja. Ja. Ja, ik sta al de hele ochtend in de straat met mevrouw Lees, die hier ook woont in deze straat.
3: Ja.
1: Dat is van de hoed en de rand weten. En het valt ons eigenlijk op. Ja, er wordt nog steeds harder gereden. Dus sommige automobilisten, die hebben wij proberen staande te houden. Maar dat is ondanks gevaar voor eigen leven niet gelukt.
3: Nee, dat klopt.
1: Daar was u getuige van ook.
3: Ja, heb ik gezien.
1: We hebben dat geprobeerd.
3: Ja, klopt.
1: Maar er wordt ook over het algemeen wel langzamer gereden, toch, de constatering.
3: Dat heb ik nu ook gezien. Maar de vraag is of dit genoeg is. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Kijk, bij 50 ging dat ook niet. En we hebben ook een aantal mensen wel harder zien rijden.
1: Ja.
3: Deze rijdt ook harder. Ik ben daar eerlijk gezegd niet gerust op.
1: Nee.
3: Ik vind dat de gemeente meer moet doen. Kijk, de straat moet terug naar de inwoners. Dat sowieso. Want dat is het niet. Wij passen ons aan de straat als inwoners. Het moet terug. Dat betekent, ik ben daar eerlijk gezegd niet gerust op.
1: Nee.
3: Ik vind dat de gemeente meer moet doen. Kijk, de straat moet terug naar de inwoners. Dat sowieso. Want dat is het niet. Wij passen ons aan de straat als inwoners.

0: Ook een automobilist die zei van ja, kijk, of dat werd toen gezegd. Door de, bij de wegversmallingen die je hier ook hebt, die is ook in deze straat, zijn die aanwezig. Dan gaan mensen dus dringen om als eerste door de wegversmalling te mogen.
1: Ja, dat is een soort spel, is dat. Van wie gaat als eerste door die wegversmalling en dan trappen ze nog even op het gaspedaal.
0: Maar ja, dat betekent dat ook niet hoeft te helpen natuurlijk.
1: Nee, maar ze moeten helemaal iets aan die herinrichting van de straat doen en zo snel mogelijk.
0: Ja, deze straat. En dan is de vraag hoe het met andere 30 kilometer zones gaat. Denkt u dat een bord genoeg is?
2: Nee, ik denk ook niet met een bord dat dat genoeg is. Maar
0: misschien moet je het wennen, dat je zegt van automobilist, jongens, ja, nu even rustig aan.
2: Kijk. Dat weet ik niet. Ja, daar heb je al gewoon.
0: Kijk, dat is weer een meneer. Ja.
1: Kijk, dit dus.
0: Even kijken naar meneer. Even kijken, meneer, wat zeggen. Goedemorgen, meneer. U hoort niet op de radio? Ja, we staan even een interview te doen.
3: Snap ik, maar niet.
0: Ja, we zijn bijna klaar. Ja, zo gaat dat.
2: Ja, nou ja. Ik denk dat je dat soort mensen altijd houdt. Dat hou je niet tegen. Maar ik denk zeker wel, want ook al rij ik hier 30... dan moet ik toch alsnog daar heel vaak ook stoppen. Want mensen moeten natuurlijk kunnen oversteken. Die voorrang geef je ze dan ook wel. Maar er zijn genoeg die dat niet doen, ook al mogen ze maar 30 rijden.
0: Ja. Goed, nou, we gaan de ontwikkelingen verder over. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaat de meneer die zo'n grote haast heeft inderdaad. En ja, eens even kijken of die zich aan 30 kilometer per uur gaat houden. Hij trekt nu op, houdt in en kijk eens, hupsakeetje. Ja. Daar scheurt hij er vandoor.
2: Ja, en daar zetten die twee kleintjes op de fiets.
0: Ja. Ja, precies. Nou, misschien luistert meneer naar de radio. Meneer, als je mij hoort, u rijdt veel te hard. Het is 30 kilometer per uur. Houd dat voetje toch in bedwang, dat rechtervoetje. Ja. Goed, zeg
2: hartstikke bedankt.
0: Dank u wel.
4: En we praten er graag over door. Dit was vanuit Utrecht, vanuit deze straat. Een van de 270 straten in Utrecht waar de snelheid vanaf vandaag verlaagd is. Naar 30 kilometer per uur maximaal. De Hoofdgraaflandstraat, daar is Robert-Jan Boy vanmorgen. En ook andere straten dus waar je dat voor geldt. 270, ik zeg het nog maar een keer, dat geldt nog wel. Geen snelheid, maar wel het aantal straten natuurlijk. Wat vind jij ervan dat die snelheid zo verlaagd wordt in Utrecht? We hebben ook intussen heel veel reacties en die neigen toch heel veel naar de andere kant. Terwijl we ook op de radio horen waarom die snelheid naar beneden moet. In deze straten en ook in heel veel andere straten. We praten daar zometeen graag met je over door. In Utrecht is wakker, dus waarom moet die snelheid omlaag? Nou, vanwege de veiligheid. En vind je dat een goed idee? Daarover de reacties. Zometeen in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. En eerst 3 J's en los, vast, lekkere Nederlandstalige muziek. En zometeen ook vanaf 9 uur trouwens bij Edwin. In de hits uit Holland.

0: Los.
1: Vast. Ja, zo heet hij. 3J's op Radio M Utrecht. Het is 13 minuten voor 9 uur. Gita Spannenburg zometeen en het weer voor Midden-Nederland. Ogenblikje door geduld, want we gaan het eerst nog even over de uitbreiding van die 30 km per uur maximale wegen in Utrecht. Sinds vandaag 270 straten waar je maximaal 30 mag. We hebben er al veel over gehoord van Robert-Jan Boy op locatie. Wij horen graag jouw ervaringen. Aart wil dat ook wel weten. Vanmiddag praat hij er met je over door van 5 tot 7 uur. In Utrecht is wakker nu, vanmorgen natuurlijk ook. Ja, die snelheidsverlaging naar 30 km per uur. De fietsers worden er zeker ook veel al in verband meegebracht. En ja, is het niet te gauw? Mijn, zo kunnen we heel veel opmerkingen analyseren. Geen goed plan, zegt Lennart Dijkshoorn. 30 kilometer alleen in de buurt van scholen en kinderrijke wijken. Verder gewoon 50 kilometer laten. Als mensen naar het buitenland gaan, moeten ze weer aan 50 kilometer per uur in de stad wennen. Ja, als ze er niet meer gewend zijn, dan gebeuren er nog meer ongelukken. Nou, dat is een van de vele opmerkingen. Ik haal er nog even een opmerking bij van Agathe. Die zegt, no way dat ik met mijn auto naar Utrecht ga. Ik ga lekker op de fiets. En anders heel gewaagd met de bus, als die rijdt. Kleine cynisme hier in deze opmerking. Maar dankjewel daarvoor, Agathe. Marianne zegt, gaat een lange file worden heel Utrecht vast? Autovrij maken kun je ook benoemen. We hebben duur parkeren en hoge boetes. Alleen de rijken kunnen nog rijden. Als je echt een scheurmonster bent, dan ja, bedoel ik niet een paar kilometer te veel of een uurtje parkeren is al niet te doen. Ja, bij ons is een drukke 80 kilometer weg. 30 vanaf vandaag. Degene die het niet weet, heeft dus echt een probleem, want er gaan hoge boetes uitkomen. En Dorothea zegt, goeiemorgen, ja, het is heel vervelend, maar je moet er wel aan wennen. Amsterdam, waar ik alleen naartoe ga trouwens als ik niet hoef te parkeren, daar heb je ook zo'n bon te pakken. En de fatbikes, die vliegen langs je heen. En nog meer files dan normaal. Dus dit is een waardeloos systeem. Kan het nog ergens een opmerking, Dorothea? Dankjewel trouwens hiervoor. Ja, Tilly zegt, Tilly Pescheer, iedereen is gewoon gek geworden. Nou, heb je ook een goede opmerking hierover? Of wil je je zegje over doen? Facebook, Radio M Utrecht of natuurlijk de RTV Utrecht app. Kan ook. En nogmaals, Aart wil er graag met je over doorpraten. Vanmiddag in Utrecht, kom thuis van 5 tot 7 uur. En nu? Ella James, I just wanna make love to you. 10 voor 9. Hallo.

0: 8:52, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En daar is ze weer, voor de derde keer. Maar ja, het is altijd leuk om over het weer te praten. Nou, niet is het weer altijd even leuk, maar ja, ik denk toch met het zonnetje erbij dat we toch een zonnig inzicht gaan krijgen van jou, Gita.
1: Zeker, dat klopt. En ja, het weer is altijd interessant. Dit jaar zeker, hoor. Vorig jaar was wat saaier weerjaar. Dit jaar hebben we natuurlijk al sneeuw gehad in januari. Ja. Nou, de hitte hebben we gehad, de droogte. Dus er gebeurt wel van alles dit jaar, ja. En ja, de zomer die kachelt gewoon flink verder. We zitten ook al op 19 graden. Het is nog geen 9 uur. Mm-hmm. Het is zonnig, maar langs de oostranden, zeg maar van Amersfoort tot aan Veenendaal zo'n beetje, daar zitten er ook wat wolkenvelden. Gelderse wolken zou ik ze willen noemen. Want ze komen vanuit Gelderland aangezet. Oh, ja. Ze hebben ons nog net bereikt, maar ze beginnen nu in de voorzijde op te lossen. Dus veel zon, straks ook een paar stapelwolken, wat vliegtuigstrepen, wat windveren. Mm-hmm. Dat is het wel zo'n beetje. En een opstekend noordoostelijk windje, die wordt matig, windkracht 3-4. En de temperatuur, ja, die kachelt verder richting 28 graden.
0: De kachel, heb je nu twee keer gezegd, die kachel is aardig opgestookt.
1: Die is behoorlijk opgestookt. De kachel op de hele wereld is zo'n beetje flink aangestookt. En wij doen daaraan mee. Gelukkig zijn de nachten nog relatief fris, hè. Ook komende nachten, hoor, denk aan 14 tot 17 graden ongeveer de komende nachten. Nou, dat is heel wat anders dan die 20 plus die we ook in de vorige hittegolf hebben gehad. Ja. En ik denk morgenochtend dat we best wel kans hebben dat we grijs beginnen met laaghangende bewolking, zoals nu ook boven Gelderland en Flevoland hangt. Dat we morgenochtend daar ook even bij ons mee te maken hebben. Dat breekt dan weer op, zon erbij. Nou, 30 graden, ook zondag, 29 of 30 graden. En dat houden we gewoon vol.
0: Ja. Ik hoop dat we het allemaal volgehouden in het weekend, maar ik denk het wel. Hey Gita, dank je wel voor vanochtend, voor al je bijdrage. Goed weekend, ik spreek je maandag niet, dan ben ik een weekje vrij. Dus dan ben
1: heel
0: ik er
1: veel plezier.
0: Maar we horen jou wel weer, en ook vanmiddag weer.
1: Ik ben er.
0: Dank je wel.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com.
7: Dit is Eemland 1.
8: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
9: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
8: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
10: It's the first time in 1,000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
8: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
14: Het is vrijdag 10 juli. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1.
15: Met in deze uitzending podcastmaker Erik van der Velde. Hij dook de afgelopen week in het nieuwe coalitieakkoord van Amersfoort. Wat viel hem op en welke verhalen hoor je terug in zijn podcast? Hij vertelt het ons zo meteen. Na het weer met Klaas Bijker praten we met Erwin Timmermans, mecenas en voorzitter van Stichting Behoud het Hertenkamp. Over behoud gesproken, puntje, puntje. Vanavond en vannacht viert Amersfoort Pride, een feest van diversiteit en jezelf kunnen zijn met een uitgebreider programma dan ooit. En we gaan tenslotte naar het egaalste stukje Nederland. En waar ligt dat dan? Nou, gewoon in Bunschoten. En straks hoor je waarom.
3: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en

0: Laat Mark Knopfler maar aan de snaren trekken. Dat was Dire Straits.
1: Ja, en over snaren gesproken. Zondag start het Dutch Open in Bunschoten. Maarten Zoetelief en zijn team zijn al 2 weken druk bezig om de banen ATP-proof te maken. Maar als overmorgen de eerste bal over het net worden geslagen, gaat dat pas echt voor Zoetelief beginnen. Goedemorgen, Maarten Zoetelief.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent vanmorgen weer vroeg begonnen om de zaak te egaliseren, want je bent met het egaalste stukje Nederland bezig, hè?
2: Ja, ik kom net aanrennen, inderdaad. Dus 7 uur zijn we weer gestart om alles weer helemaal uit te vlakken. Dus ja.
1: Uit te vlakken. Ja. Je bent 2 weken geleden begonnen met je team om zeg maar alles ATP-proof te maken. Wat betekent dat ATP-proof?
2: Nou ja, ATP-proof is dat de banen moeten gewoon voldoen aan heel veel eisen, hoge eisen. Dus zo min mogelijk kuiltjes. Het moet gewoon zo vlak mogelijk zijn. Ja. Dat is de wens van de ATP.
1: Mm, maar goed, wat tref je dan aan? Ik bedoel, ze hebben dan een jaar amateurs op die banen gespeeld. En opeens moet het allemaal egaal zijn voor de professionals. Wat moet er dan allemaal gebeuren?
2: Nou, in principe halen wij eigenlijk alle oneffenheden uit de baan. Dat doen we inmiddels door harken, trilplaten en een beetje kreffel erop gooien, bijstrooien en er weer afhalen. Dus het is eigenlijk exact hetzelfde wat stucadoors op de muur doen. Dat doen wij op de tennisbaan.
1: Ja. En wat moet er nog meer gebeuren?
2: Voornamelijk heel veel slepen, heel veel sproeien met het warme weer. Dus dat is heel veel water op de baan is ook niet goed. Te weinig water op de baan is heel slecht. Dus ja, dus we zijn gigantisch veel aan het sproeien op dit moment.
1: Ja, daar moet je echt een evenwicht in vinden.
2: Ja, ja. Dus eigenlijk de standaardregel is eerst komt water en de rest komt later. Die hanteren wij ook. Dus het is eerst voornamelijk alles nat houden en dan zoveel mogelijk uitvlakken wat we kunnen doen. En vervolgens alle oneffenheden uit de baan te halen.
0: En hoe meet je dat dan allemaal? Heb je daar apparatuur voor?
2: We hebben apparatuur voor. Maar het meeste doe ik gewoon meestal op het oog en met een hark en een schep.
0: Dus heb je jarenlange ervaring waar je op kan stoelen?
2: Dat is inderdaad veel ervaring, ja.
1: Goed, je hebt jarenlang hebben de banen gewoon de amateurs moeten kwellen eigenlijk. Maar nu zijn het professionals. Wat is het verschil tussen een amateur en een professional qua kracht in de benen?
2: Ja, nou de spelers die wij deze week krijgen, die staan echt in het begin van hun carrière. Dus de afzet, ze strijden echt om elk punt. De afzet, de service is zo enorm krachtig. Ja, dat vergt gewoon heel veel van de banen. Dus heel veel sleepbewegingen. Ja, dus de hele toplaag krijgt het echt voortdurend heel erg zwaar, ja.
1: Ja, na afloop van elke speeldag, dan gaan jullie natuurlijk ook de tennisbaan op om alles weer perfect klaar te maken voor de volgende wedstrijden.
2: Ja.
1: Is dat nou veel werk? Ja.
2: Dat is heel veel werk, maar daar kijk op Bunschoten Spakenburg op de tennisvereniging De Eemslag hebben ze dagelijks een groundsman lopen, Dick de Jong. Die levert die banen voor mij echt perfect aan. Voor mij is het echt onderhouden en een beetje de zwakke punten eruit zien te halen.
1: Ja, de zwakke punten. Ja, ogenschijnlijk zijn dat altijd de lijnen. Hoe is dat eigenlijk met de belijning? Loopt dat wel eens mis met die belijning?
2: Tot nu toe niet, maar het is wel de schrik van elke groundsman. Dus een lijn kan eruit gelopen worden. Dan ben je normaal gewoon op amateurniveau beter een uur mee bezig om die lijnen weer keurig netjes in te leggen. Mm-hmm. En hier krijg je er 2 minuten voor. Dus daar vergt wel even wat aandacht aan.
1: Is dat wel eens een keer gebeurd tijdens een wedstrijd?
2: Gelukkig nog niet.
1: Nee?
2: Nee, gelukkig
1: niet. Je houdt je hart vast dat het niet gebeurt.
2: Dat is wel de schrik van elke groundsman, ja.
1: Ja, er staan 600 mensen staan naar jouw reparaties te kijken.
2: Dan om mijn vingers te kijken dan, ja. Nee, tot nu toe afkloppen, het is nog niet gebeurd. Maar je moet er wel altijd rekening mee houden dat het kan gebeuren.
1: Ja. Dus, ja. En je houdt natuurlijk de radar in de gaten. Het is mooi weer, maar hoe is dat volgende week? Komt er ook nog eens een buitje aan of niet?
2: Nou, tot nu toe krijgen we in ieder geval de eerste. Vanaf nu een week wordt het, verwachten ze geen neerslag. Mm-hmm. Nee, dus dat is perfect natuurlijk voor ons. Dus, maar ja, te veel zon, te heet is ook niet goed natuurlijk voor die banen. Dan... Maar ja, regen is voor ook, dat is ook een schrik van elke groundsman. Dus dan krijg je te maken met plassen wat zo snel mogelijk verwijderd moet worden. Dat geeft ook enorm veel schade aan de baan.
1: Ja, dat heb je wel eens een keer meegemaakt, hè? Want voorheen was Dutch Open gelokaliseerd op de banen van Alta in Amersfoort. Ja. En toen was er 's nachts een enorme regenbui. Je stond echt tot je knieën eigenlijk in het water.
2: Ja, toen kwamen we aan. Toen was ik meer eigenlijk een badmeester dan een groundsman.
1: Ja. Dus dan... Hoe lang duurde dat allemaal, dat opruimen? En wat was de schade eigenlijk aan die baan?
2: Nou, We zijn echt zeker 3 uur bezig geweest. En ja, dan gebruiken we eigenlijk... We doen eigenlijk alles wat in het dagelijks leven op een gravelbaan niet mag. Dus we prikken gaten, er komen waterstofzuigers. En ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja, die ATP wil gewoon zo snel mogelijk spelen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk, wat we ook doen, die plassen moeten gewoon zo snel mogelijk van die baan af. En hoe je dat doet, dan... ja, daar verzinnen we altijd wel iets op.
1: Wanneer is eigenlijk de keuring van die ATP-man? Want die is elke dag aanwezig. En die zal toch elke dag ook die banen moeten controleren?
2: Elke ochtend loopt hij in ieder geval langs alle banen.
1: Ja, jij loopt mee? En,
2: ik loop mee. En dan bespreken we even wat de kwetsbare punten zijn in de baan. En tot nu toe zijn ze altijd hartstikke tevreden alle jaren.
1: Mm-hmm. Nou, dat is mooi. Goed. Maar je bent groundsman, maar je doet ook iets anders. Hè? Je houdt ook alle ballenkinderen in de gaten als het gaat om voldoende drinken.
2: Ja, met mooi weer. Dat is niet mijn taak. Daar hebben ze eigenlijk ook een heel apart team voor. Maar ja, ik loop dagelijks op de baan. Ik loop natuurlijk heel veel op de baan. Dus ik hou inderdaad met dit soort temperaturen moet je eigenlijk iedereen in de gaten houden. Je houdt de ballenkinderen in de gaten. Dat ze voldoende drinken. Ook de scheidsrechter moet drinken natuurlijk. Ja, dat hoort ook een beetje bij mijn taak, vind ik altijd.
1: En dan is volgende week dat toernooi afgelopen. En dan ga je even op een stoeltje zitten. Denk je van, ik heb er weer 400 uur op zitten. Of is dat niet zo? Is dat meer?
2: Nee, dat zit wel rond de 400 uur met mijn team, ja.
1: En dat helemaal vrijwillig?
2: Vrijwillig, ja. Ja, de passie voor de sport.
1: Oké, wat ga je vandaag doen? Want vandaag is de korte aanloop nog naar Dutch Open. Wat moet er nog gebeuren aan de banen? Is het allemaal picobello nu?
2: Nou, vandaag gaan we vast alles een beetje voortrillen. Dat doe ik door middel van een trilplaat te gebruiken. Nu zien we een paar kleine putjes in de baan. Die gaan we vast helemaal egaliseren. En dan gaan we wachten tot zondag, tot de toppers komen.
1: Tot de topper? Nou, je bent zelf ook een topper, hè?
2: Ja, ze zeggen het.
1: Maarten Zoetelief, ja goed, je bent bezig met het Egaalse stukje Nederland. En waar dat ligt, ja, iedereen kan naar Bunschoten om te kijken bij Eemslag, padel en tennis. Want er liggen 3 banen die zijn zo egaal, dat wil je gewoon niet weten. Kan je knikkertje op laten rollen. Dankjewel, Maarten.
2: Jullie bedankt en succes met de uitzending.

0: How Long is van Ace. Engelse band, heerlijk zomermuziek.
1: Het coalitieakkoord van Amersfoort is bekend. En de 6 nieuwe wethouders zijn woensdag beëdigd. Maar wat is het nieuwe stadsbestuur van de Keistad van plan? En belangrijker nog, hoe gaan ze alles aanpakken en betalen? De politieke podcastmaker Erik van der Velde is in het akkoord gedoken en heeft het debat over het akkoord gevolgd. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen, mama. Ja, ik geloof dat er 2 interviewers zijn, toch?
0: Of, ja, zeker. Ja, die apparaat.
1: Ja, dat klopt. Arjan, die zit hier naast mij. Ja, wat voor een coalitie verwacht jij in Amersfoort na de laatste gemeenteraadsverkiezingen?
2: Wat ik verwachtte? Nou, ik verwachtte dat Keihard voor Amersfoort nooit tot de coalitie zou toetreden. Dat is toch een protestpartij die zich enorm afzette tegen wat toen de heersende macht was, zou ik maar zeggen. En alle bouwambities die er zijn, er is allemaal zoveel geld mee gemoeid. Dat ik dacht van nou, Keihard van Amersfoort gaan ze echt niet binnenhalen. Dat vinden ze een groot risico, te groot risico. Moet dan ook onmiddellijk denken aan Hart voor Den Haag, Richard de Mos, wat de echte volksvechter is. Iemand die hard tegenaan gaat. Nou ja, zo iemand die wil je niet bij hebben in ons brave Amersfoort. Dat dacht ik. Ja. Maar ik heb volledig ongelijk gekregen. Keihard van Amersfoort is in het coalitie. En de frontman, Tom Kranen, heeft zelfs de uitermate belangrijke positie van mobiliteitswethouder gekregen. Dus dat is helemaal niet uitgekomen wat ik had verwacht.
1: Nee, je spreekt zelfs van een revolutie in je podcast.
2: Ja, en dat heeft niet alleen te maken met het binnentreden van Keihard van Amersfoort. Maar ik denk dat er echt een andere bestuurscultuur komt. Een bestuurscultuur die veel meer open is. Veel meer ruimte laat voor de oppositie. Veel beter wil luisteren naar wat in de bevolking leeft. Niet de zaak wil dichttimmeren. Echt in dialoog en gesprek gaan. En ja, je moet altijd maar afwachten of al deze goede voornemens ook in de praktijk worden uitgevoerd. Maar het is wel een verschil met de vorige coalitie die ik zelf behoorlijk regentesk vond. De Partij van de Dieren die heeft al gereageerd. Die vond dat die miste dat deze coalitie niet duidelijk en dapper is. Nou ja, dat was de vorige coalitie wel, duidelijk en dapper. En dat heeft nogal wat teweeg gebracht. Inderdaad, het parkeerreferendum en een totaal andere uitslag. En ja, deze coalitie is misschien dan wel niet duidelijk en dapper. Maar wil wel de tijd nemen voor belangrijke beslissingen en in overleg treden met de bevolking. Ja. En heeft ook de bereidheid tot compromissen. Ik hoorde Bram Leeuwenkamp van Pro zeggen dat hij de schoonheid van het compromis in ere wil stellen. Nou, dat zijn geen woorden die ik verwacht bij een activistische partij als GroenLinks. Ja, dan denk ik, er is echt wel iets.
1: Ze zijn wat
2: naar een grote verandering ingezet. Ja,
1: ze zijn misschien wat meer naar het midden geschoven nu ze de grootste zijn geworden. Dan moet je toch als de oudste van het gezin.
2: Ja, dat is zo, maar ik denk ook wel dat ze echt wel vasthouden aan de idealen, maar wel snappen van ja, wil je echt iets bereiken, dan moet je niet dapper en doordrammen. Maar dan moet je ook echt daar de tijd voor nemen en participatie serieus nemen en ruimte geven aan tegengeluiden.
1: Ja.
2: Dus ja, dan wil je niet opeens anders gaan denken over vergroening van de stad en niet anders over denken over een energietransitie, dat geloof ik niet. Maar ze zijn wel bereid om, laat ik zeggen, een andere weg in te slaan om dat doel te bereiken.
1: En dan hebben ze nu akkoord op hoofdlijnen. Moet dus over de details nog gedebatteerd worden. Nou, de raadsleden die kunnen hun borst nat maken. Maar wat zijn volgens jou de opvallendste zaken in dat akkoord op hoofdlijnen?
2: De windturbines op Issel, wat natuurlijk een hot item was de afgelopen 4 jaar. Dat wordt nu vrijgegeven. Hè. Raadsleden mogen besluiten wat ze zelf willen besluiten.
1: Ja, dus ook binnen de coalitiepartijen de raadsleden zelf hun stem bepalen. Ja. Er is geen fractiediscipline meer, zoals ze dat noemen.
2: Ja, precies. Nou, op dat onderwerp zeker. Nou, dat vind ik wel echt wel opmerkelijk.
1: Past dat bij de Amersfoortse bestuurcultuur eigenlijk wel?
2: Nou ja, nee, eigenlijk niet. Daarom spreek ik eigenlijk ook van revolutie, dat het echt wel anders is.
1: Dus de vraag is, zijn, en ook al is de helft nieuw, zijn de raadsleden daarop voorbereid, zeg maar? Die moeten nu wel echt hun best gaan doen, ook voor hun persoonlijke standpunt.
2: Ja, dat is zo, ja. Ja, dat is zo, ja. Maar is dat verkeerd, denk jij?
1: Niet per se. Het is wel heel interessant voor ons als zeg maar, ja, politieke watchers hoe dat gaat uitpakken natuurlijk.
2: Ja. En binnen de partijen krijg je natuurlijk ook veel meer discussie. Ja.
1: Dat is ook zo. En ja, hopelijk kunnen we dan ook wat meer gaan uitleggen hoe het proces van besluitvorming plaats gaat vinden. Dat het ook wat meer openbaar wordt. Dat gaat dus meer in de raad zelf plaatsvinden in plaats van in de kamer van het stadsbestuur. De rest van de gemeenteraad heeft deze plannen natuurlijk meteen afgefakkeld, want daar ben je oppositie voor.
2: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ik vond het eigenlijk ook nog wel meevallen, hoor, moet ik zeggen. Ze begonnen allemaal wel met eerst de positieve dingen te benoemen. En dan kwam inderdaad een lijstje wat anders moet. En wat terugkeerde is bij de meeste partijen van ja, allemaal prachtige plannen, maar er zit geen prijskaartje aan. Heel veel beslissingen zijn financieel nog niet ingeboekt of ambities zijn ingeboekt. Hoe gaan jullie dat doen, gemeente, college? Dat zie je steeds terugkeren. En dat is denk ik ook wel waar. Er moet nog ergens 10 miljoen worden gevonden. En dat is best veel geld, structureel. Dus daar zal zeker ook een belangrijke discussie over gaan.
1: Ja.
2: En ja, dan komt het misschien ook wel op een andere manier weer dat parkeerbeleid terug. Want ja, een gemeente heeft niet zoveel mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten. En de mogelijkheid die er is, dat is toch vooral ook parkeervergunningen, parkeertarieven.
1: Ja. OZB.
2: Ja, OZB. En ja, de hondenbelasting is nu afgeschaft. Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie maatregel voor heel veel mensen. Maar ja, het kost ook weer geld. En geld moet dan weer ergens anders vandaan worden gehaald. En dus dat kan allemaal interessante discussies geven. Waar halen we die 10 miljoen vandaan?
1: En daar hebben we een nieuwe wethouder voor. Wethouder van Financiën Marjolein Perdok. Zij is nieuw als wethouder, net zoals Joyce Huurman en Tom Kranen. Hoe schat je hun capaciteiten in als wethouder? Want daar had ik het met Peter Lange ook over vorige week. Je moet er ook een soort managementkwaliteiten hebben.
2: Ja, moet je zeker. Nou ja, de grootste onzekere risico zou Tom Kranen moeten zijn. Want ja, die heeft nooit in de raad gezeten. En hij heeft ook eigenlijk geen ervaring als het gaat om bestuurlijke kwaliteiten in de politiek. Maar ja, hij is wel door dat hele lange, moeizame coalitieonderhandelingsproces gekomen. En heeft kennelijk wel heel veel vertrouwen gekregen bij zijn collega's. Dus hij moet wel specifieke kwaliteiten hebben als het gaat om strategie en communiceren. Nou, strategie en communiceren, dat zijn wel twee hele belangrijke zaken die je in huis moet hebben als wethouder, als bestuurder. Dus wat dat betreft is hij vooralsnog voorbij geslaagd dat je door die coalitieonderhandelingen komt en dat je zo'n belangrijke positie voor jezelf weet krijgen, dan moet je wel iets in huis hebben.
1: Dat staat genoteerd in het rapport. Ja. En dossier terugluisteraar blijft het allemaal op de voet volgen. Je hebt even zomerreces en dan kom je weer terug in september met een nieuwe podcast aflevering. Ja. Met het terugluisteren van deze gemeenteraad van Amersfoort. Erik, dankjewel.
2: Ja. Oké, hoi.

0: Afgelopen week waren ze in de Paleistuin met Bianco met het nummer Whose Side Are You On uit 1984.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas, ik zie hier wat blauwe lucht, wat een beetje grijze, dunne wolkjes er maar doorheen en een zonnetje wat er doorheen prikt in Baren.
3: Ja, ja, en die wolkjes, dat zijn lage wolken,
2: ja.
3: Dat heet zogenaamde stratus.
2: Ja,
3: en
2: de stratus.
3: In de zomer lossen die wolken altijd op. De zon, binnen een paar uur is het weggebrand. En dan is er ruim baan voor ook hogere temperaturen.
2: Ah.
3: Want de wind heeft niet meer een noordelijke, maar meer een noordoostelijke richting. Dus de warmte van Zuid-Europa, van Frankrijk en zo, komt geleidelijk onze kant op. Vandaag zou dat resulteren in een graad van 28, dus net onder de 30 graden. En in de loop van de volgende week gaan we daar overheen, denk ik.
2: Oh.
3: Is met de nodige
2: voorzichtigheid, Klaas?
3: Voorzichtigheid, want er zijn ook er is een behoorlijke variatie in wat de temperatuur maximaal zou kunnen zijn.
2: Ja.
3: Maar we gaan er toch uit dat het 1 of 2 dagen boven de 30 graden is. Niet zo warm, denk ik. Moet je altijd ook voorzichtig zijn als we gehad hebben. Maar toch tegen een hittegolf aan. En die hittegolf is er wel weer in het zuiden van het land.
2: Ja.
3: En het noorden doet dus niet mee. Dus als het inderdaad boven de 30 graden komt, dan hoef je niet ver te gaan om de koelte te krijgen van de Maddenzee en Friesland en Groningen.
2: Precies. Dus de A28 af richting Zwolle als u wat verkoeling wil volgende week.
3: Ja.
2: Maar een strak blauwe lucht blijft het wel?
3: Windkracht 2-3? Blijft het wel, ja. Dat is pas in de loop van dinsdag of woensdag. Dan komt er wat wolken op zitten. Dan gaat toch dat onweersgebied in Frankrijk, dat maakt een uitstapje richting onze richting op.
2: Oh. Dus,
3: maar zoals het er nu uitziet, is het niet uitgebreid onweer. Zijn het lokale onweersbuien die het even flink nat maken. Dus de regendans kunnen we ook ontsnappen.
2: Ja, nou ja, dat zou wel mooi zijn. Ik las bij het waterschap al dat er al diverse bovenlopen van beekjes droog staan.
3: Ja.
2: Dus de aanvoer van water stokt al.
3: Ja,
2: het moet niet heel veel langer droog blijven, denk ik.
3: Nee, en gezien de onzekerheid van de lokaliteit van het onweer, moet je vrezen dat het toch niet al te veel soelaas brengt.
2: Nee. Kortom, voor de komende dagen.
3: Ja, kortom, eerst nog wat dunne stratus. Dat betekent dat er nog iets van die koude lucht in de onderste laag aanwezig is. Maar die koudere onderste laag wordt verdreven met een noordoostelijke stroming. En we komen dik in de zomerse temperaturen de komende dagen. En ook het tropische weer loert vanaf dinsdag of woensdag. Maar het is nog niet helemaal zeker. Dus het kan ook meevallen dat we onder de 30 graden blijven. Dus dat we een mooie zomerse periode hebben. Laten we daar even op gokken.
2: Ja, maandag horen we meer wat de zekerheid is.
3: Geen koperen ploert, maar hebben we een lekkere warme zon.
2: Precies. Goed smeren en tot maandag, Kaas. Dankjewel.
3: Ja, en een mooi weekend.
2: Hetzelfde.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een keur aan Nederlandse zangers. Bertolf, Daniel Lohuus, Pascal Jacobsen en Paul en de Munnik zongen Terug naar de Baai.
1: Terug naar de Baai. Ook weer zo'n prachtig zomerplaat. Afgelopen woensdagavond is een motie van voorbaren de reddingsboei voor het behoud van de Hertenkamp. En ook Erwin Timmermans, voorzitter van de Stichting Behoud van Hertenkamp, is blij met de goede uitkomst van de gemeenteraadsvergadering. Kunnen we spreken van een reïntegratie van de Hertenkamp? We gaan het horen van Erwin Timmermans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is behouden.
2: Ja, inderdaad.
1: Ging de vlag uit?
2: De vlag ging zeker uit. Ik was er al geruime tijd mee bezig. En ja, het was eigenlijk alles of niets. De plannen van de gemeente waren inderdaad volledig saneren. Dus de financiële bijdrage die vroeger vanuit zichzelf kwam, terugbrengen tot nul. Dus,
1: ja. Waren het spannende tijden in huis Timmermans?
2: Ja, best wel. Ik ben het afgelopen jaar meermaals via de media bezig geweest, maar uiteraard ook via de politieke partijen, om eerst boven water te krijgen van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren. En toen inderdaad probeer te polsen en te kijken van hoe kunnen we dit veranderen.
1: Ja. Maar goed, er moet aardig wat in de portemonnee worden gegraaid. Van in plaats van 90.000 euro per jaar, zoals nu op de begroting staat, is een budget van 50.000 euro toereikend. En daarvan kan de stichting een deel betalen. En ook onze radiogast zoals jij spreekt privé bij, zodat er voor de gemeente een restbedrag van omgerekend 30.000 euro per jaar overblijft.
2: Ja, klopt.
1: Dat is toch al een aardig bedrag wat je dan moet reserveren elk jaar.
2: Ja, inderdaad. De stichting heeft gelukkig wel wat reserves. En dat is in de jaren opgebouwd door donateurs en mensen, vaste donateurs en bedrijven die ons steunen. Dus ja, zodoende kon ik in de berekening bijdragen aan de gemeente. Dus dat eerste hele hoge bedrag was ook eigenlijk ontstaan doordat de gemeente had besloten om de verzorgers via uitzendbasis te laten werken.
1: Mm-hmm.
2: Wat hele hoge kosten met zich meebrengt. Dus ik ben gaan berekenen en kijken hoe kan dit goedkoper. En toen kwam ik uit op inderdaad dat lage bedrag. Maar proefde een beetje. Elke gemeente moet bezuinigen.
1: Ja.
2: Gemeente maar behoorlijk nog steeds aan de hoge kant. Dus toen dacht ik van kan de stichting dan inderdaad zelf ook bij gaan dragen, financieel met zichzelf ook. En dit bedrag, daar konden de politieke partijen mee leven, tenminste degene die voor hebben gestemd.
1: Ja. De Hertenkamp, wat maakt dat nou zo bijzonder?
2: Sowieso is het een cultuurhistorisch iets wat heel belangrijk is. Het zit er al meer dan 100 jaar, 120 jaar ongeveer. En verder is het een van de laatste sociaal-maatschappelijke dingen in Baren die gewoon echt gratis is en toegankelijk voor alle Barenaars.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook, een hele tijd geleden heeft mevrouw IJzendijk het Maarschalkbos nagelaten aan de gemeente Baren. Onder strikte voorwaarden dat het altijd toegankelijk zal blijven voor de Barenaars. Om van de natuur te genieten en ook van de Hertenkamp.
1: Ja, maar er waren dus bewegingen vanuit de gemeente om dat even teniet te doen waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. Ja, het was, ik ben dus eerst gaan onderzoeken van jongens, waarom wordt dit wegbezuinigd? Toen bleek dat inderdaad toenmalig wethouder Eibaard een hele persoonlijke opvatting heeft over dieren houden. Daar is hij het gewoon niet mee eens. En had dit laten meetellen in dit besluit.
1: Ja.
2: Ik heb hem er toen van overtuigd van persoonlijke mening is geen beleid.
0: Wat was zijn mening dan?
2: Zijn mening was dat de dieren houden, dat niet van deze tijd is. En dat voor het welzijn moet je dat niet meer doen en dergelijke.
1: Dus, mm-hmm. Zou die niet stiekem een goudvisje thuis hebben?
2: Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja.
2: Het vervelende is dat hij dus wel succesvol is geweest in het afbreken van de foyer in de Peking Time.
1: Ja, maar dat is toch een beetje eigenbelang wat ik dan zo hoor.
2: Want daar moet in de toekomst iets verrijzen wat hij heeft ingezet inderdaad.
1: Maar waarom heeft hij dit soort zaken eigenlijk uitgesteld na de verkiezingen juist?
2: Eigenlijk het Hertenkamp heb ik uitgesteld na de verkiezingen. Ik heb eerst aangeboden van ik ga een analyse maken, kijken hoe het met de kosten zit en dergelijke. En daar heb ik tijd voor nodig. Want ik proefde heel snel dat met het vorige college en de vorige raad dat ik het niet voor elkaar kon krijgen. De vorige raad had besluit genomen in de grote financiële nota om inderdaad het Hertenkamp weg te bezuinigen. En het is vreemd als ze op hun eigen besluit terug zouden komen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb inderdaad de boel onderzocht. Ik heb om uitstel gevraagd. En ja, toen kwamen de verkiezingen. En nu zit er een nieuw college en een nieuwe raad. En dan kan je andere dingen vragen om inderdaad wat besluit terug te draaien.
1: Duidelijk. Maar goed, het blijft natuurlijk een aardig bedrag wat je jaarlijks moet uitkeren. En hoeveel jaar heb je je verbonden aan de hertenkamp? Financieel dan?
2: Om terug te draaien.
1: Duidelijk. Maar goed, het blijft natuurlijk een aardig bedrag wat je jaarlijks moet uitkeren. En hoeveel jaar heb je je verbonden aan de hertenkamp?

0: Baren. En uiteraard via onze website is dat nu al mogelijk. Hertekampbaren.nl. Daar staat gewoon ons bankrekeningnummer op. En,
1: ja, want er is veel behoefte om gewoon naar de hertenkamp toe te gaan. En voor al die gezinnetjes.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is echt... als je bekijkt, er zijn altijd mensen aanwezig. Inderdaad, mensen die hun hond uitlaten in de weekenden en in de middagen na school zie je inderdaad heel veel kinderen met hun ouders. Er zit ook een speeltuintje bij. En ja, wat is nou leuker dan met een zakje brood of wat groenten even de hertjes voeren.
1: Dat pakken ze je niet meer af in ieder geval. Afgelopen woensdagavond is er een motie van voor Baren. Ja, dat was de reddingsboei. Wat heb jij gedaan toen bleek dat de gemeente gewoon zeg maar de hertenkamp wil bewaren, wil houden? Ja, heb je nog even een glaasje opgedronken?
0: Absoluut. Nou, ik was aanwezig in de raadzaal tijdens de stemming.
1: Ja, toen balde je vuisten en zei van yes!
0: Het is altijd even spannend. Bij motie is natuurlijk altijd wat voorwerk. Je praat met mensen en dergelijke. En ik moet zeggen, ik ben voor Baren zeer dankbaar dat ze de motie hebben ingediend. En de VVD, CDA, 50+, die voor hebben gestemd, absoluut... Ja, bedankt.
1: En welke partij waren Mordicus tegen?
0: GroenLinks was Mordicus tegen.
1: Ja.
0: Even kijken. D66, vreemd genoeg. En PvdA.
1: Ja, vreemd. Vreemd D66.
0: Ja, die waren toch... De wethouder heeft met zijn laatste stuiptrekkingen toch geprobeerd om inderdaad het financiële plaatje onderuit te halen. En daar waren zij enigszins in blijven hangen. En ook het feit... dat ze niet graag terugkomen op een beslissing, ook al was dat van de vorige raad. Zij zaten in de vorige coalitie natuurlijk, dus dat vonden ze een beetje lastig.
1: De hertenkamp is bewaard gebleven voor alle jonge gezinnetjes in Baren en omstreken. Erwin Timmermans, mag je danken.
0: Mag ik jullie danken voor de uitnodiging.

0: Sharon Jones en de Dap Kings. How long do I have to wait? De binnenstad van Amersfoort verandert vanaf 4 uur vanmiddag in een kleurrijke en inclusieve ontmoetingsplek. Dan barst het feest van Amersfoort Pride weer los. Acceptatie en gelijke rechten staan steeds meer onder druk en daarom wil de organisatie een krachtig signaal afgeven. In Amersfoort moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of afkomst. Goedemorgen Linda van Taal.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent voorzitter van Amersfoort Pride.
1: Klopt.
0: Hoe gaat het met de voorbereidingen? Aan het weer zal het niet liggen.
1: Nee, we hadden eigenlijk 2 dingen, vorig jaar ook. En het weer, waar je natuurlijk geen enkele invloed op hebt. En nu hadden we natuurlijk ook het WK, waarvan we echt niet wisten hoe ver Oranje zou komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat heeft zich vanzelf opgelost.
0: Ja.
1: Dus je bent 9 maanden bezig met de voorbereiding. Je probeert alles zo strak mogelijk te plannen, te organiseren. En ik wil meteen de ruim 30 vrijwilligers noemen die vandaag actief zijn en ook in de voorbereiding echt heel veel hebben gedaan.
0: Heel goed.
1: En onze ruim 30 sponsoren. Dus je bent echt bezig met geld, ja, organiseren, aandacht organiseren. Dus vandaag is echt de uitvoering, de kers op de taart.
0: Nu moet het gebeuren en dan is 30 vrijwilligers zijn mooi. Ja. Maar dat je ook nog 30 sponsors hebt weten te strikken, dat is wel een aanzienlijk aantal. Dat is knap. Hoe doe je dat?
1: Nou, we zijn er ontzettend blij mee. Ik zal je vertellen, 1,5 jaar geleden zijn wij als een nieuw bestuur begonnen. Want het oude bestuur van Pride Amersfoort hield ermee op. Acuut, alle 3 tegelijkertijd.
0: Ja, ja.
1: En Amersfoort is dan vanaf 2008 regenboogstad. En goede contacten met de wethouder. En wij vonden echt, was ik voorzitter van de Stichting Kei Roze. En ik en een aantal vrienden vonden, dit kan gewoon niet gebeuren. Dus toen zijn we als EHBO-bestuur, noem ik het maar, gestart. En vonden heel veel goodwill binnen de stad. Iedereen wilde echt helpen, bijdragen, noem maar op. Dus toen hebben we in 1,5 jaar de Pride van vorig jaar neergezet.
0: Mm-hmm.
1: En toen was het zo'n succes dat we dachten, ja, het is natuurlijk heel jammer om nu op te houden. Dus we hadden wel een doel. En het doel dat was 2 keer zoveel sponsoren en 2 keer zoveel aandacht.
0: Ja.
1: En het leuke is, en mijn persoonlijke missie, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar die is op 2 kanten gestoeld om met vrijwilligers, niemand verdient er iets aan, echt een professionele organisatie neer te zetten. Dat vind ik echt, en ik ben helemaal blij dat het ons is gelukt. Als je kijkt naar de site, als je kijkt naar de uitvoering, als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt, nou, dan kan ik met recht zeggen, nou, we zijn er hartstikke trots op. En aan de andere kant, daar begon je mee dat de LHBTIQ+ gemeenschap wel heel erg onder druk staat. En dat merk je steeds meer. En weet je, als je weet dat bijna 18% van de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland zich identificeert,
0: mm-hmm,
1: tot deze doelgroep,
0: mm-hmm,
1: dat is echt 1 op de 5. Dus wij kennen allemaal mensen die,
0: ja,
1: zich, maar heel veel van die mensen die durven gewoon niet meer uit de kast te komen. Of die waren eruit, die gaan er weer in. Nou, ik had het over het WK. Hoeveel sporters durven nou te zeggen? Ik behoor tot de rol.
0: Dat zijn er heel weinig. En zeker in de grote sporten als voetbal bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar is het nog steeds een taboe. Zeker.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat er tienduizenden Amersfoorters zich identificeren met de regenbooggemeenschap. Nou, daar wordt het feestje voor gevierd. Het programma is dus weer uitgebreid dit jaar. En dat is toch weer allemaal gelukt in deze dure tijden. Dat komt denk ik door de inzet ook van andere partijen in de stad.
1: Absoluut, want je ziet dat er voor het eerst dit jaar organiseert Fluor Pink Noise. Dus het is een afterparty. Tegen een bedrag van €7 geloof ik voor een kaartje. Dus het is eigenlijk helemaal niks. Je hebt de lieve vrouw die vandaag de hele dag een roze programmering zelf bedacht heeft uit te voeren. Dus het is natuurlijk ook helemaal top dat het lukt. Bibliotheek Eemland, die al een aantal weken echt aandacht besteedt aan deze grote roze gemeenschap. En ik ben ook heel blij, 1,5 jaar geleden heeft vormgever DDO, Sander en Paulien hebben hun naam verbonden aan de hele vormgeving. Dus het ziet er ook echt prachtig uit. En ik denk dat het wel helpt als sponsoren zich aan je willen verbinden. En het is ook belangrijk hoor, want mensen denken altijd de gemeenschap betaalt mee aan van alles nogal. Ik kan je zeggen dat de gemeente Amersfoort betaalt zo'n 15-16%. Kijk. En de rest zijn het allemaal sponsoren uit de stad.
0: Dat is heel mooi. En u had het over de DDO die meewerkt. De deuren van Kerk de Zwaan die staan ook open. Er is zelfs een kleine kerkdienst om 5:00. Dat lijkt tegenstrijdig. De kerk die meedoet op een Pridefeest. Want de kerk is in het verleden niet altijd de vriend van de roze gemeenschap geweest.
1: Het is een ontzettend mooie vraag. En ik snap dat het verward. Maar we hebben ook al een jaar of 10, 11 een roze viering in Amersfoort. Want kerken zijn ook van ultra-rechts-orthodox tot zeer liberaal. En wij zijn heel blij dat in Amersfoort altijd kerkgemeenschappen zijn die ons ondersteunen. En dat ook heel veel, als je bedenkt, bijna 18% van de mensen in Nederland, die gaan natuurlijk ook naar de kerk. Die gaan ook naar de moskee, die gaan ook naar allerlei andere levensbeschouwelijke richtingen. En onze stadsdominee, de vorige ook, heeft zich altijd ingezet. En Marleen Kool die is ook net met een interview geweest bij een ander radioprogramma. Dus ook vorig jaar heeft ze zich meteen aangemeld. We willen de kerk openstellen. En er is dus een kleine viering. En dan komen er ook mensen. Dus dat is ook prachtig.
0: In het hart van het feest natuurlijk. Aan de Lange Straat, daar staat Kerk de Zwaan. Vorig jaar liepen de burgemeesters van Leusden en Amersfoort ook mee met de Pride Walk. Dat is zeg maar het openingsfestijn van Pride Amersfoort. Zijn ze dit jaar ook van de partij?
1: Ja, dit is een leuke vraag. Vanmiddag wordt ook het boek van de slavernijgeschiedenis van Amersfoort gepresenteerd.
0: Ja.
1: Dus we hebben een zekere, gaat natuurlijk ook over vrijheid, gelijkheid, inclusie. Dus we weten niet zeker of de burgemeester op tijd komt. Maar de wethouder Micheline Vagge komt zeker. En het is mooi dat je het noemt. Leusden doet vanaf dit jaar echt officieel ook mee met de Pride. Die hebben ook zelf een eigen regenboogspeltje laten ontwikkelen. En de burgemeester van Leusden loopt ook mee. Dus,
0: kijk, heel goed.
1: Ik vind het wel mooi dat het zich echt verspreidt als een olievlek. En dat mensen ook gewoon mee willen doen, participeren. Nou. Omdat ze snappen dat het zo belangrijk is.
0: En dan is het volgende doel volgend jaar ook in Leusden feest tijdens Amersfoort en Leusden Pride.
1: Ja, we hebben een regiofunctie, hè?
0: Dus dat bedoel ik.
1: Ik vind eigenlijk dat Leusden maar hier naartoe moet komen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dat doen ze ook, hoor. En weet je, het is ook mooi dat je zegt, die informatiemarkt, er staan ook zo'n 20 verschillende organisaties, verenigingen op het Jorisplein. En dan is het natuurlijk echt specifiek voor Amersfoort dat wandelen langs die regenboogvlag. En het feest, natuurlijk is het een feest, maar het is vooral zichtbaarheid. Iedereen is welkom, diversiteit tonen.
0: Dat, zo is het. Nou, misschien is een roze pendeldienst volgend jaar van Leusden naar Amersfoort dan ook een idee. Ja. Mevrouw Van Taal, hartelijk bedankt en een heel mooie Pride vandaag.
1: Dankjewel. Tot later.

0: waren trouwens de Animals met It's My Life uit 1965. Fijn dat je afgestemd bent op Emeland 1 Actueel, een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Emeland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze websites emeland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons ook op Instagram of TikTok, noem maar op.
1: Ja, zeker. Facebook zijn we ook te vinden.
0: Facebook ook, ja. Emeland 1 en Nieuwsplein 33.
1: Arjan,
0: met een hashtag ervoor.
1: We gaan even afhaken. Ik ben in september weer. Vind je dat goed?
0: Nou, waar ga je naartoe?
1: Ja, ik heb vakantie.
0: Naar Vlieland.
1: De collega, we gaan de komkommers zoeken.
0: Ja.
1: Nieuwsplein 33 doet in september weer mee met Emeland Actueel.
0: Je zal gemist worden.
1: Ja, nou ja, ik zou jou ook missen, Arjan. Ja, technicus Menno Mooi en technicus Tijn, zeker.
0: Maar gelukkig ga je naar Eembrugge. Je bent zo op deze plek.
1: Oké.
0: Okay. Goed zo, dankjewel in ieder geval. Tot maandag. Dan zit op deze stoel Pearl Mosk. Dag.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crash ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.
1: Rigby met Earth meets Water. Ook Dario G met Carnaval de Paris.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburg is goed op deze vrijdagochtend 10 juli 2026.
2: Papa, koffie?
1: Ja, bakkie, prima. Lekker. Ja, en het is er toch gewoon weer voor, hè? Vind je ook niet? Ja, dat dus. Lekker hoor. Hey, tot een uur of 12 sleep ik je mee door deze werkochtend heen. En ik krijg erbij hulp van Tears for Fears. En die zitten in de tijdreis. We gaan dat jaar, het jaar van Tears for Fears, waarbij Everybody Wants to Rule the World een hit was. Ja, nog twee platen draaien uit 1985. Welke dat zijn, dat hoor je later. Nelly Furtado? Nee, die niet. Nelly featuring Kelly Rowland. Ja, Furtado. Ja, foutjes dan snel gemaakt, hè? Ik zag Futuring staan. Ja. Even kortsluiting in het brein. Ken je dat? Ja, als de warmte moet je maar denken. Je moet toch een smoes verzinnen natuurlijk. Muziek ook op de radio van Jamie Cullum. En verder ga ik niet al te veel vertellen, want dan heb ik zo'n beetje de hele playlist met je gedeeld. Wat op zich niet per se een probleem hoeft te zijn. Hey, over een week is het zomervakantie, scholen vrij. Dus hou er even rekening mee. Voor de kinderen is het aftellen. Voor jou, ja. Zou ook aftellen kunnen zijn. Misschien vertrek je meteen lekker naar de camping of naar het buitenland. Zou natuurlijk kunnen. Nou ja, alvast een hele fijne vakantie gewenst, zeg ik. De muziek, ja, die doet mee op dat punt. We gaan terug naar 1998 met Los Umbrellos en No Tengo Dinero.

0: Kaoma met Lambada uit 1989.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, de Lambada, ja, dat klinkt natuurlijk als zomer. Natuurlijk, maar onder die dans schuilt verdriet. Ja, de liefde die eigenlijk straalde, die glipt weg. En degene die achterloos met dat gevoel omgaat, krijgt die herinnering overal mee. Zon, zee en dans houden het moment vast. Alsof één korte omhelzing nog altijd in de lucht hangt. In 1989 trekt deze Frans-Braziliaanse productie de wereld over en maakt de Lambada ineens tot het beeld van tropische passie. Dicht op elkaar, soepeltjes, zwol, bijna filmisch. Maar ja, toch draagt die melodie een oudere geschiedenis mee. Ze komt uit Lorando, Sevu, van de Boliviaanse groep Los Kjerkas. Waardoor achter de hit ook een strijd om erkenning klinkt. In Nederland staat Lambada wekenlang bovenaan in de top 40 en eindigt het als een van de grootste hits van 1989. Ja, zomer op je radio. Onderweg Nelly featuring Kelly Rowland met Dilemma. Maar eerst Selena Gomez, Benny Bianco en Gracie Abrams met Call You.

0: Nelly featuring Kelly Rowland en Dilemma.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Zeker. Het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en over coronatoegangsbewijzen. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam en Den Haag zijn bij elkaar zo'n 12 mensen opgepakt. Een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De opvang gaat in gesprek met het personeel. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
3: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Brian Ferry onderweg. Uit 1976 hoor je zometeen de hit. Let's stick together. We gaan ook een tijdreis maken naar 1985. 3 platen uit dat jaar. Eerst 1991. Black Box. En Strike It Up.

0: Ryan Ferry en Let's Stick Together.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, 1985, de Elfstedentocht is terug. Friesland houdt de adem in en Evert van Bentham, ja, die wint hem. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en merkt hoe scherp de afstand is tussen Rome en een mondig katholiek Nederland. Rellen, lege plekken en protest bepalen het beeld. In Schengen zetten Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland hun handtekening onder een akkoord dat grenscontroles stap voor stap laat verdwijnen. Bij een benzinestation in Geldrop doet minister Nelly Smit-Kuls de eerste pinbetaling van Nederland. Het pasje met code, ja, het begint aan een opmars. Het kabinet Lubbers houdt vast aan no-nonsense beleid met herstel van de overheidsfinanciën en sociale spanning. Rijswijk schrikt van een aanslag in een pand waar ook de Raad voor de Bevrijding van Suriname kantoor houdt. Drie leden van een amateurband komen om het leven. Deze plaat uit 1985. Virgo Sharky, A Good Heart, ook U2 met Sunday Bloody Sunday. En Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Drie keer 1985 in de tijdreis Feel Good Sharky, Good Heart. Ja, in de Nederlandse top 40 de grootste van deze drie. Nummer 1, 15 weken genoteerd. Daarvoor U2 met Sunday, Bloody Sunday. Een plaat die wel echt binnenkomt. In 1985 bereikt U2 er plek 3 mee en blijft het 11 weken in de top 40. En dan Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, groeit uit tot een van de grootste popklassiekers van 1985. Nummer 2 in de top 40 en 12 weken in de lijst. Verzoekjes voor de tijdreis? Je mag ze mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl. Jamie Cullum zometeen met You're Not the Only One. Maar eerst Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Eemland 1. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Jennifer Lopez, David Guetta samen, Save Me Tonight. Ook de Human League met Human.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hammeland in het tweede uur van Spakenbeurs goed voor deze vrijdag 10 juli 2026. Ja, en ik zou zeggen, doe je nu ook weer mee? Ik tel wel even af, ja? 3, 2, 1. Zo. Even opgefrist. Lekker.
2: Papa, koffie?
1: Ja, die lust ik ook gewoon natuurlijk. Ja, ik lust wel een bakkie, prima. Ja, eigenlijk wel een heel goed idee.
2: Papa, wil je appeltaart?
1: Ja, maar wel met een beetje slagroom dan. Ja, lekker. Ja, niet warm. Dat is alleen in de winter is warme appeltaart lekker. De zomer gewoon lekker. Ik zou bijna zeggen, haal hem uit de koelkast. Maar goed, kijk maar even wat je doet. Muziek op de radio. Dit uur onder andere Belinda Carlisle, ook Donna Summer. We hebben Bruce Springsteen in Doubleplay. Een plaat en zijn verhaal met dank aan Bart van Leeuwen. En ook Somjeu, dit is Can't Get Enough.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Als je per se bij me weg wil gaan, zal ik je heus niet smeken om te blijven, hoor. Misschien is het ook wel beter dat je zometeen definitief bij me weg bent. Ik sla me er wel doorheen. En uiteindelijk zal het met mij vanzelf alweer goed komen. Je hoeft je om mij dus geen zorgen te maken als je straks naar buiten loopt en de deur voorgoed achter je dichttrekt. Zoals jij je armen altijd om me heen sloeg en me stevig vasthield, zelfs dat zal ik niet missen. Mocht je ooit nog eens aan me denken, stel je dan maar goed voor hoe het me vergaat zonder jou. Ik ben namelijk zo sterk als een beer, dus het is niet meer dan logisch dat ik me wel red. Ook als we niet meer samen zijn. Daar kan ik gemakkelijk mee omgaan. Maar beloof me één ding. Draai je alsjeblieft niet nog een keer om als je zo meteen de deur uitloopt. Ik wil niet dat je ziet hoe mijn hart breekt. En mijn tranen hou ik ook liever voor je verborgen. Soms zou ik willen dat ik je tegen kon houden en je kon zeggen hoeveel ik van je hou. Alleen al het idee dat jij zo meteen weg bent, maakt me eerlijk gezegd wanhopig. Maar ik wil absoluut niet dat jij weet hoe ellendig ik me ga voelen zonder jou. En daarom laat ik je maar gewoon gaan.

0: Was Wat en Don't Turn Around uit 1988. Het was de plaat en zijn verhaal met dank aan Bart van Leeuwen.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan naar 10 juli 1985. De Rainbow Warrior ligt in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland. Het is het vlaggenschip van Greenpeace en wil uitvaren richting Muroa, waar Frankrijk kernproeven houdt. Maar nog voor vertrek slaan twee explosies een groot gat in de romp. De Rainbow Warrior die zinkt. Bijna iedereen komt weg, behalve fotograaf Fernando Pereira. Hij komt om het leven. Al snel blijkt, het is geen ongeluk, maar een actie van de Franse geheime dienst. Twee agenten, Dominique Preur en Alain Maffart, worden opgepakt. Ze krijgen 10 jaar cel, maar na politieke druk mogen ze hun straf uitzitten op het Franse houtatol in de Stille Oceaan. Maar daar blijven ze niet zo lang. In juli 2005 duikt een geheim rapport op. Volgens oud-spionagechef Pierre Lacoste geeft president François Mitterrand zelf toestemming voor de operatie. En zo verandert een milieuprotest in een internationale staatsaffaire. 1985, 10 juli. Het historisch feitje. Onderweg, California van Belinda Carlisle. Maar eerst Afrojack samen met Eloy Black. In My World.

0: was gone. Belinda Carlisle was dat met California uit 1997.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
2: Ja. Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en over coronatoegangsbewijzen. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam en Den Haag zijn bij elkaar zo'n 12 mensen opgepakt. Een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De opvang gaat in gesprek met het personeel. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed straks.
0: Hakuna Matata van Jimmy Cliff. We hebben ook dubbelplay met vandaag Bruce Springsteen erin. Twee vrij bekende platen van hem. Eerst gaan we terug naar 1982 met Donna Summer. State of Independence.

0: Jimmy Cliff en Hakuna Matata uit 1998.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Bruce Springsteen, ja, dat is zo'n artiest waarbij je eigenlijk meteen een beeld voor je ziet als je de platen hoort. Hij zingt over gewone mensen, grote dromen, werk, liefde, verlies en ja, maar ook gewoon doorgaan. Niet voor niets krijgt hij de bijnaam The Boss. Rauw, eerlijk en altijd met het hart op de goede plek. Twee heel verschillende kanten van Bruce gaan we laten horen. Streets of Philadelphia, klein en breekbaar. Geschreven voor de film Philadelphia met een hoofdpersoon die door ziekte, eenzaamheid en afwijzing heen gaat. En ja, Springsteen maakt er geen groot drama van. Het is juist de ingetogenheid die raakt. Maar eerst Bruce met energie. Dancing in the Dark gaat over onrust, over vastzitten en het verlangen dat iets of iemand je weer in beweging brengt.

Twee keer Bruce Springsteen in Double Play, Streets of Philadelphia. Prachtig liedje uit 1994. En 10 jaar eerder had Bruce een hit met Dancing in the Dark, 1984. Verzoekjes voor Double Play, je mag ze mailen. larry.koelewijn@eenland1.nl. Ik heb er nog 2 voor je. En dan laat ik het hierbij voor vandaag. Maar Eemland 1 laat het er niet bij. Hè? Nee, die mag je gewoon aan laten staan, natuurlijk. Straks Eemland 1 actueel. Ik laat je achter met Lady Gaga, met Alejandro. En Roxy Dekker nu eens met Superstar. Fijne vrijdag, goed weekend ook. En ik spreek je graag donderdag om 1:10 voor een nieuwe editie Spakenburg is goed. Hoi!

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is vrijdag 10 juli. Dit is Eemland Actueel. Een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1.
3: Met in deze uitzending podcastmaker Erik van der Velde. Hij dook de afgelopen week in het nieuwe coalitieakkoord van Amersfoort. Wat viel hem op en welke verhalen hoor je terug in zijn podcast? Hij vertelt het ons zometeen. Na het weer met Klaas Bijker praten we met Erwin Timmermans, mecenas en voorzitter van Stichting Behoud het Hertenkamp. Over behoud gesproken, puntje, puntje. Vanavond en vannacht viert Amersfoort Pride, een feest van diversiteit en jezelf kunnen zijn met een uitgebreider programma dan ooit. En we gaan tenslotte naar het egaalste stukje Nederland. En waar ligt dat dan? Nou, gewoon in Bunschoten. En straks hoor je waarom.
4: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan Klaver.

0: Laat Mark Knopfler maar aan de snaren trekken. Dat was Dire Straits.
1: Ja, en over snaren gesproken. Zondag start het Dutch Open in Bunschoten. Maarten Zoetelief en zijn team zijn al 2 weken druk bezig om de banen ATP-proof te maken. Maar als overmorgen de eerste bal over het net worden geslagen, gaat dat pas echt voor Zoetelief beginnen. Goedemorgen, Maarten Zoetelief.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent vanmorgen weer vroeg begonnen om de zaak te egaliseren, want je bent met het egaalste stukje Nederland bezig, hè?
2: Ja, ik kom net aanrennen, inderdaad. Dus 7 uur zijn we weer gestart om alles weer helemaal uit te vlakken. Dus ja.
1: Uit te vlakken. Ja. Je bent 2 weken geleden begonnen met je team om zeg maar alles ATP-proof te maken. Wat betekent dat ATP-proof?
2: Nou ja, ATP-proof is dat de banen moeten gewoon voldoen aan heel veel eisen, hoge eisen. Dus zo min mogelijk kuiltjes. Het moet gewoon zo vlak mogelijk zijn. Ja. Dat is de wens van de ATP.
1: Mm, maar goed, wat tref je dan aan? Ik bedoel, ze hebben dan een jaar amateurs op die banen gespeeld. En opeens moet het allemaal egaal zijn voor de professionals. Wat moet er dan allemaal gebeuren?
2: Nou, in principe halen wij eigenlijk alle oneffenheden uit de baan. Dat doen we inmiddels door harken, trilplaten. En een beetje crevel erop gooien, bijstrooien en er weer afhalen. Dus het is eigenlijk exact hetzelfde wat stukken doors op de muur doen. Dat doen wij op de tennisbaan.
1: Ja. En wat moet er nog meer gebeuren?
2: Voornamelijk heel veel slepen, heel veel sproeien met het warme weer. Dus dat is heel veel water op de baan is ook niet goed. Te weinig water op de baan is heel slecht. Dus ja, dus we zijn gigantisch veel aan het sproeien op dit moment.
1: Ja, daar moet je echt een evenwicht in vinden, hè?
2: Ja. Ja, dus eigenlijk de standaardregel is eerst komt water en de rest komt later. Die hanteren wij ook. Dus het is eerst voornamelijk alles nat houden en dan zoveel mogelijk uitvlakken wat we kunnen doen. En vervolgens alle oneffenheden uit de baan te halen.
0: En hoe meet je dat dan allemaal? Heb je daar apparatuur voor?
2: We hebben apparatuur voor, maar het meeste doe ik gewoon meestal op het oog en met een hark en een schep.
0: Dus heb je jarenlange ervaring waar je op kan stoelen?
2: Dat is inderdaad veel ervaring, ja.
1: Goed, je hebt een jaar lang hebben de banen gewoon de amateurs moeten kwellen eigenlijk. Maar nu zijn het professionals. Wat is het verschil tussen een amateur en een professional qua kracht in de benen?
2: Ja, nou de spelers die wij deze week krijgen, die staan echt in het begin van hun carrière. Dus de afzet, ze strijden echt om elk punt. De afzet, de service is zo enorm krachtig. Ja, dat vergt gewoon heel veel van de banen. Dus heel veel sleepbewegingen. Ja, dus de hele toplaag krijgt het echt voortdurend heel erg zwaar, ja.
1: Ja, na afloop van elke speeldag, dan gaan jullie natuurlijk ook de tennisbaan op om alles weer perfect klaar te maken voor de volgende wedstrijden.
2: Ja.
1: Is dat nou veel werk? Ja.
2: Dat is heel veel werk. Maar daar, op Bunschoten Spakenburg, op de tennisvereniging De Eemslag, hebben ze dagelijks een groundsman lopen, Dick de Jong. Die levert die banen voor mij echt perfect aan. Voor mij is het echt onderhouden en een beetje de zwakke punten eruit zien te halen.
1: Ja, de zwakke punten. Ja, ogenschijnlijk zijn dat altijd de lijnen. Hoe is dat eigenlijk met de belijning? Loopt dat wel eens mis met die belijning?
2: Tot nu toe niet, maar het is wel de schrik van elke groundsman. Dus een lijn kan eruit gelopen worden. Daar ben je normaal gewoon op amateurniveau beter een uur mee bezig om die lijnen weer keurig netjes in te leggen. Mm-hmm. En hier krijg je er 2 minuten voor. Dus daar vergt wel even wat aandacht aan.
1: Is dat wel eens een keer gebeurd tijdens een wedstrijd?
2: Gelukkig nog niet.
1: Nee?
2: Nee, gelukkig
1: niet. Je houdt je hart vast dat het niet gebeurt.
2: Dat is wel de schrik van elke groundsman, ja.
1: Ja, er staan 600 mensen staan naar jouw reparaties te kijken.
2: Staan om mijn vingers te kijken dan, ja. Nee, tot nu toe afkloppen, het is nog niet gebeurd. Maar je moet er wel altijd rekening mee houden dat het kan gebeuren.
1: Ja. Dus, ja. En je houdt natuurlijk de radar in de gaten. Het is mooi weer, maar hoe is dat volgende week? Komt er ook nog eens een buitje aan of niet?
2: Nou, tot nu toe krijgen we in ieder geval de eerste. Vanaf nu een week wordt het, verwachten ze geen neerslag. Mm-hmm. Nee, dus dat is perfect natuurlijk voor ons. Dus, te veel zon, te heet is ook niet goed natuurlijk voor die banen. Dan... Maar ja, regen is voor ook, dat is ook een schrik van elke groundsman. Dus dan krijg je te maken met plassen wat zo snel mogelijk verwijderd moet worden. Dat geeft ook enorm veel schade aan de baan.
1: Ja, dat heb je wel eens een keer meegemaakt, hè? Want voorheen was Dutch Open gelokaliseerd op de banen van Alta in Amersfoort. Ja. En toen was er 's nachts een enorme regenbui. Je stond echt tot je knieën eigenlijk in het water.
2: Ja, toen kwamen we aan. Toen was ik meer eigenlijk een badmeester dan een groundsman.
1: Ja. Dus dan... Hoe lang duurde dat allemaal, dat opruimen? En wat was de schade eigenlijk aan die baan?
2: Nou, We zijn echt zeker 3 uur bezig geweest. En ja, dan gebruiken we eigenlijk... We doen eigenlijk alles wat in het dagelijks leven op een gravelbaan niet mag. Dus we prikken gaten, er komen waterstofzuigers. En ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja, die ATP wil gewoon zo snel mogelijk spelen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk, wat we ook doen, die plassen moeten gewoon zo snel mogelijk van die baan af. En hoe je dat doet, dan... ja, daar verzinnen we altijd wel iets op.
1: Wanneer is eigenlijk de keuring van die ATP-man? Want die is elke dag aanwezig. En die zal toch elke dag ook die banen moeten controleren?
2: Elke ochtend loopt hij in ieder geval langs alle banen.
1: Ja, jij loopt mee? En,
2: ik loop mee. En dan bespreken we even wat de kwetsbare punten zijn in de baan. En tot nu toe zijn ze altijd hartstikke tevreden alle jaren.
1: Mm-hmm. Nou, dat is mooi. Goed. Maar je bent groundsman, maar je doet ook iets anders. Hè? Je houdt ook alle ballenkinderen in de gaten als het gaat om voldoende drinken.
2: Ja, met mooi weer. Dat is niet mijn taak. Daar hebben ze eigenlijk ook een heel apart team voor. Maar ja, ik loop dagelijks op de baan. Ik loop natuurlijk heel veel op de baan. Dus ik hou inderdaad met dit soort temperaturen, moet je eigenlijk iedereen in de gaten houden. Je houdt de ballenkinderen in de gaten. Dat ze voldoende drinken. Ook de scheidsrechter moet drinken natuurlijk. Ja, dat hoort ook een beetje bij mijn taak, vind ik altijd.
1: En dan is volgende week dat toernooi afgelopen. En dan ga je even op een stoeltje zitten. Denk je van, ik heb er weer 400 uur op zitten. Of is dat niet zo? Is dat meer?
2: Nee, dat zit wel rond de 400 uur met mijn team, ja.
1: En dat helemaal vrijwillig?
2: Vrijwillig, ja. Ja, de passie voor de sport.
1: Oké, wat ga je vandaag doen? Want vandaag is de korte aanloop nog naar Dutch Open. Wat moet er nog gebeuren aan de banen? Is het allemaal picobello nu?
2: Nou, vandaag gaan we vast alles een beetje voortrillen. Dat doe ik door middel van een trilplaat te gebruiken. Nu zien we een paar kleine putjes in de baan. Die gaan we vast helemaal egaliseren. En dan gaan we wachten tot zondag, tot de toppers komen.
1: Tot de topper? Nou, je bent zelf ook een topper, hè?
2: Ja, ze zeggen het.
1: Maarten Zoetelief, ja goed, je bent bezig met het egaalse stukje Nederland. En waar dat ligt, ja, iedereen kan naar Bunschoten om te kijken bij Eemslag, padel en tennis. Want er liggen 3 banen, die zijn zo egaal, dat wil je gewoon niet weten. Kan je knikkertje op laten rollen. Dankjewel, Maarten.
2: Jullie bedankt en succes met de uitzending.

0: How Long is van Ace. Engelse band, heerlijk zomermuziek.
1: Het coalitieakkoord van Amersfoort is bekend. En de 6 nieuwe wethouders zijn woensdag beëdigd. Maar wat is het nieuwe stadsbestuur van de Keistad van plan? En belangrijker nog, hoe gaan ze alles aanpakken en betalen? De politieke podcastmaker Erik van der Velde is in het akkoord gedoken en heeft het debat over het akkoord gevolgd. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen, mama. Ja, ik geloof dat er 2 interviewers zijn, toch?
0: Jazeker, ja, zeker.
1: Ja, dat klopt. Arjan, die zit hier naast mij. Wat voor een coalitie verwacht jij in Amersfoort na de laatste gemeenteraadsverkiezingen?
2: Wat ik verwachtte? Nou, ik verwachtte dat Keihard voor Amersfoort nooit tot de coalitie zou toetreden. Dat is toch een protestpartij die zich enorm afzette tegen wat toen de heersende macht was, zou ik maar zeggen. En alle bouwambities die er zijn, er is allemaal zoveel geld mee gemoeid, dat ik dacht van nou, Keihard van Amersfoort gaan ze echt niet binnenhalen. Dat vinden ze een groot risico, te groot risico. Moet dan ook onmiddellijk denken aan Hart voor Den Haag, Richard de Mos, wat de echte volksvechter is, iemand die hard tegenaan gaat. Nou ja, zo iemand die wil je niet bij hebben in ons brave Amersfoort. Dat dacht ik. Ja. Maar ik heb volledig ongelijk gekregen. Keihard van Amersfoort is in het coalitie. En de voorman, Tom Kranen, heeft zelfs de uitermate belangrijke positie van mobiliteitswethouder gekregen. Dus dat is helemaal niet uitgekomen wat ik had verwacht.
1: Nee, je spreekt zelfs van een revolutie in je podcast.
2: Ja, en dat heeft niet alleen te maken met het binnentreden van Keihard van Amersfoort. Maar ik denk dat er echt een andere bestuurscultuur komt. Een bestuurscultuur die veel meer open is. Veel meer ruimte laat voor de oppositie. Veel beter wil luisteren naar wat in de bevolking leeft. Niet de zaak wil dichttimmeren. Echt in dialoog en gesprek gaan. En ja, je moet altijd maar afwachten of al deze goede voornemens ook in de praktijk worden uitgevoerd. Maar het is wel een verschil met de vorige coalitie die ik zelf behoorlijk regentesk vond. De Partij van de Dieren die heeft al gereageerd. Die vond dat die miste dat deze coalitie niet duidelijk en dapper is. Nou ja, dat was de vorige coalitie wel, duidelijk en dapper. En dat heeft nogal wat teweeg gebracht. Inderdaad, het parkeerreferendum en een totaal andere uitslag. En ja, deze coalitie is misschien dan wel niet duidelijk en dapper. Maar wil wel de tijd nemen voor belangrijke beslissingen en in overleg treden met de bevolking. Ja. En heeft ook de bereidheid tot compromissen. Ik hoorde Bram Leeuwenkamp van Pro zeggen dat hij de schoonheid van het compromis in ere wil stellen. Nou, dat zijn geen woorden die ik verwacht bij een activistische partij als GroenLinks. Ja, dan denk ik, er is echt wel iets.
1: Ze zijn wat
2: naar een grote verandering ingezet. Ja,
1: ze zijn misschien wat meer naar het midden geschoven nu ze de grootste zijn geworden. Dan moet je toch als de oudste van het gezin.
2: Ja, dat is zo, maar ik denk ook wel dat ze echt wel vasthouden aan de idealen, maar wel snappen van ja, wil je echt iets bereiken, dan moet je niet dapper en doordrammen. Maar dan moet je ook echt daar de tijd voor nemen en participatie serieus nemen en ruimte geven aan tegengeluiden.
1: Ja.
2: Dus ja, dan wil je niet opeens anders gaan denken over vergroening van de stad en niet anders over denken over een energietransitie, dat geloof ik niet. Maar ze zijn wel bereid om, laat ik zeggen, een andere weg in te slaan om dat doel te bereiken.
1: En dan hebben ze nu akkoord op hoofdlijnen. Moet dus over de details nog gedebatteerd worden. Nou, de raadsleden die kunnen hun borst nat maken. Maar wat zijn volgens jou de opvallendste zaken in dat akkoord op hoofdlijnen?
2: De windturbines op Isselt, wat natuurlijk een hot item was de afgelopen 4 jaar. Dat wordt nu vrijgegeven. Hè. Raadsleden mogen besluiten wat ze zelf willen besluiten.
1: Ja, dus ook binnen de coalitiepartijen de raadsleden zelf hun stem bepalen. Ja. Er is geen fractiediscipline meer, zoals ze dat noemen.
2: Ja, precies. Nou, op dat onderwerp zeker. Nou, dat vind ik wel echt wel opmerkelijk.
1: Past dat bij de Amersfoortse bestuurcultuur eigenlijk wel?
2: Nou ja, nee, eigenlijk niet. Daarom spreek ik eigenlijk ook van revolutie. Dat het echt wel anders is.
1: Dus
2: ja.
1: De vraag is, zijn, en ook al is de helft nieuw, zijn de raadsleden daarop voorbereid, zeg maar? Die moeten nu wel echt hun best gaan doen, ook voor hun persoonlijke standpunt.
2: Ja, dat is zo, ja. Ja, dat is zo, ja. Maar is dat verkeerd, denk jij?
1: Niet per se. Het is wel heel interessant voor ons als zeg maar, ja, politieke watchers hoe dat gaat uitpakken natuurlijk.
2: Ja. En binnen de partijen krijg je natuurlijk ook veel meer discussie. Ja.
1: Dat is ook zo. En ja, hopelijk kunnen we dan ook wat meer gaan uitleggen hoe het proces van besluitvorming plaats gaat vinden. Dat het ook wat meer openbaar wordt. Dat gaat dus meer in de raad zelf plaatsvinden in plaats van in de Kamer van het Stadsbestuur. De rest van de gemeenteraad heeft deze plannen natuurlijk meteen afgefakkeld, want daar ben je oppositie voor.
2: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ik vond het eigenlijk ook nog wel meevallen, hoor, moet ik zeggen. Ze begonnen allemaal wel met eerst de positieve dingen te benoemen. En dan kwam inderdaad een lijstje wat anders moet. En wat terugkeerde is bij de meeste partijen van ja, allemaal prachtige plannen, maar er zit geen prijskaartje aan. Heel veel beslissingen zijn financieel nog niet ingeboekt of ambities zijn ingeboekt. Hoe gaan jullie dat doen, gemeente, college? Dat zie je steeds terugkeren. En dat is denk ik ook wel waar. Er moet nog ergens 10 miljoen worden gevonden. En dat is best veel geld, structureel. Dus daar zal zeker ook een belangrijke discussie over gaan.
1: Ja.
2: En ja, dan komt het misschien ook wel op een andere manier weer dat parkeerbeleid terug. Want ja, een gemeente heeft niet zoveel mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten. En de mogelijkheid die er is, dat is toch vooral ook parkeervergunningen, parkeertarieven.
1: Ja. OZB.
2: Ja, OZB. En ja, de hondenbelasting is nu afgeschaft. Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie maatregel voor heel veel mensen. Maar ja, het kost ook weer geld. En geld moet dan weer ergens anders vandaan worden gehaald. En dus dat kan allemaal interessante discussies geven. Waar halen we die 10 miljoen vandaan?
1: En daar hebben we een nieuwe wethouder voor. Wethouder van Financiën Marjolein Perdok. Zij is nieuw als wethouder. Net zoals Joyce Huurman en Tom Kranen. Hoe schat je hun capaciteiten in als wethouder? Want daar had ik het met Peter Lange ook over vorige week. Je moet er ook een soort managementkwaliteiten hebben.
2: Ja, moet je zeker. Nou ja, de grootste onzekere risico zou Tom Kranen moeten zijn. Want ja, die heeft nooit in de raad gezeten. En hij heeft ook eigenlijk geen ervaring als het gaat om bestuurlijke kwaliteiten in de politiek. Maar ja, hij is wel door dat hele lange, moeizame coalitieonderhandelingsproces gekomen. En heeft kennelijk wel heel veel vertrouwen gekregen bij zijn collega's. Dus hij moet wel specifieke kwaliteiten hebben als het gaat om strategie en communiceren. Nou, strategie en communiceren, dat zijn wel twee hele belangrijke zaken die je in huis moet hebben als wethouder, als bestuurder. Dus wat dat betreft is hij vooralsnog voorbij geslaagd dat je door die coalitieonderhandelingen komt. En dat je zo'n belangrijke positie voor jezelf weet te krijgen, dan moet je wel iets in huis hebben.
1: Dat staat genoteerd in het rapport. Ja. En dossier terugluisteraar blijft het allemaal op de voet volgen. Je hebt even zomerreces en dan kom je weer terug in september met een nieuwe podcast aflevering. Ja. Met het terugluisteren van deze gemeenteraad van Amersfoort. Erik, dankjewel.
2: Ja. Oké, hoi.

0: Afgelopen week waren ze in de Paleistuin met Bianco met het nummer Whose Side Are You On uit 1984.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas, ik zie hier wat blauwe lucht, wat een beetje grijze dunne wolkjes er maar doorheen en een zonnetje wat er doorheen prikt in Baren.
3: Ja, ja, en die wolkjes, dat zijn lage wolken,
2: ja.
3: Dat heet zogenaamde stratus.
2: Ja,
3: en
2: de stratus.
3: In de zomer lossen die wolken altijd op. De zon, binnen een paar uur is het weggebrand. En dan is er ruim baan voor ook hogere temperaturen.
2: Ah.
3: Want de wind heeft niet meer een noordelijke, maar meer een noordoostelijke richting. Dus de warmte van Zuid-Europa, van Frankrijk en zo, komt geleidelijk onze kant op. Vandaag zou dat resulteren in een graad van 28, dus net onder de 30 graden. En in de loop van de volgende week gaan we daar overheen, denk ik.
2: Oh.
3: Is met de nodige
2: voorzichtigheid, Klaas?
3: Voorzichtigheid, want er zijn ook er is een behoorlijke variatie in wat de temperatuur maximaal zou kunnen zijn.
2: Ja.
3: Maar we gaan er toch uit dat het 1 of 2 dagen boven de 30 graden is. Niet zo warm, denk ik. Moet je altijd ook voorzichtig zijn als we gehad hebben. Maar toch tegen een hittegolf aan. En die hittegolf is er wel weer in het zuiden van het land.
2: Ja.
3: En het noorden doet dus niet mee. Dus als het inderdaad boven de 30 graden komt, dan hoef je niet ver te gaan om de koelte te krijgen van de Maddenzee en Friesland en Groningen.
2: Precies. Dus de A28 africhting Zwolle als u wat verkoeling wil volgende week.
3: Ja.
2: Maar een strak blauwe lucht blijft het wel.
3: Windkracht
2: 2-3.
3: Blijft het wel, ja. Dat is pas in de loop van dinsdag of woensdag. Dan komt er wat wolken op zitten. Dan gaat toch dat onweersgebied in Frankrijk, dat maakt een uitstapje richting onze richting op.
2: Oh. Dus,
3: maar zoals het er nu uitziet, is het niet uitgebreid onweer. Zijn het lokale onweersbuien die het even flink nat maken. Dus de regendans kunnen we ook ontsnappen.
2: Ja, nou ja, dat zou wel mooi zijn. Ik las bij het waterschap al dat er al diverse bovenlopen van beekjes droog staan.
3: Ja.
2: Dus de aanvoer van water stokt al.
3: Ja,
2: het moet niet heel veel langer droog blijven, denk ik.
3: Nee, en gezien de onzekerheid van de lokaliteit van het onweer, moet je vrezen dat het toch niet al te veel soelaas brengt.
2: Nee. Kortom, voor de komende dagen.
3: Ja, kortom, eerst nog wat dunne stratus. Dat betekent dat er nog iets van die koude lucht in de onderste laag aanwezig is. Maar die koudere onderste laag wordt verdreven met een noordoostelijke stroming. En we komen dik in de zomerse temperaturen de komende dagen. En ook het tropische weer loert vanaf dinsdag of woensdag. Maar het is nog niet helemaal zeker. Dus het kan ook meevallen dat we onder de 30 graden blijven. Dus dat we een mooie zomerse periode hebben. Laten we daar even op gokken.
2: Ja, maandag horen we meer wat
3: dan
2: de zekerheid
3: hebben we
2: is.
3: Geen koperen ploert, maar hebben we een lekkere warme zon.
2: Precies. Goed smeren en tot maandag, Kaas. Dankjewel.
3: Ja, en een mooi weekend.
2: Hetzelfde.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1.

0: Een keur aan Nederlandse zangers. Bertolf, Daniel Lohuus, Pascal Jacobsen en Paul en de Munnik zongen Terug naar de Baai.
1: Terug naar de Baai. Ook weer zo'n prachtig zomerplaat. Afgelopen woensdagavond is een motie van voorbaren de reddingsboei voor het behoud van de Hertenkamp. En ook Erwin Timmermans, voorzitter van de Stichting Behoud van Hertenkamp, is blij met de goede uitkomst van de gemeenteraadsvergadering. Kunnen we spreken van een reïntegratie van de Hertenkamp? We gaan het horen van Erwin Timmermans. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is behouden.
2: Ja, inderdaad.
1: Ging de vlag uit?
2: De vlag ging zeker uit. Ik was er al geruime tijd mee bezig. En ja, het was eigenlijk alles of niets. De plannen van de gemeente waren inderdaad volledig saneren. Dus de financiële bijdrage die vroeger vanuit zichzelf kwam, terugbrengen tot nul. Dus,
1: ja. Waren het spannende tijden in huis Timmermans?
2: Ja, best wel. Ik ben het afgelopen jaar meermaals via de media bezig geweest, maar uiteraard ook via de politieke partijen, om eerst boven water te krijgen van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren. En toen inderdaad probeer te polsen en te kijken van hoe kunnen we dit veranderen.
1: Ja. Maar goed, er moet aardig wat in de portemonnee worden gegraaid. Van in plaats van 90.000 euro per jaar, zoals nu op de begroting staat, is een budget van 50.000 euro toereikend. En daarvan kan de stichting een deel betalen. En ook onze radiogast zoals jij spreekt privé bij, zodat er voor de gemeente een restbedrag van omgerekend 30.000 euro per jaar overblijft.
2: Ja, klopt.
1: Dat is toch al een aardig bedrag wat je dan moet reserveren elk jaar.
2: Ja, inderdaad. De stichting heeft gelukkig wel wat reserves. En dat is in de jaren opgebouwd door donateurs en mensen, vaste donateurs en bedrijven die ons steunen. Dus ja, zodoende kon ik in de berekening bijdragen aan de gemeente. Dus dat eerste hele hoge bedrag was ook eigenlijk ontstaan doordat de gemeente had besloten om de verzorgers via uitzendbasis te laten werken.
1: Mm-hmm.
2: Wat hele hoge kosten met zich meebrengt. Dus ik ben gaan berekenen en kijken hoe kan dit goedkoper. En toen kwam ik uit op inderdaad dat lage bedrag. Maar proefde een beetje. Elke gemeente moet bezuinigen.
1: Ja.
2: Gemeente maar behoorlijk nog steeds aan de hoge kant. Dus toen dacht ik van kan de stichting dan inderdaad zelf ook bij gaan dragen, financieel met zichzelf ook. En dit bedrag, daar konden de politieke partijen mee leven, tenminste degene die voor hebben gestemd.
1: Ja. De Hertenkamp, wat maakt dat nou zo bijzonder?
2: Sowieso is het een cultuurhistorisch iets wat heel belangrijk is. Het zit er al meer dan 100 jaar, 120 jaar ongeveer. En verder is het een van de laatste sociaal-maatschappelijke dingen in Baren die gewoon echt gratis is en toegankelijk voor alle Barenaars.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook, een hele tijd geleden heeft mevrouw IJzendijk het Maarschalkbos nagelaten aan de gemeente Baren. Onder strikte voorwaarden dat het altijd toegankelijk zal blijven voor de Barenaars. Om van de natuur te genieten en ook van de Hertenkamp.
1: Ja, maar er waren dus bewegingen vanuit de gemeente om dat even teniet te doen waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. Ja, het was, ik ben dus eerst gaan onderzoeken van jongens, waarom wordt dit wegbezuinigd? Toen bleek dat inderdaad toenmalig wethouder Eibaard een hele persoonlijke opvatting heeft over dierenhouden. Daar is hij het gewoon niet mee eens. En had dit laten meetellen in dit besluit.
1: Ja.
2: Ik heb hem er toen van overtuigd van persoonlijke mening is geen beleid.
0: Wat was zijn mening dan?
2: Zijn mening was dat de dierenhouden dat niet van deze tijd is. En dat voor het welzijn moet je dat niet meer doen en dergelijke.
1: Dus, mm-hmm. Zou die niet stiekem een goudvisje thuis hebben?
2: Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja.
2: Het vervelende is dat hij dus wel succesvol is geweest in het afbreken van de foyer in de Peking Time.
1: Ja, maar dat is toch een beetje eigenbelang wat ik dan zo hoor.
2: Want daar moet in de toekomst iets verrijzen wat hij heeft ingezet inderdaad.
1: Maar waarom heeft hij dit soort zaken eigenlijk uitgesteld na de verkiezingen juist?
2: Eigenlijk het Hertenkamp heb ik uitgesteld na de verkiezingen. Ik heb eerst aangeboden van ik ga een analyse maken, kijken hoe het met de kosten zit en dergelijke. En daar heb ik tijd voor nodig. Want ik proefde heel snel dat met het vorige college en de vorige raad dat ik het niet voor elkaar kon krijgen. De vorige raad had besluit genomen in de grote financiële nota om inderdaad het Hertenkamp weg te bezuinigen. En het is vreemd als ze op hun eigen besluit terug zouden komen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb inderdaad het boel onderzocht. Ik heb om uitstel gevraagd. En ja, toen kwamen de verkiezingen. En nu zit er een nieuw college en een nieuwe raad. En dan kan je andere dingen vragen om inderdaad wat besluit terug te draaien.
1: Duidelijk. Maar goed, het blijft natuurlijk een aardig bedrag wat je jaarlijks moet uitkeren. En hoeveel jaar heb je je verbonden aan de hertenkamp? Financieel dan?
2: Ik zelf tot zolang we door kunnen gaan. Maar deze motie is voor 4 jaar.
1: Ga je dan ook nog een beetje crowdfunding doen?
2: Ja, absoluut. Ja, ik wacht eventjes tot na de vakantie. Dan ja. Komt iedereen weer terug. En dan ga ik inderdaad in de media crowdfunding doen. Flyers in Baren. En uiteraard via onze website is dat nu al mogelijk. Hertenkampbaren.nl. Daar staat gewoon ons bankrekeningnummer op.
1: Want er is veel behoefte om gewoon naar de hertenkamp toe te gaan. Hè? Voor al die gezinnetjes.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is echt... Als je bekijkt, er zijn altijd mensen aanwezig. Inderdaad, mensen die hun hond uitlaten in de weekenden en in de middagen na school zie je inderdaad heel veel kinderen met de ouders. Er zit ook een speeltuintje bij. En ja, wat is nou leuker dan met een zakje brood of wat groenten even de hertjes voeren.
1: Dat pakken ze je niet meer af in ieder geval. Afgelopen woensdagavond is er een motie van voor Baren. Ja, dat was de reddingsboei. Wat heb jij gedaan toen bleek dat de gemeente gewoon de hertenkamp wil bewaren, wil houden? Ja, heb je nog even een glaasje opgedronken?
2: Absoluut. Nou, ik was aanwezig in de raadzaal tijdens de stemming.
1: Ja, toen balde je vuisten en zei van yes!
2: Yes, het is altijd even spannend. Bij motie is natuurlijk altijd wat voorwerk. Je praat met mensen en dergelijke. En ik moet zeggen, ik ben voor Baren zeer dankbaar dat ze de motie hebben ingediend. En de VVD, CDA, 50+, die voor hebben gestemd. Absoluut, bedankt.
1: En welke partij waren Mordicus tegen?
2: GroenLinks was Mordicus tegen.
1: Ja.
2: Even kijken. D66, vreemd genoeg. En PvdA.
1: Ja, vreemd. Vreemd D66.
2: Ja, die waren toch... De wethouder heeft met zijn laatste stuiptrekkingen toch geprobeerd om inderdaad het financiële plaatje onderuit te halen. En daar waren zij enigszins in blijven hangen. En ook het feit... dat ze niet graag terugkomen op een beslissing, ook al was dat van de vorige raad. Zij zaten in de vorige coalitie natuurlijk, dus dat vonden ze een beetje lastig.
1: De hertenkamp is...
2: blijven hangen. En ook het feit dat ze niet graag terugkomen op een beslissing, ook al was dat van de vorige raad. Zij zaten in de vorige coalitie natuurlijk, dus dat vonden ze een beetje lastig.
1: De hertenkamp is bewaard gebleven voor alle jonge gezinnetjes in Baren en omstreken.

0: Sharon Jones en de Dap Kings. How long do I have to wait? De binnenstad van Amersfoort verandert vanaf 4 uur vanmiddag in een kleurrijke en inclusieve ontmoetingsplek. Dan barst het feest van Amersfoort Pride weer los. Acceptatie en gelijke rechten staan steeds meer onder druk en daarom wil de organisatie een krachtig signaal afgeven. In Amersfoort moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of afkomst. Goedemorgen Linda van Taal.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent voorzitter van Amersfoort Pride.
1: Klopt.
0: Hoe gaat het met de voorbereidingen? Aan het weer zal het niet liggen.
1: Nee, we hadden eigenlijk 2 dingen, vorig jaar ook. En het weer, waar je natuurlijk geen enkele invloed op hebt. En nu hadden we natuurlijk ook het WK, waarvan we echt niet wisten hoe ver Oranje zou komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat heeft zich vanzelf opgelost.
0: Ja.
1: Dus je bent 9 maanden bezig met de voorbereiding. Je probeert alles zo strak mogelijk te plannen, te organiseren. En ik wil meteen de ruim 30 vrijwilligers noemen die vandaag actief zijn en ook in de voorbereiding echt heel veel hebben gedaan.
0: Heel goed.
1: En onze ruim 30 sponsoren. Dus je bent echt bezig met geld, ja, organiseren, aandacht organiseren. Dus vandaag is echt de uitvoering, de kers op de taart.
0: Nu moet het gebeuren. En dan is 30 vrijwilligers zijn mooi, ja. Maar dat je ook nog 30 sponsors hebt weten te strikken, dat is wel een aanzienlijk aantal. Dat is knap. Hoe doe je dat?
1: Nou, we zijn er ontzettend

0: blij mee. Ik zal je vertellen, anderhalf jaar geleden zijn wij als een nieuw bestuur begonnen, want het oude bestuur van Pride Amersfoort hield ermee op, acuut, alle drie tegelijkertijd.
1: Ja, ja.
0: En Amersfoort is dan vanaf 2008 regenboogstad. En goede contacten met de wethouder. En wij vonden echt, was ik voorzitter van de Stichting Kei Roze. En ik en een aantal vrienden vonden, dit kan gewoon niet gebeuren. Dus toen zijn we als EHBO-bestuur, noem ik het maar, gestart. En vonden heel veel goodwill binnen de stad. Iedereen wilde echt helpen, bijdragen, noem maar op. Dus toen hebben we in een half jaar de Pride van vorig jaar neergezet.
1: Mm-hmm.
0: En toen was het zo'n succes dat we dachten, ja, het is natuurlijk heel jammer om nu op te houden. Dus we hadden wel een doel. En het doel dat was twee keer zoveel sponsoren en twee keer zoveel aandacht.
1: Ja.
0: En het leuke is, en mijn persoonlijke missie, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar die is op twee kanten gestoeld. Om met vrijwilligers, niemand verdient er iets aan, echt een professionele organisatie neer te zetten. Dat vind ik echt. En ik ben helemaal blij dat het ons is gelukt. Als je kijkt naar de site, als je kijkt naar de uitvoering, als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt, nou, dan kan ik met recht zeggen, nou, we zijn er hartstikke trots op. En aan de andere kant, daar begon je mee dat de LHBTIQ+ gemeenschap wel heel erg onder druk staat. En dat merk je steeds meer. En weet je, als je weet dat bijna 18% van de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland zich identificeert,
1: mm-hmm,
0: tot deze doelgroep,
1: mm-hmm,
0: dat is echt 1 op de 5. Dus wij kennen allemaal mensen die,
1: ja,
0: zich. Maar heel veel van die mensen die durven gewoon niet meer uit de kast te komen. Of die waren eruit, die gaan er weer in. Nou, ik had het over het WK. Hoeveel sporters durven nou te zeggen? Ik behoor tot de rol.
1: Dat zijn er heel weinig. En zeker in de grote sporten als voetbal bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daar is het nog steeds een taboe. Zeker.
0: Ja.
1: Dat betekent dus dat er tienduizenden Amersfoorters zich identificeren met de regenbooggemeenschap.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt het feestje voor gevierd. Het programma is dus weer uitgebreid dit jaar. En dat is toch weer allemaal gelukt in deze dure tijden. Dat komt denk ik door de inzet ook van andere partijen in de stad.
0: Absoluut, want je ziet dat er voor het eerst dit jaar organiseert Fluor Pink Noise. Dus het is een afterparty. Tegen een bedrag van €7 geloof ik voor een kaartje. Dus het is eigenlijk helemaal niks. Je hebt de lieve vrouw die vandaag de hele dag een roze programmering zelf bedacht heeft uit te voeren. Dus het is natuurlijk ook helemaal top dat het lukt. Bibliotheek Eemland, die al een aantal weken echt aandacht besteedt aan deze grote roze gemeenschap. En ik ben ook heel blij, anderhalf jaar geleden heeft vormgever DDO, Sander en Paulien hebben hun naam verbonden aan de hele vormgeving. Dus het ziet er ook echt prachtig uit. En ik denk dat het wel helpt als sponsoren zich aan je willen verbinden. En het is ook belangrijk hoor, want mensen denken altijd, de gemeenschap betaalt mee aan van alles nogal. Ik kan je zeggen dat de gemeente Amersfoort betaalt zo'n 15-16%.
1: Kijk,
0: en de rest zijn het allemaal sponsoren uit de stad.
1: Dat is heel mooi. En u had het over de DDO die meewerkt. De deuren van Kerk de Zwaan die staan ook open. Er is zelfs een kleine kerkdienst om 5:00. Dat lijkt tegenstrijdig. De kerk die meedoet op een Pridefeest. Want de kerk is in het verleden niet altijd de vriend van de roze gemeenschap geweest.
0: Het is een ontzettend mooie vraag. En ik snap dat het verward. Maar we hebben ook al een jaar of 10, 11 een roze viering in Amersfoort. Want kerken zijn ook van ultra-rechts-orthodox tot zeer liberaal. En wij zijn heel blij dat in Amersfoort altijd kerkgemeenschappen zijn die ons ondersteunen. En dat ook heel veel, als je bedenkt, bijna 18% van de mensen in Nederland, die gaan natuurlijk ook naar de kerk. Die gaan ook naar de moskee, die gaan ook naar allerlei andere levensbeschouwelijke richtingen. En onze stadsdominee, de vorige ook, heeft zich altijd ingezet. En Marleen Kool die is ook net met een interview geweest bij een ander radioprogramma. Dus ook vorig jaar heeft ze zich meteen aangemeld. We willen de kerk openstellen. En er is dus een kleine viering. En dan komen er ook mensen. Dus dat is ook prachtig.
1: In het hart van het feest natuurlijk. Aan de Lange Straat, daar staat Kerk de Zwaan. Vorig jaar liepen de burgemeesters van Leusden en Amersfoort ook mee met de Pride Walk. Dat is zeg maar het openingsfestijn van Pride Amersfoort. Zijn ze dit jaar ook van de partij?
0: Ja, dit is een leuke vraag. Vanmiddag wordt ook het boek van de slavernijgeschiedenis van Amersfoort gepresenteerd.
1: Ja.
0: Dus we hebben een zekere, gaat natuurlijk ook over vrijheid, gelijkheid, inclusie. Dus we weten niet zeker of de burgemeester op tijd komt, maar de wethouder Micheline Valken komt zeker. En het is mooi dat je het noemt, Leusden doet vanaf dit jaar echt officieel ook mee met de Pride. Die hebben ook zelf een eigen regenboogspeltje laten ontwikkelen. En de burgemeester van Leusden loopt ook mee. Dus,
1: kijk, heel goed.
0: Ik vind het wel mooi dat het zich echt verspreidt als een olievlek. En dat mensen ook gewoon mee willen doen, participeren. Nou. Omdat ze snappen dat het zo belangrijk is.
1: En dan is het volgende doel volgend jaar ook in Leusden feest tijdens Amersfoort en Leusden Pride.
0: Ja, we hebben een regiofunctie, hè?
1: Dus dat bedoel ik. Ja.
0: Ja, ik vind eigenlijk dat Leusden maar hier naartoe moet komen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat doen ze ook, hoor. En weet je, het is ook mooi dat je zegt, die informatiemarkt, er staan ook zo'n 20 verschillende organisaties, verenigingen op het Jorisplein. En dan is het natuurlijk echt specifiek voor Amersfoort dat wandelen langs die regenboogvlag. En het feest, natuurlijk is het een feest, maar het is vooral zichtbaarheid. Iedereen is welkom, diversiteit tonen.
1: Dat, zo is het. Nou, misschien is een roze pendeldienst volgend jaar van Leusden naar Amersfoort dan ook een idee. Ja. Mevrouw Van Taal, hartelijk bedankt en een heel mooie Pride vandaag.
0: Dankjewel. Tot later.

0: Dat waren trouwens de Animals met It's My Life uit 1965. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1 Actueel, een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons ook op Instagram of TikTok, noem maar op.
1: Ja, zeker. Facebook zijn we ook te vinden.
0: Facebook ook, ja. Eemland 1 en Nieuwsplein 33.
1: Arjan,
0: met een hashtag ervoor.
1: We gaan even afhaken. Ik ben er in september weer. Vind je dat goed?
0: Nou, waar ga je naartoe?
1: Ja, ik heb vakantie.
0: Naar Vlieland.
1: De collega, we gaan komkommers zoeken.
0: Ja.
1: En dan Nieuwsplein 33 doet in september weer mee met Eemland Actueel.
0: Je zal gemist worden.
1: Ja, nou ja, ik zou jou ook missen, Arjan. Ja, technicus Menno Mooi en,
0: ga je ook missen.
1: En technicus Stijn, zeker.
0: Maar gelukkig ga je naar Eembrugge, je bent zo op deze plek.
1: Oké.
0: Goed zo, dankjewel in ieder geval. Tot maandag. Dan zit op deze stoel Pearl Mosk. Dag.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno.

krijgt de naam dat ik jengelende gitaar in het programma. Ja, het was een emergency. Kan ik het helpen? En mij hoor je uit 2012. Welkom bij Dek Radio. Hé, hey, ik heb er wel weer zin in. Getuige de muziekkeus en de snelheid in dit programma. Gallagher Lyon nemen het stokje over van mij. I wanna stay.

Aldus Bastille en Good Grief en een nummer uit 2016. Dat is lang geleden, zeg. En dit is nog langer geleden. Maar wel een hele mooie van Stef Bos. Uit 1990 komt Papa.

geworden zijn. Grappig zullen achter de rotters erdoor. Leuk bedacht. Paul McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt. En ach, die draai ik zo af en toe. Dus ik woon niet zo ver van de beeld af. Dus spreek me dit wel aan. We gaan eens eventjes naar een tijdstip dat we eventjes pauzeren. En dan zijn we zo weer bij je terug. Maar ik heb eerst Pieter Noenog.

0: leuk om te draaien, zo'n originele opname van Elvis Presley en de Guitar Man. Leuk. Dekker Radio gaat even op weg naar het half uur. En Wiebe zit klaar in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Rock Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van die opvang komen. De burgemeester heeft ze een gebiedsverbod opgelegd. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt op tot een graad of 26 vandaag.

Earth and Fire. And maybe tomorrow, maybe tonight. En Dekker Radio, 3 achter elkaar. Dadelijk, Topper Nash met Jeans On. Dus trek ze maar vast aan. Maar eerst even deze van Katie Melua. Moonshine.

En langzaam vertrokken ze uit de studio. Neil Young, Only Your Love Can Break Your Heart. Nou ja, wie weet, misschien iets anders ook. Ja, toch? Ken je deze nog? Ze noemde zich Evelyn Champagne King. Dus die lustte wel een glaasje. Maar een van die hits van haar is deze. Love Comes.

mooie combinatie, hè? Lee Towers en Bart de Graaf, die niet meer onder ons is, helaas. Ik wou dat ik voor een keer, of voor één keer in mijn leven, 1992 zeg, dat is lang geleden. Dit is ook een mooie uit Duitsland, van Peter Fox. En die heeft een House am See. En daar is hij blijkbaar trots.

Joe Cocker. Wat een stem had die man toch. En Delta Lady. Dat is een jaren 60 hitje uit mijn hoofd zo. Het staat er niet bij namelijk. Een paar jaartjes later is deze gemaakt. Uit Italië van Mattia Bazzari. En die groep bestaat nog steeds. Zo.

0: Schande, schande, schande. Ja. Daar zingen ze over, de Foo Fighters. Ik moet een beetje voortmaken, want schande, schande, schande. Het uur zit er bijna op. En ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is het...
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrollt worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: just like a song when we were young.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

Over in het programma Bond voor vandaag is uit het jaar 1988. De London Beat hebben we hier zo. There's a beat going on. Ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai het plaatje voor u vandaag. Blijft u erbij? Gaan wij door met Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: de 2026 muziek. Bruno Mars en Risk It All. Hij zet alles op het spel. Nou, daar moet je soms voorzichtig mee wezen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967 met Georgie Fame. Dit is Sitting in the Park.

0: Dit is een rustig voortkabbelend nummer van Georgie Fame. Deze maal uit 1967. Sitting in the park. Dus gezellig zitten in het parkje. En nou, leuk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Gaan we naar 2005 met Ricky Martin en Fat Joe. Kan ze allemaal niks schelen. I don't care.

0: De muziek van Ricky Martin en Fat Joe, alweer meer dan 20 jaar oud. 2005 kwam het uit. I Don't Care was de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2013 met Lenka. Everything at Once.

0: De muziek van Lenka 2013, Everything at Once. Ja, alles komt altijd tegelijk.
1: Oster het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige plaat van Menzo Kortland. De Sukkel in Amsterdam. Oha.

0: Menzo Kortland en zijn nieuwe plaat De Sukkel in Amsterdam.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: 1997 is NSYNC.

0: uit 1997. Muziek van NSYNC. I Want You Back.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur. 1973, John Denver. Rocky Mountain High.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Dat gebeurde op een vlucht van Thessaloniki naar Duitsland. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het weer: zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

En dat waren onze dames Maywood met hun hit uit 1982. Getaway gaat toch weg. Nou, ik blijf nog eventjes een half uurtje in het programma, want ja, dat hoort tot het hele uur. Teddy Swims, hedendaagse muziek. Mr. Know-It-All.

0: En dat was hem deze van Teddy Swims, de hedendaagse muziek. Mr. Know-It-All, hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan weer terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1962 met The Marvelettes. Dit is een nummer met de titel Playboy.

0: Muziek van meer dan 60 jaar geleden, hè? 1962 dat het uitkwam. The Marvelettes en dit was Playboy.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2009 met Jason Mraz. Make it mine.

0: Ja, toch gewoon een lekkere plaat deze, hè? 2009, Jason Mraz en Make It Mine.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat betekent dat we weer wat nieuws voor u klaar hebben staan. Muziek van Art Gouveau en Nathalie. Dit zijn The Colors in Light.

0: Een leuke nieuwe plaat toch deze van Art Gouveau en Nathalie. Colors in Light heette het nummer.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat er komt.
0: Zeker weten, we gaan naar 2019. Lucas en Steve samen met Harris.

De muziek van Lucas en Steve samen met Harris. Perfect, de titel van de plaats 2019. En dat bracht ons op het puntprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op een uurtje op het Montagu Radio toestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren, mag janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek inderdaad in mijn erf gaat. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Het zijn allemaal wat kortere plaatjes, dus dat moet lukken. Allereerst 1978, de Rubino's en Peekaboo. Daarna muziek van Muriel O'Connor en Frank Curry, The Old Dungeon Oak. En daar nog echt oude meuk. 1955, Nederlandstalig Sonja Oosterman, daar waar die molen staan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende mond.

De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 28. En in die week gaat op 9 juli 1957 in het Stan Theater in Memphis de tweede bioscoopfilm van Elvis Presley in première, Loving You. De zanger is niet zelf bij deze vertoning aanwezig. En om het publiek tegemoet te komen wordt de film die dag maar liefst 8 keer vertoond. De debuterende Dolores Hart is de tegenspeelster van Elvis. Op 21 januari zijn de opnamen van Loving You begonnen en half maart van dat jaar is de film voltooid. De regie is in handen van Hal Kanter. In Loving You zingt Elvis Presley onder meer Hadak, Lonesome Cowboy, Teddy Bear en Got a Lot of Living to Do. Wij luisterden naar Let's Have a Party, het laatste nummer van kant 1 van de originele soundtrack. Het nummer is geschreven door Jessie Mae Robinson. We kennen het nummer waarschijnlijk het beste van Wanda Jackson. Zij had er namelijk een hit mee in 1958 in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Straks tijdens deze rondleiding een nummer gerelateerd aan een spijkerbroekenreclame. Want verschillende oude nummers worden bekend vanwege dat soort reclames. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stof opwaaien dan de Monkees zelf. Welke legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 28. Ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lady Gaga. Amerikaanse zangeres. En Peter Pannenkoek wordt in hetzelfde jaar geboren. Nederlandse stand-up comedian en tekstschrijver. Op nummer 1 in die top 40 staat een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single en ze geven hun afscheidsconcert in datzelfde jaar in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat uit 1971. Het is het 5e studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat liedje ook alweer? En wie zong het? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1936. Alsjeblieft, dankjewel. Maar nu naar maandag 7 juli 1969.

0: alle machtig muziekvrienden zo'n 90 jaar oud. We hoorden de stem van Billie Holiday. Ze neemt op 10 juli 1936 in New York voor Brunswick Records Billie's Blues op. De Amerikaanse jazzzangeres wordt begeleid door Bunny Brannigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billie's Blues wordt geproduceerd door John Hammond en ze schreef het liedje zelf. Hoewel ze vooral bekend staat om haar rol in de jazz, weet ze ook de emotie van de blues in dit nummer te laten horen. Het wordt ook wel bekend als I Love My Man. Billie Holiday wordt geboren in Philadelphia op 7 april 1915. Ze overlijdt na een tragisch leven van moeilijke relaties en drugs. Ze overlijdt in New York op 17 juli 1959. En ze was een van de belangrijkste jazzzangeressen van de vorige eeuw. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Op 7 juli 1969 neemt George Harrison in studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen Here Comes the Sun op. Na een tijd van interne spanningen binnen de Beatles schreef hij het nummer in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Terwijl de zon doorbrak na een lange koude winter voelde hij opluchting en inspiratie om het liedje te schrijven. Het nummer wordt dus op 7 juli 1969 opgenomen. De geboortedag overigens van de drummer Ringo Starr. Take 13 komt uiteindelijk op het Beatle-album Abbey Road als openingsnummer terecht. Openingsnummer van kant 2 overigens. Over LP's gesproken, straks de langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst een liedje draaien uit de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40. En wel nummer 11. Een Nederlandstalig lied. En het is een medley.
1: De Nederlandse tipparade.
2: Nummer 11.
3: Ik hoor zo graag die melodietjes uit die lang vervlogen tijd. Zijn die liedjes die ik nooit meer kan vergeten. En ik speel ze graag

11 in de tippenraden, week 28, 1900 nog wat. Jantje Koopmans met die oude melodietjes. Het is een potpourri van een aantal oude liedjes, zoals Zoek de zon op uit 1936, bekend van Lou Bendy. Schep vreugde in het leven uit 1937. Zandvoort bij zee, 1915, gezongen in de tijd door Heintje en Louis Davids. Cheerio Holland uit 1947, gezongen door Willy Vervoort. En Ik zoek een meisje uit 1937. Werd dus in de uitvoering gedaan van Jantje Koopmans. Hij werd geboren in 1924 en overleed in 2013. In Nederland heeft hij in de jaren 80 3 hits. Deze medley komt niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tippenraden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een 5e studioalbum van een Britse rockband. De plaat komt uit 1971. Het gaat hier om de band Deep Purple en het album heet Fireball. En het wordt gemaakt in de Mark II bezetting, zoals dat officieel heet. Dus met John Lord, Richie Blackmore, Ian Paice, Roger Glover en Ian Gillan. Het is in de tijd de opvolger van Deep Purple in rock en de voorganger van Machine Head. Door het succes van Purple in Rock was de band veel aan het toeren en had nauwelijks tijd om nieuwe nummers te schrijven, laat staan op te nemen. Ondertussen werd hun Amerikaanse platenmaatschappij Warner Brothers ongeduldig in afwachting van het nieuwe album. De band annuleerde zelfs verschillende live optredens om nieuwe songs te kunnen opnemen. Strange Kind of Woman, I'm Alone en The Mule werden geschreven tijdens deze sessies en opgenomen in januari 1971. Door de grote tijdsdruk konden ze de nummers niet de aandacht geven die ze eigenlijk nodig hadden. De meeste leden van de band beschouwen het album niet als een klassieker, hoewel het wel een van Ian Gillan's favorieten is. De zanger verklaarde in een interview in 1974 dat hij het een goed album vindt vanuit een schrijversperspectief. Gitarist Richie Blackmore verklaarde dat hij niet erg tevreden was met Fireball. Als je een goed album van de band wil, dan heeft dat tijd nodig, zei hij. En daarmee gaf hij af op de platenmaatschappij. De les die ze geleerd hadden met deze plaat zorgde ervoor dat ze voor de opvolger Machine Head uitgebreide tijd namen om die op te nemen, wat uiteindelijk hun beste album werd. Het nummer Strange Kind of Woman komt niet op de Europese release van Fireball, maar wel op de uitgave in Japan en Noord-Amerika. In Nederland komt het liedje op single uit. Ondanks dat Fireball niet hun beste album is, steekt het nog steeds ruim boven het maaiveld uit van de rockmuziek. Daarom is Fireball van Deep Purple uit 1971 deze week de langspeelplaat van de week.

0: Openingsnummer van de langspeelplaat van de week, het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Twee opvallende dingen in dit liedje is de dubbele bassdrum van drummer Ian Paice. Dat is bijzonder. En het begin van het nummer. Ik zal nog even een stukje laten horen. Er werd ooit beweerd door de bandleden dat het een speciale synthesizer was, maar dat is helemaal niet zo. Het is door assistent technicus Mike Thorne een geluid wat hij opnam van een airconditioning. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor een oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Daar komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het jaar is waarin Spanje en Portugal lid worden van de Europese gemeenschap. Ja, dat kan je opzoeken, maar je kan er ook gewoon over nadenken. Ik kijk even naar die lijst. 7 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit de Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Monaco, dat komt niet zo vaak voor, Duitsland en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Het liedje werd bekend in dit jaar vanwege een televisiereclame, een spijkerboekenreclame. En daar gaan we het in het tweede gedeelte uitgebreid over hebben. Overigens, in deze oude top 40 staat nog een liedje wat ook bekend werd. Een oud liedje dus door een spijkerboekenreclame.

0: Nummer 40 dus, I Heard It Through the Grapevine, natuurlijk van Creedence. Oorspronkelijk Marvin Gaye op nummer 40.
1: Nieuw.
2: Nummer 39.
0: Nieuw. Nummer 39. Een oud liedje van Sam Cooke. In de uitvoering van Salomon Burke. A Change Is Gonna Come, zo heet het.

A Change Is Gonna Come, Solomon Burke. Hij zou op 12 oktober 2010 samen met de Nederlandse band De Dijk in Paradiso in Amsterdam optreden. Hij kwam op 10 oktober 2010 aan op de luchthaven van Schiphol en overleed daar. Legendaarse gitarist en zanger Solomon Burke dus. En dan nu...

Schreef het als The Longest Time en het kwam in dit jaar op een singeltje uit van de coverband, de zanggroep Satisfy heette ze en toen noemden ze het For The Longest Time. Een compleet vocaal liedje, dus geen instrumenten erin, staat dus op 38 in deze top 40.

En je zou denken, dat is een Afrikaanse band. Nee hoor. Ze werden in de jaren 80 opgericht om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen met het liedje Making Your Mind Up. Ik heb het over de band Bucks Fizz. En dit is een liedje van later. Het heet New Beginning Mamba Sera.

Ja, het leuke van zo'n top 40 is dat we zoveel genres bij elkaar hebben. We hadden net echt van die popmuziek uit Engeland. En nu een slager van de enige echte. Nou ja, er zijn er meer hoor. Koos al.

35 nieuw in de top 40. Moderne klanken, synthesizers, drumcomputers. Amerikaanse zangeres. Eendagsvlieg, denk ik. Nou, nooit meer wat van gehoord. Alicia heet ze. Wordt in de tijd geproduceerd door Mark Berry. Klinkt een beetje als Stop Aitken & Waterman. Het liedje heet All Night Passion.

Waarschijnlijk zag ze er leuk uit, want zingen, ja, zou ik wel zeggen. 35 was dat dus. Alicia met All Night Passion. Een gast die wel goed kon zingen, kan zingen, is René Schumann. Zeker.

werd nationaal bekend dankzij de Sound Mix Show, waar hij tweede werd met repertoire van Elvis Presley. Dit was zijn eerste singeltje, But Where My Love. 34 in die top 40, week 28, 1900 nog wat. Nieuw nu op nummer 33. Volgens mij komen ze uit België. Ja, de band Two Man Sound. En ze zijn met z'n drieën, dat is leuk.

Een medley van Braziliaanse liedjes. Het heet Disco Samba van de band Two Man Sound dus. Nieuw op 32.

0: gedoe.
1: Hij heeft zoveel leuke liedjes gemaakt. André van Duin staat dus op 32 met het liedje Barbecue. Muziek nu uit Monaco. En niet zomaar een dame. Het is een prinses. Echt waar. Prinses Stefanie. Zij zingt dit liedje.

Huragan, zo heet het. En dat is ook een Engelse versie van. Volgens mij moest het singeltje omdraaien en dan werd het in het Engels gezongen. Irresistible heet het dan. Ja, het is dus prinses Stefanie van Monaco. Zij is de dochter van prins Reinier III en actrice Grace Kelly. Echt waar. Nummer 30. Een liedje wat langzaam inveet. De Nederlandse band Het Goede Doel. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude lijst hebben? Ik denk jaren 80. Weet het wel zeker eigenlijk. Maar welk jaar precies? Dat is altijd lastig, hè? Het liedje werd in de tijd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ze schreven wel meer liedjes voor Het Goede Doel. Het komt van hun album Mooi en Onverslijdbaar. En misschien kan je het liedje nog wel herinneren. Misschien moet het tweede gedeelte een keer helemaal draaien opnieuw. Dat ons geheugen weer een beetje opgefrist wordt. Het liedje heet Alles geprobeerd.

Twente. Muziek nu uit Duitsland. Van de Münchener Vrijheid. 1000 Mal. Doe. Dat moet een liefdesliedje zijn. 29 dus in die top 40. Week

Dat was dus nummer 29 en nu... Nummer 28. De Britse band Depeche Mode. Een liedje wat ik volgens mij helemaal kwijtgeraakt ben. Nooit geweten dat dit in de top 40 heeft gestaan. Staat dus op 28 met A Question of Lust.

Muziekvrienden, we hebben natuurlijk wereldhits uit Nederland, zoals het Smurvelied van Vader Abraham. Wat dacht je van de George Baker Selection met Una Paloma Blanca? Maar dit is er ook eentje. Kom met stip binnen. Nummer 27, de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week. Het werd in 34 landen een nummer 1 hit. Het is niet voor te stellen. Die gasten moeten gierend rijk geworden zijn, maar volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan.

Ja, superleuk nummer, muziekvrienden. Holiday van Madonna. En natuurlijk Summer Holiday van Cliff Richard. Door elkaar gemixt door Ben Liebrand in de uitvoering van Lucien Witteveen en Sven van Veen. Beter bekend als MC Mike G en DJ Sven. Het werd dus echt een mega wereldhit. Niet voor te stellen. Zo. Maar het is lang geleden alweer. Nu muziek van een Amerikaanse band met een geweldige zangeres. Gloria Estefan zingt dit liedje.

Heerlijk zomersnummer van de Miami Sound Machine, Bad Bad Boy op nummer 26. Dadelijk op nummer 1 hebben wij een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single. Ze geven in dit jaar een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. Daar begint het echt mee. Inmiddels zijn we beland bij nummer 25. Ook een duo. The Eurythmics.

En zo heet het ook, When Tomorrow Comes. Ik vind het een beetje een onbekend liedje van de band. Annie Lennox en Dave Stewart. We kennen ze misschien het beste wel van bijvoorbeeld Sweet Dreams. Muziek nu uit Nederland. Een legendarische meidenband. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En ze noemden zich My Tie.

Whitney Houston op 23, Greatest Love of All. En door naar nummer 22. Nou, dat volgt dan vanzelf. De Doobie Brothers. En ze hadden ineens een nieuwe zanger, Michael McDonald. En die schreef ineens prachtige liedjes.

Geschreven door Marshall Grenshaw, maar in de uitvoering van Owen Paul. My Favorite Waste of Time 21. We zijn inmiddels bij het linker rijtje en komen bij een van de meest legendarische soul-funk-artiesten aller tijden. Van het album Parade. Dat was ooit een keer een langspeelplaat van de week in het muziekmuseum. Prince and the Revolutions. Revolution zonder S. Dat is een begeleidingsband. Het heet Mountains.

Wat een geweldig lied, Friends Will Be Friends van Queen. En nu muziek vinden. Het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in dit jaar. Het was de eerste keer en ook de laatste keer dat België won. Sandra Kim.

Nummer 17, Elizabeth Ann Gutman. Met Say It, ik denk in Nederland een eendagsvlieg. Zangeres en actrice uit Amerika. Ook alweer zo'n liedje met van die lekkere bassen en drum.

totaal andere muziek nu, muziekvrienden. Prachtig is dat lied. Van de leadzanger van de band Smoking. Weet je nog hoe die heet? Ja, had niet zoveel hits als solo artiest. Dit was er één. Samen met Suzy Quatro, ja, had hij ook een liedje.

Ik heb het natuurlijk over Chris Norman. You think love's a game. Love is an all. Beetje vaart maken, want we willen die nummer 1 hier draaien. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball van Deep Purple uit 1971. Dat is een lekkere plaat. Eerst nu een klein stukje van Sledgehammer, Peter Gabriel. Tweede gedeelte staat hier helemaal gepland. En als ik dit liedje hoor en ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik altijd die geweldige videoclip erbij. Nummer 14. Nog een liedje uit de spijkerbroekenreclame. Don't know much about history. Nummer 13. Tweede gedeelte gaan we de aandacht aan besteden. Eerst nu muziek aus Deutschland. Die gasten met die wapperende haar. Ja. The Mother Talking and Atlantis is Calling SOS. 12 nu. Een van de grootste disco-hits aller tijden. Want dit is een goed lied, mensen. Ongelooflijk. Tweede gedeelte staat hier gepland. Ja, kan er gewoon niet omheen. Jackie Graham met Set Me Free. Nummer 11, nog een klein stukje voordat we die top 10 induiken. Voordat ik ga vertellen uit welk jaar we deze top 40 hebben, week 28. Het is een band. Ja, met een zanger en een zangeres. Zangeres bijvoorbeeld En La Casio. En ze noemen zich Cock Robin.

0: muziekvrienden. We hebben één oude top 40, eentje uit week 28. Het jaar is 1986. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van dat Britse duo met hun laatste single. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Die LP uit 1971 van Deep Purple, Fireball. Goed, komt die nummer 10. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox. Was dat ook niet een actrice? Nummer 9, onder de vleugels van Prince, Sheila E. met Holly Rock. Nummer 8, een oud liedje in een nieuw jasje, Bananarama met Venus. Nummer 7, We Don't Have to Take Our Clothes Off, Jermaine Jackson, kan gewoon aanblijven. Nummer 6, Underground van David Bowie, beetje onbekend nummer van hem denk ik. Nummer 5, Papa Don't Preach, natuurlijk Madonna. Nummer 4, On My Own, Patti LaBelle, en daar is hij nog een keer, Michael McDonald. Nummer 3, What You Have Done For Me Lately, Janet Jackson. Nummer 2, Lessons in Love, Level 42. En nummer 1, Wham!
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: George Baker Selection. Het complete hitoverzicht. Op LP, muziekcassette en compactdisc.
6: This program is climate neutral.
7: Dit programma is klimaatneutraal.
8: All music will be recycled.
7: Alle muziek wordt gerecycled.
9: All music will be recycled.
10: Het Muziekmuseum.
11: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is het, zeker. Deze keer een rondleiding langs week 28. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1986. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, The Edge of Heaven van Wham. Het werd de afscheidssingle van het duo George Michael en Andrew Ridgeley. Het werd geschreven en geproduceerd door George. Edge of Heaven werd uiteindelijk een wereldhit. In Nederland is het hun tweede nummer 1 na Wake Me Up Before You Go Go. En hun één na grootste hit na Freedom. The Edge of Heaven staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En ze hadden ook in 1986 hun afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En de heren gingen alle twee solo verder. En George Michael had enorm veel succes daarna. En de muziek die we net hoorden is eventjes wat ouder. Komt uit 1959. Want in Nashville, Tennessee nemen die Everly Brothers op 7 juli van dat jaar het liedje Till I Kissed You op. Bijzonder is dat deze compositie van Don Everly de Crickets hem begeleidde op het nummer. Het is de groep van de op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk omgekomen zanger Buddy Holly. De single komt op 17 augustus 1959 de Amerikaanse hitparade binnen. Until I Kissed You van de Everly Brothers bereikt de 4e plaats. Er zijn verschillende oude nummers die door een spijkerbroeken reclame soms tientallen jaren later bekend worden. Straks zo'n oud nummer. En het hele verhaal natuurlijk. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee 1967 meer stoffen opwaaien dan de Monkees zelf. Welk legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat, zo'n groot ding uit 1971. Het is het 5e studioalbum van Deep Purple en hij heet Fireball. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat themalied ook alweer en wie zong het? Ja, want dat had niet de naam van de film. Nee. En dan vertel ik je nu dat op 7 juli 1980 de Police in de Wisseloord Studio in Hilversum aan de opname van het album Zenyatta Mondatta begint. Nigel Gray produceert de plaat. Op 9 augustus 1980 wordt de opname afgerond. Zenyatta Mondatta van de Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Het album bereikt de 3e plaats. Op deze LP staan onder andere Driven to Tears, Canary in a Coal Mine, The Do Do Do, The Da Da Da, Man in a Suitcase en Don't Stand So Close to Me.

Tweede nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Zometeen nog één track van die plaat en dan draaien we Strange Kind of Woman. Dat kwam overigens niet op het album in Europa terecht, maar wel op het album in Noord-Amerika. Dan nu dat verhaal over het voorprogramma van de Monkees, waarbij tijdens een tournee in 1967 een Amerikaanse gitarist meer aandacht krijgt dan de hoofdact. Het is de bedoeling dat op 7 juli 1967 de zomertournee van de Monkees door de Verenigde Staten in het Braves Stadium in Atlanta in Georgia van start gaat. Omdat de vier Monkees uitgeput zijn teruggekomen van hun uitgebreide bezoek aan Europa, krijgen zij een extra dag vrij. Het optreden in Atlanta wordt dus afgelast. De Australische zangeres Lynn Rundell en de Sundowners en de Jimi Hendrix Experience spelen een dag later, vanaf 8 juli 67, in het voorprogramma. De eerste show is in Jacksonville in Florida. Meteen komen er protesten van onder andere Daughters of the American Revolution. Zij vinden de act van Jimi Hendrix veel te erotisch. Na een hoop gedoe besluit Jimi Hendrix op 16 juli 1967 niet langer met de Monkees te toeren. Zijn nieuwe single, Purple Haze, staat op doorbreken in Amerika en vraagt dus ook alle aandacht. De tournee van de Monkees duurt tot 27 augustus 1967. Dan nu muziek van zowel de Monkees als Jimi Hendrix. Een grote contrast is bijna niet voor te stellen.

0: Een klassieker, jazeker, staat gewoon in die top 40, nummer 12. Week 28, 1986, Jackie Graham. Uit Engeland komt ze met het liedje Set Me Free. Dan nu het themanummer uit de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. De film gaat op 7 juli dat jaar in het Odeon Theatre aan Leicester Square in Londen in wereldpremière. In deze 10e James Bond film vertolkt Roger Moore voor de 3e keer de rol van geheim agent 007. Zijn tegenspelers zijn onder andere Richard Kiel als Jaws, Kurt Jurgens als Carl Stromberg en Barbara Beck als Enya Amasova. Marvin Hamlisch is verantwoordelijk voor de soundtrack. Het themanummer Nobody Does It Better heeft hij samen met tekstschrijver Carol Beyer-Seger gemaakt. Carly Simon zingt het lied. De single komt op 6 augustus 1977 binnen in de Britse hitparade en bereikt de 7e plaats. In Nederland staat het 4 weken in de Nederlandse top 40 met 31 als hoogste positie. En op 15 december 1977 draait The Spy Who Loved Me in de Nederlandse bioscopen.
1: Within minutes, New York and Moscow will cease to exist.
2: Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent.
3: Your time's running out, Stromberg.
2: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
4: It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond.

0: The Music Museum.
1: Top 40, 1986.
2: Week 28.
3: Nummer 33.

Laatste track van de langspeelplaat van de week. En dan het album wat in Amerika uitkwam. In Canada en in de Verenigde Staten. Daar stond Strange Kind of Woman wel op. In de Europese uitvoering niet, maar kwam het op single uit. En het werd een bescheiden hit in Nederland. Deep Purple dus, het album Fireball uit 1971. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die oude liedjes die populair worden door spijkerbroekenreclames. We hebben in deze oude top 40, week 28 uit 1986, hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat Sam Cooke met Wonderful World. We hebben in deze oude top 40, week 28 uit 1986, hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat

0: op nummer 1 dankzij een Levi's TV-reclame. Andere liedjes die jaren later een hit worden dankzij een spijkerbroekenreclame zijn bijvoorbeeld Mad About a Boy van Dinah Washington. Dat is een gast die met zijn spijkerbroeken al een zwembad induikt. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Daar zien we een jongen die zijn broek uittrekt in een wasserette. En When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Een jonge man gaat militaire dienst in en geeft zijn spijkerbroek aan zijn vriendin die hem later aantrekt. En in het liedje The Joker van de Steve Miller Band zien we een gozer op een Harley een kantoor binnenkomen op zijn motor. En komt zijn meisje ophalen. En later nog een nummer van The Clash, Should I Stay or Should I Go? Met die oude man die in weddenschap biljarten verliest en zijn broek moet laten zakken. We gaan nu naar die eerste Levi's TV commercial uit 1986 met dat liedje uit 1960. Wonderful World van Sam Cooke. En het staat deze week in die top 40 op.
1: Nummer 14.

0: Muziekmuseum.
1: It's fun!
2: Top 40, 1986.
0: Week 28. Nummer 19.

0: Nummer 19 in die top 40, week 28, 1986. Friends Will Be Friends van...
1: Nummer 15.
0: Queen, muziekvrienden, ik heb er nog één. Oh ja, trouwens, het liedje was gecomponeerd door Freddie Mercury en John Deacon. Laten we even lezen. Hier hoeven we verder niks over te zeggen, dit kent iedereen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hier is Pieter.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Babadabadabadam.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
0: Ja, dit is Weekend Jeroen en Peter, aflevering 369.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: Nee, niet 369, maar het is 569. Het gaat allemaal zo snel, hè? Ongelooflijk. Maar het is een uitzending zonder Peter vandaag. En het is een uitzending waar we voornamelijk muziek gaan draaien. Dat heeft ermee te maken dat wij officieel vandaag vanaf een bandje komen. Dat moet af en toe ook gebeuren, dus we hebben leuke muziek voor je. We hebben wat grappige dingetjes tussendoor. Dus geniet ervan de komende twee uur van bijna Weekend Jeroen en Peter. Jouw donderdag- en vrijdagavondbeleving hier op Emeland 1. En we beginnen met Calvin Harris. Samen met Sam Smith en Desire.

verzameld op een dampende dubbelaar. De grootste koebelhits aller tijden. 40 hits met alleen maar koebellen. Zoals Marianne Rosenberg.

0: deze cd pak je vol bij je horens. Met ook koebellen van eigen bodem.
1: Want er is zoveel te doen.
0: En uiteraard die volle meezinger van Gordon. Alle 40 Koebel met ook dat lekkere ding uit België. Koebel op een S. Deze cd is ook een heel leuk cadeau voor Dierendag. Want je bent een rund als je deze cd niemand anders gunt. Alle 40 Koebel met ook de hoe.
2: Wie?
0: De hoe.

0: 1 Land 1 voor Baren, Soest en Spakenburg.
1: Weekend Jeroen en Peter.
2: Oh no.
3: Why?
4: Het is niet om aan te gluren.

0: Het kon natuurlijk niet uitblijven. Na het succes van de dubbel CD Alle 40 Koebel deel 1 ligt hij nu dan eindelijk in de schappen. Alle 40 Koebel deel 2 met nu dan toch eindelijk Peter Maffay.
1: I gotta have more cowbell.
0: En ook die grote koeienhit op het Songfestival in 1982.

album de grootste hits van Peter Koelewijn, de Frank Koeienroep, de Koeks en dampende disco voor in de stal met de Gibson Brothers. Alle 40 Koebel deel 2 is het beste gezelschap voor lange en gezellige zomeravonden. En we zijn nog lang niet uitgemelkt, want ook Prince is van de partij. Alle 40 Koebel deel 2, deze week gratis bij een pellet Koeberland karnemelk. Alle 40 Koebel deel 2, deze week met een potje gratis uiensalm.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

donderdag of vrijdag, maar in ieder geval je weekend gaat beginnen. En wij zijn hier voor je van Weekend Jeroen en Peter. En nog het hele uur ben ik bij je. En natuurlijk ook met lekkere muziek speciaal voor jou. En we beginnen

Na het daverende succes van de Gerard Ekdom Barbecue Box ligt de opvolger nu alweer in de winkel. De Gerard Ekdom Huis en Tuinbox. Met alleen maar grote hits voor in huis en in de tuin. Met onder meer Robert Plant. Alles voor in de tuin vind je.

0: De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD is uitstekend voor je gezon. Voor je het weet heb je een supergras. Al die lekkere zomerhits voor in huis en in de tuin, hè? Hé, hey, telefoon. Hallo?
1: Ja, hallo. Is dit opname voor de Huis en Tuin CD?
0: Jazeker, helemaal.
1: Weet je wat je moet doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt?
0: Wat je moet doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt? Nee?
1: Nog een keer schieten. Goedemiddag.
0: De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD Box. Deze week met een zak gratis potgrond en een extra verwarmingselement voor je wietplantage op zolder. Ik heb een tijdje in mijn hart. Deze CD is speciaal voor jou, jou. Maar ook jou, voor jou. Ook wel voor mij. De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD. Maar vergeet niet op tijd het gras te maaien.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: jij liefhebber van de Chinees-Indische keuken? Dan is er speciaal voor jou de cd-box
1: Sambalbar.
0: De cd-box Sambalbij met de allergrootste hits over de lekkerste gerechten.
1: Sambalbar.
0: Zoals nummer 86 op de kaart. Kip. Kip curry met zoetzure saus en daarbij drie stokjes. Lekker hoor, de viervoudige box Sambalbij. Met ook een hele schijf vol met de lekkerste hits voor tijdens het wokken. En onthoud het goed, wokken doe je nooit alleen. Van een goede Chinees-Indische wok krijg je nooit genoeg. De cd-box Sambalbij met op nummer 114 op de kaart de hemelse wok.

0: Op deze cd vind je geen pizza's. En ook geen friet. De cd-box Sambal bij met de heetste hits voor tijdens de rijsttafel. Met ook een lekker voorgerecht van de Weather Girls. En je vindt soep.
1: Sambal bij.
0: De pikante cd Sambal bij is af te halen bij elke Chinees-Indische platenzaak. En uiteraard bij de Free Liquid Shop.
2: Het is rood en het vliegt door restaurant. Sambal bij.
0: Deze week met de gratis sambal poederblusser.

Heavy Cross, wat een fijne plaat is dat toch ook van Gossip. En we lopen al tegen het einde van bijna die kunnen we beter. Leuk dat je geluisterd hebt deze week weer. En we zien je dan volgende week weer terug. Dan zijn we hier beide weer. Jeroen en Peter. Maar ik laat je achter met de Kaizer Chiefs. En daarna hebben we ook nog een stukje van Alan Parsons. Gewoon omdat het kan van elkaar. Tot volgende week en zie je later. Bye bye.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Braschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Braschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen, ook vluchtelingenwerk, trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een leraar, opleider en onderzoeker. Maar zijn hart ligt in de jazz, waar hij als trompetist oogstrelende zelfs ook nog solos afvuurt in de groep Newts. Vorig jaar kwam het debuut uit met Revenge of the Tritones. En dat dankzij Spotify erg goed deed in de Verenigde Staten. Dat is heel mooi natuurlijk. Binnenkort laat geluidsdrager nummer 2 de kassa's rinkelen. Ik zou zeggen, welkom Gerald van Dijk.
1: Dankjewel Arjan.
0: Geweldig dat je
1: fijn
0: bent
1: om
0: gekomen.
1: Te
0: ja, het is koud buiten. Het is regenachtig. Wat zeg ik, regenachtig? Ben je een beetje veilig aangekomen hier?
1: Ik ben veilig aangekomen, maar het was een behoorlijke expeditie die ik er graag voor over had.
0: Ja, op deze zondagavond. En zo dadelijk ook nog een keertje terug. Met slecht weer, dus wat zal het allemaal worden? Ik hoop niet dat het gaat sneeuwen zoals afgelopen dinsdag.
1: Ik denk toch dat jij met je programma het zonnetje weer in verschillende huizen gaat brengen.
0: Dankjewel. Nou, in ieder geval in de tweede uur gaan we een zonnetje nog eens extra laten branden als jij je jazzfavoriete gaat laat draaien in dit geval. Maar we moeten eerst door het eerste uur heen. Hè? En vorige week is Wayne Shorter uit de tijd. Ja, dat is natuurlijk erg triest. Daarom beginnen we er ook mee. En een van zijn nummers waar ik echt helemaal wild van ben en waar zijn saxofoon echt helemaal tot uiting komt is Cumber Slumber van Weather Report.

0: Come Cumber Slumber, ja, we moesten het even draaien. Van saxofonist Waylon Wayne Shorter. Ja, vooral dat Waylon, daar heb ik altijd wel moeite mee. Het was een fenomeen.
1: Het is heftig, ja, het was zeker een fenomeen.
0: Op Facebook een heleboel platenhoezen van Aja, want we moesten natuurlijk Aja draaien. Ja, en daar komt natuurlijk die prachtige solo van hem in voor. Maar ja, toch heb ik gekozen voor Cumber Slumber. Ik vond het wel representatief van de CD Mysterious Traveler. De volgende is, dat hebben we vorige week als CD van de week gehad. Dat heb je misschien ook wel gehoord. Waan, de groep Waan uit Amsterdam. En met Bart Wirts, die komt ook bij jou bij de favorieten voor. Saxofonist en effecten. Emiel van Rijthoven toetsen. Matteo Mazzu bas en Mark Schilders drums. Ja, dat dit gewoon door Nederlanders wordt gemaakt. Dan denk je ook van, geef ze nou eens een keer airplay.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurt zo weinig.
1: Ik ben het helemaal mee eens.
0: Precies. Maar we gaan heerlijk genieten weer van Omi.

0: Heerlijke muziek. Obi van Wan. Dat heb je vorige week ook geluisterd.
1: Ik heb het gehoord. Ik vind het prachtig. Ik ben meteen de hele plaat gaan checken.
0: En?
1: Ik vond het heerlijk. Ja. Het is interessante muziek. En het klinkt goed. Het is relaxed. Maar het is interessant genoeg om er echt goed naar te luisteren.
0: Precies. We gaan nu naar Teus Nobel. Die heeft ook op jouw stoel gezeten.
1: Ah, kijk.
0: En ja, natuurlijk. Wanneer kwam dat plaat uit? Geloof 2 maanden geleden. Nou, dat is echt een super succes geworden. Ik heb hem zelf ook nog in de krachtcentrale gezien in Huizen. Het was echt een geweldig concert. Dat komt ook omdat hij een hele mooie plaat heeft uitgebracht. Human First. En wij gaan draaien van Human First. When Ricky Saw the Colors Dancing Part 2.

0: Was getekend Teus Nobel met Liberty Group. Ja, daar krijg je het warm van, toch?
1: Sowieso.
0: Op deze gure zondag.
1: Ik ben gewoon trots op dat dat in Nederland gemaakt wordt eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, dat is een topper dit, hè?
1: Ja.
0: We gaan even over de grens. We komen in Amerika terecht. En daar komen we tegen Ruben Wilson. En Ruben Wilson, die kennen we van Jazz Bethesda. Daar heeft hij in 1995 mee opgetreden. Live. Ook in Nederland. Ik heb hem zelf nog gezien. Prachtig. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer. Got to get your own 9080.

0: NH Gooi. NH Gooi.
1: De release van de week is van José James. On and on, José James sings Badu. Het is een ode aan Erykah Badu. Afgelopen dinsdag was hij in Paradiso met onder meer bassist Ben Williams en drummer Yeris Jokely. En ja, ik moet zeggen, het was echt helemaal top. Duidelijk was dat James genres combineert als jazz, soul, pop, hip-hop en drums en bass. Dus ik zou zeggen, zet de naald maar in On and On van José James. En dan hoor je natuurlijk ook een beetje Erykah Badu weer terug, maar dan in een ander vaatje.

0: Ik zie mijn tafelgenoot Gerald van Dijk helemaal nagenieten van dit nummer.
1: Dit is verrukkelijk.
0: Ja.
1: En die man heeft ook zo'n heerlijke stem.
0: Mooie stem ook, hè? Ja. Degelijk.
1: Nou, maar ook veel gevoel erin en uniek. Ik bedoel, is heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Je hoort meteen dat hij het is. Soms zingt hij ook mee op platen van andere muzikanten. En dan hoor je meteen, hé, hebben we José James.
0: Ja, alleen de aanloop duurde iets te lang.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: ook voor de mensen die even naar het toilet wilden waarschijnlijk.
1: Dat is heel goed.
0: Daar heeft hij ook rekening mee gehouden.
1: Juist, juist.
0: We gaan naar Alphonse Mouzon. We hebben hem al zien staan. Funky Snakefoot. Ja, dat kan niet anders dan dat het heel erg funky moet zijn. En dat is een Amerikaanse drummer, percussionist en acteur. Hij werd bekend van Weather Report.

0: Funky Snakefoot, Alphonse Mouzon. Ja, prachtig.
1: Nou en of, lekkere trompet erin.
0: We gaan nu naar de psychiater, is al nodig naar dit Funky Snakefoot, denk ik. De psychiater heet Eddie Henderson. En die, ja, die blies natuurlijk ook wel gigantisch veel op zijn trompet. En misschien nog steeds. Hij is aardig op leeftijd, denk ik. En in 1975 kwam hij met een cd dat heet Coming True. En van Coming True draaien we Beyond Forever.

0: Dat was onze psychiater.
1: Verrukkelijke 70's.
0: Ja, ik zou daar wel op de bank willen liggen, eerlijk gezegd.
1: Kijk.
0: Van, hoe is het? Een beetje overspannen? Jawel, ik zou zeggen, draai nog maar zo'n nummertje, Eddie. Dat zou ik zeggen. Tof. Prachtig. We gaan naar Brooklyn Funk Essentials. Wat kan ik daarvan zeggen? Jij kent ze?
1: Nee.
0: Je kent ze niet. Het is een band uit New York. Mixed jazz, funk en hip-hop. En het is 1993 opgericht. Zie ik hier op mijn scherm van mijn computer. Dus laat het daar even bij houden. Want het is bijna weer het hele uur. Het is tenslotte ook om dit muziek. Dus ik zou zeggen, take the L-train.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dat was de opener Silver Synth van de Newts. En daar ben jij natuurlijk onderdeel van, hè?
1: Klopt, ik ben de trompetist.
0: Gerald van Dijk, ja, heerlijk. Ja.
1: In dit geval ook de componist van het stuk.
0: Ja, en dat is afgeleid van of helemaal uit de bolle kop?
1: Nou, het is wel afgeleid in ieder geval van het akkoordenschema van Silver Serenade, van Horace Silver.
0: Ja.
1: En dat is iets wat ze vroeger veel deden in de jazz. Dat is een bestaand akkoordenschema en daar een heel nieuw stuk van bouwen. En ja, je wilt toch op de schouders van reuzen staan, ook als componist. Dus ik denk, laat ik dat eens proberen op die manier. En ik heb er wat kritiek op gekregen van mijn medebandleden. Maar,
0: wat
1: zeiden van ja, het is toch niet helemaal origineel dan. Ik zeg nee, maar het is toch een totaal ander stuk moet het worden. En dat is het ook geworden.
0: Je hoort wel aanknopingspunten.
1: Ja, laten we zeggen de jazzmuzici die dan het volgende stuk horen. Die horen zeg maar de basis, het akkoordenschema ervan. Die kunnen dat horen. Maar ik denk dat andere mensen niet eens het verwantschap kunnen identificeren eigenlijk.
0: Silver Serenade, hoor ik Silver.
1: Ja.

0: een twinkelend slotakkoord, zoals het dan heette. We gaan naar No Rush van Manu Katché. En Manu Katché heeft uitgenodigd meneer Thomas Stanko voor zijn de trompet.
1: Correct.
0: En ja, dan, ik zie hier twee trompetten liggen. Ik zou wel eens willen weten hoe je dat nou moet bespelen. Ik ben een leek op dat gebied. Ik weet wel dat je daar enorme lippen voor nodig hebt.
1: Ah.
0: Een lippendienst ook misschien.
1: Ja, klopt. Ja, je bewijst lippendienst aan het grootste leed van trompetisten nu.
0: Ja.
1: Inderdaad, en dat zijn die lippen, die verdomde kleine spiertjes waar het allemaal vandaan moet komen.
0: Moet je dat nou elke dag trainen?
1: Ja. En niet zo'n klein beetje ook. Ja.
0: En waar doe je dat? In de kelder?
1: Ja, dit wordt even een blokje zelfbeklag, zeg maar.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, zeker. Ik zou zeggen, brood los.
1: Ja, inderdaad. Je moet iedere dag, moet je zeker wel een half uur, moet je tamelijk vervelende oefeningen doen die ook nergens naar klinken. En dat is puur om het allemaal te trainen. Al die spieren, die luchtstroom, om dat te beheersen enzovoort. En daar zit je aan vast.
0: Ja, twee keer per maand heb je Jared Presenzer.
1: Ja.
0: Heb je in de Zoom.
1: Ja, we gaan hem straks ook horen. Die fenomenaal trompetist.
0: Die kennen we als Sting.
1: Ja, die kennen we van Sting. En die kennen we ook van Dikki Dikki Dak, Dikki Dikki Dak. Funky, funky.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk iedereen kent dat nummer.
0: US 3.
1: Juist.
0: Hey, en die heb je dan twee keer aan de Zoom.
1: Ja.
0: Dus dan gaat hij een beetje uitleggen van wat je dan allemaal moet doen met je lippen en met je vingers en weet ik veel wat.
1: Ja, en het is altijd een moeizaam gesprek. Want praten over muziek, dat is net zoiets als dansen over architectuur. Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet het voorgedaan worden en dan krijg je feedback enzovoort. En dan doet hij het voor en dan moet ik het nadoen. En dan kan ik natuurlijk niet in zijn schaduw staan.
0: Nee.
1: Maar,
0: je probeert dat natuurlijk
1: Maar. Ja, maar het is ontzettend leerzaam en eigenlijk enorme luxe ook dat je dat kan hebben tegenwoordig.
0: Ja, je gaat met de tent naar Italië. Wat ga je dan doen met je trompet?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Want dat kan je de campinggasten niet aandoen. Nee. Al die ellendige oefeningen. Dus pak ik de auto en rijd ik de berg in. En dan ga ik daar in mijn auto zitten oefenen.
0: Je meent het.
1: Ja, want je moet natuurlijk toch terugkomen weer na de vakantie. En weer optreden. En dan moet het ook ergens naar klinken. Dus
0: ongelooflijk. Ja, dat zou die mooi, Thomas Stanko denk ik ook wel gedaan hebben in Polen.
1: Ja, zeker.
0: We horen hem in No Rush van Manu Katché.

0: No Rush, Manu Katché met Thomas Stanko, die is overleden.
1: Ja, helaas. Geweldige Poolse trompetist.
0: Ja.
1: Heel eigen geluid, zeer herkenbaar.
0: En die pianist is natuurlijk ook geweldig.
1: Ja, Marcin Wasilewski treedt nog veel op met een fantastisch pianotrio.
0: Ja, we gaan het over de cornet hebben, die heb je nu in je handen. En die heb je gekregen van een weduwe uit Baren.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, haar man was trompetist en was overleden. En dat ding lag er maar op zolder. En zij vond dat hij gebruikt moest worden door een trompetist die er echt wat mee kon. En toen kreeg ik hem eigenlijk zomaar in mijn schoot geworpen.
0: Ja, maar dan belt ze naar jou? Of hoe doe je dat?
1: Ja, via was ze aan mijn adres gekomen en kennelijk vond ze het leuk om hem aan mij te geven. Nou, dat is toch fantastisch.
0: En dan ga je wel wat platen opnemen en dan denk je van...
1: Ja, maar inmiddels gebruik ik hem niet meer zoveel.
0: Ach.
1: Ik heb nu mijn trompet en mijn bugel. Dat zijn eigenlijk mijn vaste instrumenten. Mm-hmm. Dus ik denk, wat moet ik nou met die cornet? Die ligt daar maar te liggen. En toen kwam ik op het idee om hem te doneren aan een stichting die heet Brass for Africa. En dat ga ik nu doen dit weekend. Ik heb al een afspraak. Dan wordt hij verscheept naar een of ander dorpje in Afrika. Ik weet het niet precies.
0: Oh, leuk.
1: Ja, en dan er zijn veel kinderen die hebben helemaal geen toegang tot dit soort instrumenten. Mm-hmm. Maar die willen het wel graag leren.
0: Geweldig.
1: Dus daar gaat hij naartoe. En vandaag is hij voor het laatst eigenlijk in gebruik.
0: Ik zou zeggen, laat de zwanenzang van de cornet maar eens horen.
1: Ja, de zwanenzang van de
0: zwanenzang, ja. Precies.

0: Dat was een signatuur van Joshua Redman Elastic Band. Greasy G. Lekker. Gewoon lekker.
1: Precies.
0: En niets meer en niets minder. We gaan weer terug naar Nederland en dan komen we uit bij Newts. Ja, waar kennen we die ook weer vandaan? Ja, en dat nieuws, en dat is 19 maart, dan treedt de Newts op. Jazzmes Harderwijk om 3:00, dan staat hier in mijn agenda. Dat heb ik ook gelijk opgeschreven, want er was iemand die dat voorlas. Ik denk van, hé, gelijk even noteren. Wat kan je ervan van vertellen, Gerald?
2: Van de Newts of niet?
0: Ja, van de Newts.
2: Draaien? Ja, ja, ja, het is een band eigenlijk met veel leden uit deze regio. Althans Amersfoort. Gerenommeerde beroepsmuzici, maar niet allemaal heel erg bekend.
0: Nee.
2: Maar die in verschillende projecten spelen en ook lesgeven enzovoort. En die voor dit project, de Newts, eigenlijk helemaal hun eigen ding wilden doen. Zonder al te veel na te denken over, is dat eigenlijk wel in de markt te zetten? Zit iemand daar op te wachten? Nee, dit is gewoon hun creatieve project. En alle remmen gaan los voor wat ze zelf willen maken.
0: Blauwe Vlinder hebben jullie gemaakt.
2: Ja.
0: Wat is dat voor nummer? Ook een feestnummer?
2: Nee, nee, nee, sorry. Nee. Als je dat van tevoren had gezegd dat je dat wilde, had ik dat ook aan kunnen leveren. Want ja. Dan moeten ze naar onze plaat gaan en Shopska beluisteren. Daar kun je lekker op dansen.
0: Ja, maar dat hebben we vorig jaar geluisterd. Dat
2: denk ik ook.
0: Oh, prachtig nummer.
2: Ja. Ja, dit is, ja, maar dit is een wat meer ingetogen nummer met allerlei vreemde maatsoorten. Naar elkaar enzovoort. En ja, een beetje sferisch. En het heet Blauwe Vlinder. En het is gebaseerd op een ervaring die ik zelf had in het regenwoud.

0: Dit was de blauwe vlinder uit Suriname.
1: Klopt.
0: Maar daar was jij geweest.
1: De Blue Morpho, ja.
0: Ja. En dat was jouw inspiratiebron.
1: Zo is het.
0: Hij vloog langs je hoofd.
1: Klopt, dan ging hij weer weg en dan kwam hij weer eens terug.
0: En allerlei maatsoorten, heel ingewikkeld.
1: Ja, ja.
0: Hoe doen jullie dat live, al die maatsoorten? Dat is een ingewikkelde mathematische puzzel.
1: Zo is het, maar gewoon stug doortellen en af en toe op je papier spieken.
0: Ja, de koffer is open. Je trekt daar een prachtige trompet uit. En dan ga je op spelen. En wat ga je spelen op deze droeve dag?
1: Ja,
0: trouwens, droeve dag. Ja, buiten is het zo regenachtig. Het is niet normaal.
1: Echt smerig weer. Dus ja. We nemen dan gewoon eventjes het meest afgekloven jazznummer wat er is. Maar wat wel over de zomer gaat.
0: Summertime misschien?
1: Nou, laten we dat dan maar doen.
0: Ja.
1: Heel kort stukje.
0: Ja, laten we het natuurlijk.

0: Ja, lach er maar om. Goed, we gaan naar Handyman.
1: Ja, oftewel Maurits de Weert.
0: Ja, die is overleden.
1: Hij is helaas overleden begin januari, ja.
0: Begin 60er, hè?
1: Ja, precies, ja. We hebben in 2 weken terug in de Gigant een fantastische tribute aan hem gespeeld. Met de muzikanten die veel met hem speelden. Mm-hmm. Daar was ik ook bij natuurlijk. Hans Dulfer en dat soort lieden.
0: Ja.
1: Die daar een eerbetoon brachten eigenlijk. En voorkomen terecht.
0: Hoe groot is die band eigenlijk?
1: Nou, er zit wel een man of 7 zit erin.
0: Noem eens wat kopstukken.
1: Koen Grote van 7-Eleven. Julie Minguel, zangeres. Ja.
0: Hans Dulfer natuurlijk.
1: Hans Dulfer uiteraard. Ja. Ja.
0: Dat is moeilijk weg te zetten, zei hij.
1: Ja, het is een grote band. En het maakt een hoop kabaal. Het is wel zo, met Hans erbij trek je altijd wel volle zalen. Dus dat maakt veel goed.
0: Ja, maar zijn er wat vrijwilligers om al die microfoons neer te zetten? Of valt het een beetje tegen?
1: Ja, dat moet je dan gewoon. Ja, dat wordt
0: natuurlijk. Ik denk dat het grootste struikelblok is.
1: Dat is een struikelblok. En bovendien werken we veel met samples enzovoort. Maar goed, nu Maurits ons is ontvallen, is het ook de vraag of dat project door kan gaan. Want hij was wel de speelfiguur eigenlijk.
0: Ja, maar ja, daar is toch wel een vervanger te vinden.
1: Ja, maar het was ook zo.
0: Alleen zijn rugnummer wordt natuurlijk vereeuwigd. Dat begrijp je natuurlijk
1: nee,
0: wel.
1: Nee, dat ook. Maar het waren ook zijn composities. Het was ook echt zijn
0: het was ook zijn speeltje.
1: Ja, het was echt zijn speeltje. Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, we gaan een nummer van hem luisteren, toch?
0: Wat gaan we draaien?
1: Ik dacht Blast of Bass met een rapper erin ook. En Hans Dulfer. En ik speel er zelf ook op mee.
0: We gaan luisteren.

0: Een nummer zo scherp als een schaar, The Scissors. Heerlijk.
1: Ja.
0: En dat is ook weer Nederlands makelij.
1: Ja.
0: En dat wordt ook niet gedraaid op de radio.
1: Nee, destijds heeft het hele goede reviews gehad. En live shows waren heel populair. Ook echt in hippe clubs gespeeld met Dulver enzovoort. Maar
0: wel plat gespeeld.
1: Ja, echt. Ja, geweldig. Ja.
0: Met bier overal.
1: En een hoop dansende jonge vrouwen.
0: Oh,
1: hartstikke leuk.
0: Okay. Ja, dat is het voordeel van een muzikant, hè?
1: Sowieso.
0: Ja, ja. Nieuwe plaat, Gerald.
1: Ja, we zijn hard aan de bak met de Newts. Inderdaad, nu bijna wekelijks in de studio. In Leusden overigens. En we hebben het geluk dat Jasper Verburg, onze producer, tevens drummer, die zit goed in de apparatuur. Die heeft heel veel van die vintage buizenversterkers en oude BBC-microfoons, zeg maar. Die geven echt karakteristiek geluiden. En het is heel bijzonder dat we daarvan gebruik mogen maken eigenlijk.
0: Wordt het cd of wordt het weer vinyl?
1: Of het weer vinyl wordt, ik weet het niet. Want het is ook wel nog kostbaar eigenlijk om uit te geven op die manier. Ja. En probeer het maar eens aan de man te brengen eigenlijk. Het is toch natuurlijk een beetje obscure muziek hier en daar. Jullie zijn liefhebbers, maar er zijn de mensen die ons volgen op Facebook enzovoort, die vinden het ook allemaal geweldig. En mensen die naar de shows komen. Maar in de platenbakken enzovoort, sta je dan tussen de Joshua Redmans en de Miles Davis enzovoort. Ja. Dat ziet er leuk uit. Maar of mensen het kopen is punt 2.
0: Ja. Nou, ik hoop het natuurlijk. Hè. De concerten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, hartstikke goed. Dus we zijn al 19 maart. Dat is eigenlijk...
0: Dat is volgende week.
1: Ja. Mes Harderwijk, 29 april Baggers Aalsmeer. 12 mei Oude Pothuis Utrecht. Laat op de avond.
0: Oude Pothuis,
1: Ja, en de muzici willen daar toch weer spelen.
0: Hoe is het mogelijk? Ja, want zo groot is die ruimte niet.
1: Nee, maar echt grote namen komen daar ook. Want mensen willen daar gewoon zijn.
0: Grote namen, kleine ruimte.
1: Ja, precies. En dan Amersfoort, 21 mei Café Miles.
0: Ja, en daar treed je wel eens vaker op, geloof ik, hè?
1: Ja. Onder andere deze zondag ook, die net afgelopen is bijna.
0: Ja, hoe was het vanmiddag? Was het druk?
1: Het is altijd druk. Vooral als High Five daar speelt, is het bomvol.
0: Ja, en Jeroen de Valk op bas.
1: Ja.
0: Heerlijk. Bekende Amersfoorter. Die is ook nog geweest.
1: Nou, die Chad kan Baker, verhalen vertellen.
0: Over Chad Baker, hè?
1: De man is een fenomeen.
0: Ja, maar daar ben jij ook.
1: Jeroen de Valk.
0: Met twee van die prachtige toeters hier. Eentje die gaat naar Afrika en de andere blijft gewoon in de koffer en die gaat straks mee.
1: Ja.
0: Gerald van Dijk, mag ik jou danken voor jouw komst. Waarmee sluiten we af?
1: We sluiten af met Wynton Marsalis.
0: Ja, en wat
1: in zijn jonge jaren. Ja, dit is toch geweldig wat die man in zijn jonge jaren al kon. Daar zullen alle trompetisten echt bij staan te kijken van, ja, maar hoe dan?
0: Ja, Frisinian Man van de cd Black Coats.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Gary Moore hoorde je en Albert King. Leuk dat je weer luistert naar Eemland 1, naar Blues & Friends. De beste blues van 9 uur tot 11 uur, hier dus op Eemland 1.

Anson Funderburk hoorde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Anson Funderburk, één van de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 80. Dan in ieder geval heel lang geleden. Steve Ray Vaughan, Johnny Winter en Anson Funderburk. Dat waren toch eigenlijk wel de drie beste, de drie populairste rockgitaristen in Texas in die tijd. Daarvoor, wat ik al zei, was het Kerry Moore van zijn bluesalbum Still Got the Blues uit 1990, als ik het goed heb. Hij speelde samen met zijn grote held Albert King. En dan nu Ben Prestige. Een nummer over de duivel.

Van het album You and Me. Het was Joe Bonamassa van alweer een hele lange tijd geleden. Hij is nog steeds bezig natuurlijk. Ook vaak met die goede zangeres Beth Hart. Dit was Joe Bonamassa. Eventjes weer terug naar de oude blues. De blueslegendes. Blues and Trouble. Wel in ieder geval gespeeld door een hedendaagse, een moderne bluesartiest.

Paul Asscher hoorde je bij Blues & Friends hier op Eemland 1. The Blues and Trouble. Kirk Fletcher die is hier ooit in de studio geweest. Een bekende Amerikaanse bluesman is dat. Hij speelde een aantal nummers en deed een interview hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En hij gaat nu ook een nummer spelen. Van zijn cd. Even kijken, hoe heet dat nummer ook alweer? Bad Boy.

Een van mijn helden was Sun Seals hier bij Blues and Friends. Ik zag hem ooit in een, met een bluesfestival. Tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. Sun Seals heet die man. Lonnie Mack, een groot voorbeeld van bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan. Die was al in de jaren 60 bezig met allerlei instrumentale nummers. Later in de jaren 80 werd hij echt wild en nam hij ook een live album op. Hij ging toen ook de studio in met Steve Ray Vaughan trouwens. Kijk maar of je dat nummer ergens kan vinden, dat album. Lonnie Mack, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Als je iets graag wil, doe je 1 stap vooruit en 2 stappen terug. 1 step forward, 2 steps back. Dat was Johnny Winter van ergens rond de jaren 90 was dat. Van zijn album Hey, Where's Your Brother, Johnny Winter. Buddy Guy, een van mijn helden die ik hier vaker draai, die speelde in de jaren 50 met de beroemde Chess. In de beroemde Chess studio's was ook goede blues, maar hij werd eigenlijk tegengehouden in zijn enthousiasme. Want hij mocht niet alles doen wat hij wilde. Hij deed toen Jimi Hendrix-achtige dingen, maar dat mocht niet van die studiobazen. In de jaren 80, 90 en later kon hij eindelijk zichzelf zijn. En dat kun je horen in het volgende nummer.

De bluesrocker Gary Moore werd geholpen door zijn grote idool Albert Collins. Ze speelde zijn nummer Too Tired hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga nu verder met het laatste nummer van dit uur. Maar blijf luisteren, nog een uur komt eraan. Van Brian Lee. Dat is een blinde gitarist uit New Orleans. Die rond 2007, 2006 een van de vele slachtoffers was van orkaan Katrina die daar toen was. Hij maakte er een heel album over. Brian Lee.

Dit is alweer het einde van dit eerste uur Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag luister je van 9 uur tot 11 uur. En nu nog verder natuurlijk, want blijf luisteren na het nieuws nog een uur lang de blues. Dus tot straks, na het nieuws.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, Lagrange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Dus ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, Lagrange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien in een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de colaflessen.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heten zijn band. En Rootback, een andere band van hem. En hij is nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues. En daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers. En zo'n blueslegende uit Chicago. Met het nummer Your Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden. Gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi. In een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was. Wat hij allemaal had gedaan. Hoe hij had gespeeld. Met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Zuito. Mike Zuito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Het is nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Shame, shame, shame. What happens next? Van het album van Gabe Stillman was dat van zijn laatste album. Je luistert hier nog steeds naar de Blues and Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. En nou, ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues and Friends. 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

En dat is hij dan, dat is Santana, Samba Patti. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Blijf natuurlijk luisteren. Ook volgende week. 2 uur lang, van 9 uur tot 11 uur. De blues. www.eemland1.nl. Tot volgende week.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep.